0: nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou, volgens Amerikaanse media, om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen. Ook ziet hij weinig reden om Rusland te straffen voor handel met Iran, ondanks eerdere Amerikaanse dreigingen met zware sancties tegen Teheran als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat. De Verenigde Staten willen van Europese landen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bijvoorbeeld vliegbasis of luchtruim nodig hebben voor operaties tegen Iran. Onderminister van Defensie Elbridge Colby zegt dat Amerika niet uit is op volledige vrije hand, maar op voorspelbaarheid. Hij overlegde donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel met bondgenoten over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. President Trump reageerde eerder woedend toen landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk bij het begin van de Iran-oorlog niet meteen alle ruimte boden. De vragenlijst die de VS aan NAVO-landen hebben voorgelegd toetst ook of bondgenoten het Amerikaanse optreden in bijvoorbeeld het Midden-Oosten steunen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series. Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen. Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel vanwege een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. Door dat tekort valt de verkeersbegeleiding 's nachts vaak weg, waardoor schippers meer op zichzelf zijn aangewezen. De nachtelijke stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends voor schepen langer dan 135 meter en bepaalde schepen met schadelijke stoffen. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel 's nachts bereikbaar.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
6: Vannacht trekken er verspreid over het land stevige regen- en onweersbuien. In het oosten is er kans op windstoten rond 60 km per uur. Veel neerslag in korte tijd en hagel tot 2 centimeter. Er geldt code geel. De temperatuur komt uit tussen de 15 en 18 graden. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst op veel plaatsen droog. Later neemt in het zuiden de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er enkele zware regen- en onweersbuien over, met windstoten tot 75 km per uur en kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Elders blijft het droog met brede opklaringen. Langs de westkust kan de wind later toenemen tot windkracht 7. Morgen eerst tamelijk bewolkt, later breekt her en der de zon door. Kans op een enkele bui. Opnieuw rond de 22 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien.
10: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijne schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft vermoedelijk meer dan 100 kinderen verwekt. Stichting Donorkind staat in contact met een groep moeders die in totaal 121 kinderen van hem heeft. De 43-jarige man is al meer dan 15 jaar actief als donor, zowel via klinieken als via internet. Hij zou hebben gelogen over het aantal kinderen en zijn zaad ook hebben aangeboden door seks te hebben met wensmoeders.
9: Volgens de richtlijnen mag een donor aan maximaal 12 moeders doneren. Maar deze man heeft daar ver overheen gedoneerd.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
12: Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
13: President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen.
14: Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou, volgens Amerikaanse media, om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen. Ook ziet hij weinig reden om Rusland te straffen voor handel met Iran, ondanks eerdere Amerikaanse dreigingen met zware sancties tegen Teheran als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat.
15: De Verenigde Staten willen van Europese landen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bijvoorbeeld vliegbasis of luchtruim nodig hebben voor operaties tegen Iran. Onderminister van Defensie Elbridge Colby zegt dat Amerika niet uit is op volledige vrije hand, maar op voorspelbaarheid. Hij overlegde donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel met bondgenoten over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. President Trump reageerde eerder woedend toen landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk bij het begin van de Iran-oorlog niet meteen alle ruimte boden. De vragenlijst die de VS aan NAVO-landen hebben voorgelegd toetst ook of bondgenoten het Amerikaanse optreden in bijvoorbeeld het Midden-Oosten steunen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series. Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen. Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel vanwege een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. Door dat tekort valt de verkeersbegeleiding 's nachts vaak weg, waardoor schippers meer op zichzelf zijn aangewezen. De nachtelijke stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends voor schepen langer dan 135 meter en bepaalde schepen met schadelijke stoffen. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel 's nachts bereikbaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië.
17: De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er verspreid over het land stevige regen- en onweersbuien. In het oosten is er kans op windstoten rond 60 km per uur. Veel neerslag in korte tijd en hagel tot 2 centimeter. Er geldt code geel. De temperatuur komt uit tussen de 15 en 18 graden. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst op veel plaatsen droog. Later neemt in het zuiden de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er enkele zware regen- en onweersbuien over, met windstoten tot 75 km per uur en kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Elders blijft het droog met brede opklaringen. Langs de westkust kan de wind later toenemen tot windkracht 7. Morgen eerst tamelijk bewolkt, later breekt her en der de zon door. Kans op een enkele bui. Opnieuw rond de 22 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien.
10: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft vermoedelijk meer dan 100 kinderen verwekt. Stichting Donorkind staat in contact met een groep moeders die in totaal 121 kinderen van hem heeft. De 43-jarige man is al meer dan 15 jaar actief als donor, zowel via klinieken als via internet. Hij zou hebben gelogen over het aantal kinderen en zijn zaad ook hebben aangeboden door seks te hebben met wensmoeders. Volgens de richtlijnen mag een donor aan maximaal 12 moeders doneren. Maar deze man heeft daar ver overheen gedoneerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
13: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
3: Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's.
20: waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
21: President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is.
22: In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen.
23: Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou, volgens Amerikaanse media, om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen. Ook ziet hij weinig reden om Rusland te straffen voor handel met Iran, ondanks eerdere Amerikaanse dreigingen met zware sancties tegen Teheran als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat.
24: De Verenigde Staten willen van Europese landen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bijvoorbeeld vliegbasis of luchtruim nodig hebben voor operaties tegen Iran. Onderminister van Defensie Elbridge Colby zegt dat Amerika niet uit is op volledige vrije hand, maar op voorspelbaarheid. Hij overlegde donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel met bondgenoten over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. President Trump reageerde eerder woedend toen landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk bij het begin van de Iran-oorlog niet meteen alle ruimte boden. De vragenlijst die de VS aan NAVO-landen hebben voorgelegd toetst ook of bondgenoten het Amerikaanse optreden in bijvoorbeeld het Midden-Oosten steunen.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
28: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
29: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit.
0: Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
1: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
2: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
6: Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel vanwege een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. Door dat tekort valt de verkeersbegeleiding 's nachts vaak weg, waardoor schippers meer op zichzelf zijn aangewezen. De nachtelijke stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends voor schepen langer dan 135 meter en bepaalde schepen met schadelijke stoffen. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel 's nachts bereikbaar.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werro uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
12: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels.
4: Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er stevige regen- en onweersbuien over het land. In het oosten kunnen windstoten optreden tot 60 km per uur, met kans op hagel en veel regen in korte tijd. Code geel is van kracht. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden, met matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend eerst droog, later neemt de kans op buien in het zuiden toe. Vanmiddag verwachten we zware onweersbuien met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond vooral in het noorden en westen nog buien, elders droog. De wind wordt langs de westkust hard, windkracht 7. Morgen eerst bewolkt, later breekt de zon door. Middags weer enkele buien vanuit het zuidwesten. Morgenavond verwachten we regen met aan de kust harde wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien.
15: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken.
3: Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft vermoedelijk meer dan 100 kinderen verwekt. Stichting Donorkind staat in contact met een groep moeders die in totaal 121 kinderen van hem heeft. De 43-jarige man is al meer dan 15 jaar actief als donor, zowel via klinieken als via internet. Hij zou hebben gelogen over het aantal kinderen en zijn zaad ook hebben aangeboden door seks te hebben met wensmoeders. Volgens de richtlijnen mag een donor aan maximaal 12 moeders doneren. Maar deze man heeft daar ver overheen gedoneerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur.
13: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
16: Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
17: President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is.
18: In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen.
19: De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen.
20: Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou. Volgens Amerikaanse media om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen.

0: Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
3: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
4: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
5: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
6: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
7: Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel vanwege een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. Door dat tekort valt de verkeersbegeleiding 's nachts vaak weg, waardoor schippers meer op zichzelf zijn aangewezen. De nachtelijke stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends voor schepen langer dan 135 meter en bepaalde schepen met schadelijke stoffen. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel 's nachts bereikbaar.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste drie wereldkampioenschappen.

0: wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken aan het einde van de nacht weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst nog droog. Later in de ochtend neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vanmiddag trekken er stevige regen- en onweersbuien over het land. Er geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige zuidwestenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien. Elders blijft het droog met brede opklaringen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten, langs de westkust mogelijk hard. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen. Veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou, volgens Amerikaanse media, om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen. Ook ziet hij weinig reden om Rusland te straffen voor handel met Iran, ondanks eerdere Amerikaanse dreigingen met zware sancties tegen Teheran als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
5: Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst. Maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
6: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag 442 miljard dollar aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de 5,5 biljoen dollar waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
5: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
7: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
8: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken aan het einde van de nacht weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst nog droog. Later in de ochtend neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vanmiddag trekken er stevige regen- en onweersbuien over het land. Er geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige zuidwestenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien. Elders blijft het droog met brede opklaringen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten, langs de westkust mogelijk hard.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Donald Trump zegt dat Rusland geen aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Hij gaat daarmee in tegen berichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa. Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou, volgens Amerikaanse media, om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen. Trump wilde dat niet bevestigen, maar zei wel dat Rusland niet zal aanvallen. Ook ziet hij weinig reden om Rusland te straffen voor handel met Iran, ondanks eerdere Amerikaanse dreigingen met zware sancties tegen Teheran als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG.
15: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
16: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag 442 miljard dollar aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de 5,5 biljoen dollar waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
17: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
18: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
19: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werrault uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gots en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gots. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken later weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst meestal droog. Later in de ochtend neemt in het zuiden de kans op een regen- of onweersbui toe. Vanmiddag trekken er enkele zware regen- en onweersbuien over het land. Daarbij is code geel van kracht. Er kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en er valt mogelijk hagel. Het wordt rond de 22 graden met een matige zuidwestenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijven er vooral in het noorden en westen nog enkele buien hangen, mogelijk met onweer. Elders klaart het breed op. De wind neemt toe, met name langs de westkust waar het hard kan worden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet.
4: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag 442 miljard dollar aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de 5,5 biljoen dollar waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis.
3: Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
7: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
8: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken later weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind.

0: Met name langs de westkust waar het hard kan worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijne schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn

0: pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan-Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
2: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden nog wat buien, mogelijk met onweer. Die trekken aan het einde van de nacht weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden, met een matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst op de meeste plaatsen droog. Later neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over. Bij die buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Daarvoor is code geel afgegeven. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien. Elders blijft het droog met brede opklaringen. Langs de westkust kan de wind later toenemen tot hard.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit
7: wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden nog wat buien, mogelijk met onweer. Die trekken aan het einde van de nacht weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst op de meeste plaatsen droog. Later neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over. Bij die buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Daarvoor is code geel afgegeven. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noorden en westen nog enkele buien. Elders blijft het droog met brede opklaringen. Langs de westkust kan de wind later toenemen tot hard. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot,
4: bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur.
6: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
7: President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt. De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. In de Spaanse enclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie en de lokale bevolking. Demonstranten drongen een gebied binnen waar migranten sliepen en staken tenten en spullen in brand. Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat het Rode Kruis voedsel kon uitdelen aan honderden migranten op het strand. Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties te voorkomen. De spanningen liepen verder op nadat ongeveer 70 migranten 's nachts een militair voertuig met 4 soldaten bekogelden met stenen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit.
4: Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank, omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken later weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst nog droog. Later neemt in het zuiden de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Code geel is van kracht. Het wordt rond de 22 graden met een matige zuidwestenwind. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond volgen vooral in het noorden en westen nog wat buien. Elders blijft het droog met opklaringen. De wind kan langs de westkust oplopen naar hard. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Kuipers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd.
4: Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Wenen hebben twee mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
14: De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur.
15: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
16: Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
17: President Trump heeft het Ontario-meer hernoemd naar Lake America. Hij ondertekende een decreet voor de naamswijziging van het meer dat op de grens ligt van de Verenigde Staten en Canada. Volgens een medewerker van Trumps regering is de nieuwe naam bedoeld om te benadrukken dat het grootste deel van het meer zich binnen Amerikaans grondgebied bevindt.
18: De naamswijziging komt midden in een handelsconflict tussen beide landen. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada het meer bij zijn oorspronkelijke naam blijft noemen, die meer dan 400 jaar oud is. Dit was het laatste buitenland.

0: is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
1: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bij gekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
2: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
3: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
4: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands

0: het record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werrault uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
1: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
0: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken later weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst droog. Later ontstaan er in het zuiden kansen op een regen- of onweersbui. Vanmiddag trekken er enkele zware regen- en onweersbuien over, met windstoten tot 75 km per uur en kans op hagel. Code geel is van kracht. Het wordt zo'n 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond nog wat buien in het noorden en westen. Elders droog met opklaringen. De wind waait matig tot vrij krachtig. Langs de westkust later mogelijk hard. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. In de middag neemt de bewolking weer toe met enkele buien. Ook morgen zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben twee mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend €3,7 miljoen. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken.
8: Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen. Veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
9: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
10: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werrault uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
13: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
14: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gots en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gots. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio.
16: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. Die trekken later weg. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en eerst droog. Later ontstaan er in het zuiden kansen op een regen- of onweersbui. Vanmiddag trekken er enkele zware regen- en onweersbuien over, met windstoten tot 75 km per uur en kans op hagel. Code geel is van kracht. Het wordt zo'n 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond nog wat buien in het noorden en westen. Elders droog met opklaringen. De wind waait matig tot vrij krachtig. Langs de westkust later mogelijk hard. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. In de middag neemt de bewolking weer toe met enkele buien. Ook morgen zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijne schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
17: Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
18: In Wenen hebben twee mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoek nog naar de daders.
19: De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie.
20: De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur.
21: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
22: Europa heeft een nieuwe weersatelliet gelanceerd. De Meteosat Third Generation Imager is donderdag vanaf de ruimtebasis in Frans-Guyana vertrokken naar zijn werkplek op 36.000 kilometer boven de evenaar. De satelliet moet de komende 20 jaar elke 2,5 minuut Europa en Noord-Afrika in kaart brengen, veel vaker dan zijn voorgangers. Daarmee kunnen weerkundigen eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. De satelliet maakt deel uit van een netwerk dat de oude Meteosat-satellieten vervangt en kost in totaal enkele miljarden euro's, waarvan Nederland ongeveer 100 miljoen bijdraagt.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
1: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
2: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
3: Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste officiële gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 getoond. De video van 26 minuten was exclusief te zien via Netflix. Het spel speelt zich af in een fictieve versie van Florida, waar spelers onder meer kunnen roven, schieten, autorijden, zwemmen en feesten. In aanloop naar de onthulling lekten al meerdere beelden uit, wat Rockstar betreurde. De game verschijnt definitief op 19 november dit jaar, na meerdere uitstellingen.
4: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022.
7: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overwegend droog met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. In het zuiden neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vanmiddag trekken er enkele stevige onweersbuien over het land. Daarvoor geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen vooral in het noordoosten nog enkele buien, plaatselijk met onweer. Later wordt het even droger met opklaringen, maar in de loop van de avond komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe en kan langs de westkust hard worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, griste de ketting mee en vluchtte weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend €3,7 miljoen.
15: Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
16: De Amerikaanse Immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie.
17: De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur.
18: Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
21: Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijne van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijne als oorzaak.
22: Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG.
23: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
24: Chipconcern Nvidia heeft er donderdag 442 miljard dollar aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de 5,5 biljoen dollar waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro.
0: De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
1: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
2: De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
25: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk.

0: km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen vooral in het noordoosten nog enkele buien, plaatselijk met onweer. Later wordt het even droger met opklaringen, maar in de loop van de avond komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe en kan langs de westkust hard worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Kuipers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor

0: nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoek nog naar de daders. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan-Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer 1 uur in plaats van 17 uur. 2 luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer 1 uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan, kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de 2 verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de 2 piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijne als oorzaak. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan €4.700 miljard. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. De eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 hebben beleggers niet overtuigd. Het aandeel van uitgever Take-Two Interactive daalde donderdagavond met 0,2% na de première op Netflix. Voorganger GTA V uit 2013 behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren tot de best verkochte games ooit. Vorige week lekte hackerscollectief CyberLeak al beelden uit, wat Rockstar hartverscheurend noemde. Het spel komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werro uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede.
2: Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
3: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
4: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht was het overwegend droog met plaatselijk wat mist. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuiden neemt de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden van 60 tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor enkele stevige onweersbuien. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noordoosten nog enkele buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust, waar het later hard kan worden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen.
9: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jessilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders.
0: Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2:00 middags een vitrine stuk, griste de ketting mee en vluchtte weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders. De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost €14,2 miljoen.
11: De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Twee luchtverkeersleiders op luchthaven LaGuardia in New York waren ongeveer een uur voor het einde van hun dienst naar huis gegaan. Kort voor de dodelijke botsing tussen een toestel van Air Canada en een brandweerwagen in maart. Door hun vroege vertrek was de verkeerstoren onder bezet. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de twee verkeersleiders ontslaan. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen de twee piloten om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Uit een voorlopig onderzoeksrapport bleek dat verkeersleiders de brandweerwagen toestemming hadden gegeven de baan over te steken terwijl het vliegtuig naderde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijne van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijne als oorzaak. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog zesde in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Chipconcern Nvidia heeft er donderdag $442 miljard aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in New York. Het bedrijf won bijna 9% na een sterk kwartaalrapport
12: en de verwachting dat de omzet volgend jaar met zo'n 70% verder groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard, omgerekend meer dan 4700 miljard euro. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld stelde beleggers gerust dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. Ook andere tech-aandelen wonnen aan waarde, waardoor de Nasdaq 1,6% hoger de handel uitging.
13: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
17: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
18: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist.
2: Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Er geldt code geel. Het wordt zo'n 22 graden met een matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten. Daarna droogt het op met opklaringen. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. De wind kan langs de westkust toenemen naar hard. Morgen is het wisselend bewolkt met opklaringen en enkele buien. Opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar.
24: Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen.
25: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend.
26: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dilan Yeşilgöz, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken.
27: Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wi Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019.
1: China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders.
0: Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
1: In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, griste de ketting mee en vluchtte weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
0: De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6.000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie.
4: De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer 1 uur in plaats van 17 uur.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar,
5: met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis.
6: Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken.
7: Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak.
8: Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG.
9: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
10: Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022.
14: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werrault uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
2: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Er geldt code geel. Het wordt zo'n 22 graden met een matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten. Daarna droogt het op met opklaringen. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. De wind kan langs de westkust toenemen naar hard. Morgen is het wisselend bewolkt met opklaringen en enkele buien. Opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijne schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wee Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij drie keer sprak in 2018 en 2019.
19: China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog. Door aanhoudende regen kan de komende drie dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook twee Nederlanders.
20: Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
21: In Wenen hebben twee mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst.
20: De daders sloegen rond 2:00 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen

0: om tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. De Russische marine gedraagt zich agressief op zee, vooral op de Oostzee. Dat zegt de hoogste Duitse marineofficier Jan Christian Kaak. Hij waarschuwt voor intimidatie, sabotage en dronevluchten. Rusland beschermt volgens hem ook schepen van zijn zogenoemde schaduwvloot, bewapend met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. Duitsland en bondgenoten kunnen verdachte activiteiten op zee nu veel sneller ontdekken, in ongeveer een uur in plaats van 17 uur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijne van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijne als oorzaak. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van mensen met negatieve ervaringen. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling, voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. VEH pleit daarom voor wettelijke

0: regels met toezicht en handhaving. In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten van 60 tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan de kust later toenemend naar krachtig. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, daarna even droog, maar later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. Komende nacht nog wat buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Morgen overdag eerst wat zon, later meer bewolking en enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen.
4: Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens. Onder wie, volgens de Nepalese autoriteiten, ook twee Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wee Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij drie keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben twee mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders. De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6.000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juli met 5,2% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stijging samenhangt met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat ruwe olie kostte in juli bijna een kwart meer dan vorig jaar. Producten van de aardolieindustrie werden daardoor 42,7% duurder. De prijsstijgingen kunnen doorwerken in de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigde de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als 2e. Nadine Visser werd 3e op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de 2e treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zegen op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt, met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Let op, vanmiddag geldt code geel vanwege enkele stevige onweersbuien. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten, daarna tijdelijk droger. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen.
4: De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jette, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens. Onder wie, volgens de Nepalese autoriteiten, ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wi Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod.
14: De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
15: In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
16: De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6.000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juli met 5,2% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stijging samenhangt met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat ruwe olie kostte in juli bijna een kwart meer dan vorig jaar. Producten van de aardolieindustrie werden daardoor 42,7% duurder. De prijsstijgingen kunnen doorwerken in de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers.
20: Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis.
21: Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken.
22: Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijne van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijne als oorzaak.
23: Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10.
0: Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG.
5: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
24: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Let op, er is code geel afgegeven voor enkele stevige onweersbuien. Bij de buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt zo'n 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, later worden de opklaringen breder. In de nacht buien in het westen en noorden en morgen een dag met zon en buien.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Kuipers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting. De partijen kwamen donderdagavond niet tot overeenstemming. Premier Rob Jetten, vicepremier Dylan Jezilgus, CDA-partijleider Henry Bontebal en minister van Financiën Eelco Heijnen schuiven vrijdag weer aan. Op 1 september moet er een begroting naar de Raad van State, dus de partijen hebben tot maandagavond de tijd. Vrijdagochtend ligt er volgens bronnen nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wee Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
9: De Amerikaanse immigratiedienst, ICE, koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
13: Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers.
14: Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis.
15: Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken.
16: Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak.
17: Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG.
18: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden.
0: De zegen ging naar Europees kampioene Audrey Werrault uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
5: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
6: Trainer Michel

0: meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over. Daarbij zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur en kan er hagel vallen. Er geldt code geel. De temperatuur komt uit rond 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, daarna tijdelijk droog met opklaringen. Later komen er in het noordwesten opnieuw buien. De wind langs de westkust kan toenemen naar windkracht 7. Vannacht blijft het in het westen en noorden wisselvallig met mogelijk onweer. Het wordt rond de 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Middags neemt de bewolking weer toe met enkele buien. Het wordt opnieuw 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder.
5: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is.
4: Begin januari werd 200

0: 150.000 euro opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Nederland moet bepaalde soorten natuur voor 2030 uitbreiden met minimaal 14 vierkante kilometer meer dan nu het plan is. Dat staat in een stuk dat minister Jamie van Essen van Landbouw heeft ingediend bij de Europese Commissie. In totaal moet er 31 vierkante kilometer bij, waarvan een deel al op papier staat. Het gaat naar verwachting vooral om rotsachtige gebieden, duinen en waarschijnlijk enkele vierkante kilometers grasland. Daarnaast moeten honderden vierkante kilometers natuur worden hersteld, vooral bij wetlands. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wi Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoekt nog naar de daders.
0: De Amerikaanse Immigratiedienst, ICE, koopt 6000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% gedaald, schrijft de Telegraaf. Daardoor dreigt ons land terrein te verliezen als plek waar medicijnen en medische technologie worden ontwikkeld en getest. Nederland staat nog 6e in een internationale ranglijst, maar die positie leunt sterk op wat in het verleden is opgebouwd. China klimt op en steeg van plaats 14 naar 10. Nederland heeft een sterke kennisbasis, maar tussen een goed idee in het laboratorium en een product op de markt zit een gat, blijkt uit onderzoek van KPMG. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek geweest met Amerikaanse functionarissen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Venezuela was ruim 60 jaar geleden een van de oprichters van OPEC, maar de betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren afgenomen door Amerikaanse sancties en economische crisis. Een vertrek heeft naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, maar zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters.
3: De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over. Bij die buien kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Er geldt code geel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, later opklaringen. In de loop van de avond komen er in het noordwesten nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind aantrekken tot hard. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen.
0: Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wi Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Wenen hebben 2 mannen donderdag een diamanten halsketting gestolen uit het Museum voor Toegepaste Kunst. De daders sloegen rond 2 uur 's middags een vitrine stuk, gristen de ketting mee en vluchten weg. De ketting bevat 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat en werd in 2015 geveild voor omgerekend 3,7 miljoen euro. Het sieraad behoorde ooit toe aan de Egyptische koningin Nazli, die het droeg bij het huwelijk van haar dochter in 1939. De politie denkt dat de dieven precies wisten welk juweel ze zochten en zoek nog naar de daders. De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6.000 paar handschoenen, waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. De bestelling kost 14,2 miljoen euro. De handschoenen kunnen pijnlijke schokken geven en zijn bedoeld om het reactievermogen van een persoon tijdelijk te verstoren. Burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemt de handschoenen juist een middel voor afleiding en de-escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op 921 klachten die tussen 23 februari en 7 juli bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Adjunct-directeur Tristan Bons zegt achter de aanbevelingen van de vereniging Eigen Huis te staan, maar benadrukt dat klachten die alleen daar binnenkomen voor de branche onzichtbaar blijven. Voor alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars geldt een gedragscode met een eigen onafhankelijk klachtenloket. Uitspraken daarvan zijn openbaar, maar meldingen die alleen bij de vereniging Eigen Huis terechtkomen bereiken dat systeem niet. Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas betaalde ruim 4,5 miljoen euro voor een voorrangsdoorgang van de G-Spirit op 1 september. Het schip wilde zo de beperkingen omzeilen die 2 dagen later ingingen vanwege het weerfenomeen El Niño. Dat veroorzaakt momenteel ernstige droogte in Centraal-Amerika. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door het kanaal te varen. Maar er is ook een veiling waar last-minute doorgangen kunnen worden gekocht. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws.
10: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
11: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt.
10: Na de 5-3 zegen op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op buien toe. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten van 60 tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Daarom geldt code geel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er eerst nog buien in het noordoosten, daarna wordt het even droog. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe en kan langs de westkust hard worden. Morgen is het eerst bewolkt met later wat zon en zijn er opnieuw enkele buien mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september open voor publiek. Bezoekers kunnen dan de restauratie van de kerk van dichtbij bekijken. De kerk raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand, waarbij de toren instortte en een groot deel van het gebouw werd verwoest. De politie meldde dinsdag dat de oorzaak van de brand nog altijd onduidelijk is. Begin januari werd €250.000 opgehaald voor herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers. Maar hoe lang de restauratie nog duurt, is niet bekend. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase autoriteiten hebben 7 lichamen geborgen uit rivieren die door Nepal stromen. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van de verwoestende overstromingen in dat buurland. De stoffelijke resten dreven in rivieren in de Indiase staat Uttar Pradesh, die grenst aan de Nepalese regio Chitwan. De overstromingen hebben aan honderden mensen het leven gekost. 469 lichamen zijn geborgen in Nepal en nog eens 3 in China. Zeker 1400 mensen worden nog vermist. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. De dienst roept reddingswerkers in het gebied op een veilig onderkomen te zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wee Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Zuid-Korea houdt volgende maand gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten en Japan. De oefening Freedom Edge
0: is gericht op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en vindt plaats van 7 tot en met 11 september in internationale wateren ten oosten en zuiden van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Onder meer raketverdediging op zee, luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en cyberdefensie komen aan bod. De aankondiging volgt nadat president Trump eerder deze maand een jaarlijkse gezamenlijke oefening van de VS en Zuid-Korea liet inkorten van 11 naar 5 dagen, omdat hij die oefeningen zeer beledigend noemde voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
2: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid.
0: Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws.
3: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut en 54,71 seconden. 6 dagen eerder in Lausanne klokte ze nog 1 minuut en 55,41 seconden. De zege ging naar Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland. Bol eindigde als tweede. Nadine Visser werd derde op de 100 meter horde in 12,34 seconden.
4: De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in de halve finale Australië met 1-0. Oranje versloeg eerder donderdag België met 1-0. De finale in het Wagenerstadion in Amstelveen begint zaterdag om 4 uur 's middags. Oranje won de laatste 3 wereldkampioenschappen in 2014, 2018 en 2022. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3-zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
3: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3-zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft voorlopig nog droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui al toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag geldt code geel vanwege enkele stevige onweersbuien. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten, daarna even droog. Later komen er in het noordwesten opnieuw buien. De wind neemt toe langs de westkust en kan daar tegen de avond hard worden. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe zon en enkele buien. Opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017... dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was. Maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de 2e schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar. Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse koning Harald is vrijdagochtend om 6:30 overleden in een ziekenhuis in Oslo. Hij werd 89 jaar. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste monarch van Europa. Hij werd in 1991 koning na het overlijden van zijn vader Olaf. Harald benadrukte altijd dat hij een eed had afgelegd bij het Noorse parlement en dat die een leven lang geldig bleef. De laatste jaren onderging hij onder meer een hartoperatie en kampte hij met ademhalingsproblemen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. De dienst roept reddingswerkers in het gebied op een veilig onderkomen te zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. De Indiase autoriteiten hebben 7 lichamen geborgen uit rivieren die door Nepal stromen. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van de verwoestende overstroming.

0: waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Zuid-Korea steunt de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het overleg met Noord-Korea te hervatten. De gesprekken moeten wel leiden tot vooruitgang rond de Noord-Koreaanse kernwapens en mogen de veiligheid van Zuid-Korea niet verzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Wi Soon-lak vrijdag. Seoul wil voorkomen dat het buitenspel komt te staan bij rechtstreeks overleg tussen Washington en Pyongyang. Trump wil een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij 3 keer sprak in 2018 en 2019. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer. Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%.

0: Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wachtte al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt, met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en kan er hagel vallen. Het wordt van 22 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Er geldt code geel vanwege enkele stevige onweersbuien. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten. Later komen er in het noordwesten opnieuw buien binnen. Morgen is er af en toe zon, maar ook enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017... dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was. Maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder.
6: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de 2e schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar.
5: Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien. Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse koning Harald is vrijdagochtend om 6:35 overleden in een ziekenhuis in Oslo. Hij werd 89 jaar en zat meer dan 35 jaar op de troon. Harald werd in 1991 koning na het overlijden van zijn vader Olaf en was de oudste monarch van Europa. Hij kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen, waaronder een hartoperatie en ademhalingsproblemen. Harald kreeg in 2024 een permanente pacemaker en werd eerder dit jaar nog behandeld aan een infectie tijdens een vakantie op Tenerife. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft met diep verdriet gereageerd op het overlijden van koning Harald. Hij zegt dat het hele land rouwt en tegelijk ontzettend dankbaar is voor het lange leven van de koning. Volgens Støre toonde Harald ruim 3 decennia lang een onwankelbaar geloof in het Noorse volk. De premier behoorde tot de eerste buiten het koningshuis die op de hoogte werden gebracht van het overlijden. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is doorgebroken. Reddingswerkers in het gebied worden opgeroepen een veilig onderkomen te zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. Volgens een hoge functionaris in de regio Rasuwa wordt de waterstand zienderogen hoger. Het gaat om een natuurlijke dam, circa 10 kilometer van Girong, die zich na de overstroming van woensdag vormde en meer dan 2 miljoen kubieke meter water zou bevatten. De Indiase autoriteiten hebben 7 lichamen geborgen uit rivieren die door Nepal stromen. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van de verwoestende overstromingen in dat buurland. De stoffelijke resten dreven in rivieren in de Indiase staat Uttar Pradesh, die grenst aan de Nepalese regio Chitwan. De overstromingen hebben aan honderden mensen het leven gekost. 469 lichamen zijn geborgen in Nepal en nog eens 3 in China. Zeker 1400 mensen worden nog vermist. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, maar de Nepalese veiligheidsdiensten voeren de operatie zelf uit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim 100 mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden, door het slechte weer en het snel stromende water. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
7: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer. Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis. Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Voormalig ASML-topman Peter Wennink vindt dat minister Ilko Heijnen van Financiën Nederland op achterstand zet met verouderde begrotingsregels. Dat zegt hij in een interview met Vrij Nederland. Wennink stoort zich eraan dat het kabinet geen onderscheid maakt tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren. Hij zegt dat ASML niet meer zou bestaan als hij het bedrijf op die manier had geleid. Wennink wijst naar het conservatisme van de ambtelijke top van Financiën en minister Heijnen als oorzaak. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdellah Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zegen op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en kan er hagel vallen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust wat krachtiger. Let op, vanmiddag is code geel van kracht voor stevige onweersbuien. Vanavond vallen er eerst buien, vooral in het noordoosten. Later wordt het even droger, maar in de loop van de avond volgen nieuwe buien vanuit het noordwesten. De wind kan langs de westkust oplopen naar windkracht 7. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld.
5: een ambulance op zonne-energie. Ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben.
6: De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder.
5: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar.
6: Ook vrijdagmiddag moet bijna heel Nederland rekening houden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Voor de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI al code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien.
5: Een vrouw is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin aan de Eikengaard in Bokstel. Ongeveer 45 minuten later meldde een man zich op het politiebureau, de bewoner van het huis waar de tuin bij hoort. De politie hield hem aan. Hoe de vrouw is overleden is nog niet bekend, maar de politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de leeftijd van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is doorgebroken. Reddingswerkers in het gebied moeten een veilig onderkomen zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. Omstanders zoeken het hogerop in de heuvels en de waterstand wordt ziender ogen hoger. Het gaat om een natuurlijke dam, circa 10 kilometer van Jirong, die zich na de overstroming van woensdag vormde en meer dan 2 miljoen kubieke meter water zou bevatten. De Chinese leider Xi Jinping heeft een bijeenkomst van het politbureau voorgezeten over de verwoestende overstromingen in het grensgebied met Nepal. Reddingswerkers krijgen te maken met enorm moeilijke uitdagingen. Alles moet in het werk worden gesteld om vermiste personen in binnen- en buitenland te zoeken en te redden. In de omgeving zijn nog steeds veel verborgen gevaren van gletsjers, ijsmeren en geologische rampen. China overweegt noodhulp aan Nepal, waar overstromingen deze week aan honderden mensen het leven hebben gekost. Ook in China zijn meerdere lichamen geborgen.
9: De Noorse koning Harald is vrijdagochtend om 6:35 overleden in een ziekenhuis in Oslo. Hij werd 89 jaar en zat meer dan 35 jaar op de troon.
7: Harald werd in 1991 koning na het overlijden van zijn vader Olaf en was de oudste monarch van Europa. Hij kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen, waaronder een hartoperatie en ademhalingsproblemen. Harald kreeg in 2024 een permanente pacemaker en werd eerder dit jaar nog behandeld aan een infectie tijdens een vakantie op Tenerife.
10: De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft met diep verdriet gereageerd op het overlijden van koning Harald. Hij zegt dat het hele land rouwt en tegelijk ontzettend dankbaar is voor het lange leven van de koning. Volgens Støre toonde Harald ruim 3 decennia lang een onwankelbaar geloof in het Noorse volk. De premier behoorde tot de eerste buiten het koningshuis die op de hoogte werden gebracht van het overlijden.
11: De Indiaanse autoriteiten hebben 7 lichamen geborgen uit rivieren die door Nepal stromen. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van de verwoestende overstromingen in dat buurland. De stoffelijke resten dreven in rivieren in de Indiaanse staat Uttar Pradesh, die grenst aan de Nepalese regio Chitwan. De overstromingen hebben aan honderden mensen het leven gekost. 469 lichamen zijn geborgen in Nepal en nog eens 3 in China. Zeker 1400 mensen worden nog vermist.
7: China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Chinese waterautoriteiten noemen het risico op een doorbraak hoog en heeft China daarom de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp stilgelegd. Door aanhoudende regen kan de komende 3 dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve. Hij spreekt later op de dag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten denkt te bedwingen. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3% hoger op 1107,14 punten. Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken. Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panama-kanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panama-kanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
12: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1.000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4.000 uitkeringen bij. De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis.
13: Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon. Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen voor onbeperkt gebruik door het Pentagon. Het bedrijf wilde voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. De rechter verbiedt overheidsinstanties nu het bevel van president Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
16: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank, omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
17: Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zegen op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte.
18: Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend vaak bewolkt, met plaatselijk wat mist. Het blijft eerst nog droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten van 60 tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. De temperatuur wordt rond de 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets steviger. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien in het noordoosten. Daarna volgen opklaringen. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind oplopen tot hard. Vannacht blijft het wisselvallig met kans op onweer, vooral in het westen en noorden. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, schrijft RTL Nieuws. 2/3 van dat bedrag, 2,4 miljard euro, ging naar tijdelijke noodopvang in hotels en op cruiseschepen. Het COA wil nu inzetten op flexibele AZC's die kunnen worden op- en afgeschaald. In Waddinxveen opent in december een nieuw asielzoekerscentrum met verplaatsbare prefabwoningen. Die woningen kunnen ook worden gebruikt voor andere doelgroepen, zoals starters of alleenstaande moeders, wanneer er minder asielzoekers zijn. Premier Dick Schoof heeft zijn medeleven betuigd aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre na het overlijden van koning Harald. De premier schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners van Noorwegen veel sterkte. Hij benadrukt de warme band tussen Nederland en Noorwegen en de bijzondere vriendschap tussen beide koninklijke families. Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld.
23: Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien.
0: Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder.
6: Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord, waar de leerlingen al in de tweede schoolweek zitten, heeft 16% van de ouders gemeld dat hun kind nog niet alle boeken binnen heeft. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen, moest 30% van de leerlingen starten zonder alle schoolboeken. Dat is slechter dan vorig jaar.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zegt dat het hele land rouwt om koning Harald en tegelijkertijd ontzettend dankbaar is voor zijn lange leven. Ruim 3 decennia lang toonde de koning een onwankelbaar geloof in het Noorse volk, aldus Støre. Hij hield Noorwegen om het beste in zichzelf en in elkaar naar boven te halen. Støre behoorde tot de eerste buiten het koningshuis die op de hoogte werden gebracht van het overlijden. Op het Koninklijk Paleis in Oslo hangt de vlag half stok, sinds het nieuws bekend werd dat Harald vrijdagochtend om 6:35 vredig overleed in het ziekenhuis.
24: Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt de overleden Noorse koning Harald een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar lang diende hij zijn land met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze op X. Haar gedachten zijn bij koningin Sonja, de kroonprins, de koninklijke familie en het Noorse volk. Noorwegen is geen EU-lid, maar werkt wel nauw samen met de Europese Unie in de Schengenzone en de Europese economische ruimte. Harald was de oudste monarch van Europa.
25: Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Rusland bij zijn bezoek aan Moskou gewaarschuwd dat het land er militair slecht voor staat en dat ook de economische vooruitzichten somber zijn. John Ratcliffe riep Rusland op een deal te sluiten voordat de positie verder verslechtert, melden bronnen aan de New York Times. Hij ontmoette onder meer Alexander Bortnikov, de topman van Veiligheidsdienst FSB. De hoop was dat president Poetin, zelf een voormalige inlichtingenofficier, een boodschap van de inlichtingendiensten serieuzer zou nemen dan overleg via normale diplomatieke kanalen. Ratcliffe zou Oekraïne hebben verzekerd dat hij geen concessies zou doen namens Kiev.
26: Koninklijke families reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald, die meer dan 35 jaar op de troon zat en vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn dierbare vriend Harald, die jarenlang een goede vriend was van hem, zijn familie en van Zweden. Hij gaf alles voor Noorwegen, verwijst Carl Gustaf naar het koningsmotto van Harald. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn verslagen door het nieuws en schrijven aan de nieuwe koning Hakon dat zijn vader 35 jaar lang een krachtig middelpunt was voor het Noorse volk. Harald wist plicht en verantwoordelijkheid te combineren met oprechte betrokkenheid en menselijkheid en was geliefd als geen ander, aldus het Deense koningspaar.
27: De Chinese leider Xi Jinping heeft een bijeenkomst van het Politbureau voorgezeten over de verwoestende overstromingen in het grensgebied met Nepal. Reddingswerkers krijgen te maken met enorm moeilijke uitdagingen. Alles moet in het werk worden gesteld om vermiste personen in binnen- en buitenland te zoeken en te redden. In de omgeving zijn nog steeds veel verborgen gevaren van gletsjers, ijsmeren en geologische rampen. China overweegt noodhulp aan Nepal, waarover stromingen deze week aan honderden mensen het leven hebben gekost. Ook in China zijn meerdere lichamen geborgen.
5: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is doorgebroken. Reddingswerkers in het gebied moeten een veilig onderkomen zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. Omstanders zoeken het hogerop in de heuvels en de waterstand wordt ziender ogen hoger. Het gaat om een natuurlijke dam, circa 10 kilometer van Jirong, die zich na de overstroming van woensdag vormde en meer dan 2 miljoen kubieke meter water zou bevatten.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet.
11: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve. Hij spreekt later op de dag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten denkt te bedwingen. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3% hoger op 1107,14 punten.
12: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken.
13: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
14: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers.
28: Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal licht gestegen. Eind juni ontvingen 413.000 mensen bijstand, ongeveer 1000 meer dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er 4000 uitkeringen bij.
27: De stijging was het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met een toename van 5,7%. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen ligt nog altijd lager dan voor de coronacrisis.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van...

0: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. De wind is matig, uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over. Bij die buien kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 75 km per uur en is er kans op hagel. De temperatuur komt rond de 22 graden. Er geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. Vanavond vooral in het noordoosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droger met brede opklaringen, maar in het noordwesten komen later nieuwe buien. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later hard gaan waaien. Vannacht vooral in het westen en noorden nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later breekt de zon door. Er is kans op een enkele bui. Het wordt opnieuw zo'n 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een ruime Kamermeerderheid van 110 zetels wil dat minister Rianne Letschert ingrijpt en een einde maakt aan de

0: plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. D66, VVD, Pro, CDA, Ja 21, SGP, 50+, Denk, Partij voor de Dieren en Volt zeggen dat de maat vol is en dat de omroep niet thuis hoort bij de NPO en dus van de televisie moet worden gehaald. Aanleiding is nieuwe ophef over een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. In de uitzending werd onder meer de vraag gesteld of Hitler gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme. Hoofdredacteur Joost Niemuller zei daarna dat Hitler bepaalde dingen gewoon heel goed zei en dat er bepaalde dingen van Hitler zijn die hij ook vindt, los van het antisemitisme van de nazi-leider. Premier Dick Schoof heeft zijn medeleven betuigd aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre na het overlijden van koning Harald. De premier schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners van Noorwegen veel sterkte. Hij benadrukt de warme band tussen Nederland en Noorwegen en de bijzondere vriendschap tussen beide koninklijke families. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, schrijft RTL Nieuws. 2/3 van dat bedrag, 2,4 miljard euro, ging naar tijdelijke noodopvang in hotels en op cruiseschepen. Het COA wil nu inzetten op flexibele AZC's die kunnen worden op- en afgeschaald. In Waddinxveen opent in december een nieuw asielzoekerscentrum met verplaatsbare prefabwoningen. Die woningen kunnen ook worden gebruikt voor andere doelgroepen, zoals starters of alleenstaande moeders, wanneer er minder asielzoekers zijn. Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. De gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien. Het was vooral in het westen en zuidwesten onbewolkt genoeg. Op sociale media verschenen beelden van de verduisterde maan met een oranje tint. Om 6:14 was de maan op het hoogtepunt 93% verduisterd, doordat die in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur later ging de maan onder.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij het paleis in Oslo hebben zich honderden mensen verzameld om te rouwen na het overlijden van koning Harald. Ze leggen bloemen neer en steken kaarsen aan. Koning Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.
0: Zijn zoon Hakon is sinds vrijdag automatisch de nieuwe koning van Noorwegen. In een buitengewone ministerraad om 11:30 maakt hij zijn koningsnaam bekend. De nieuwe Noorse koning Hakon leidt om 11:30 een buitengewone ministerraad, naar aanleiding van het overlijden van zijn vader, koning Harald. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra is daarbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst maakt Hakon bekend onder welke naam hij zal regeren en welk motto hij aanneemt. Daarna ontvangt hij minister-president Jonas Gahr Støre in audiëntie. Van 12 tot 13 uur luiden in heel Noorwegen de kerkklokken, ter nagedachtenis aan koning Harald.
3: Koninklijke families uit Europa reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo, na meer dan 35 jaar op de troon. Koning Carl Gustaf van Zweden noemt Harald zijn dierbare vriend, die alles gaf voor Noorwegen. Het Deense koningspaar, Frederik en Mary, prijst Harald als een krachtig middelpunt die plicht combineerde met menselijkheid. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en herinneren zich de bijzondere vriendschap en gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo en verder noordwaarts.
4: De Noorse premier Jonas Gahr Støre zegt dat het hele land rouwt om koning Harald en tegelijkertijd ontzettend dankbaar is voor zijn lange leven. Ruim 3 decennia lang toonde de koning een onwankelbaar geloof in het Noorse volk, aldus Støre. Hij hield Noorwegen om het beste in zichzelf en in elkaar naar boven te halen. Støre behoorde tot de eerste buiten het koningshuis die op de hoogte werden gebracht van het overlijden. Op het Koninklijk Paleis in Oslo hangt de vlag half stok, sinds het nieuws bekend werd dat Harald vrijdagochtend om 6:35 vredig overleed in het ziekenhuis.
3: Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Rusland bij zijn bezoek aan Moskou gewaarschuwd dat het land er militair slecht voor staat en dat ook de economische vooruitzichten somber zijn. John Ratcliffe riep Rusland op een deal te sluiten voordat de positie verder verslechtert, meldde bronnen aan de New York Times. Hij ontmoette onder meer Alexander Bortnikov, de topman van veiligheidsdienst FSB. De hoop was dat president Poetin, zelf een voormalige inlichtingenofficier, een boodschap van de inlichtingendiensten serieuzer zou nemen dan overleg via normale diplomatieke kanalen. Ratcliffe zou Oekraïne hebben verzekerd dat hij geen concessies zou doen namens Kiev.
4: Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt de overleden Noorse koning Harald een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar lang diende hij zijn land met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze op X. Haar gedachten zijn bij koningin Sonja, de kroonprins, de koninklijke familie en het Noorse volk. Noorwegen is geen EU-lid, maar werkt wel nauw samen met de Europese Unie in de Schengenzone en de Europese economische ruimte. Harald was de oudste monarch van Europa.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche zijn vastgelopen. Het gaat om grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes die onder meer kleding, linnengoed en ander textiel wassen voor de industrie, de zorg, hotels en horeca. De huidige cao loopt eind deze maand af. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6%, automatische prijscompensatie en maatregelen om werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de hoge werkdruk te verminderen.
5: De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten.
6: Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia.
7: Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet.
8: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
9: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken.
10: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juli verder gestegen. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 5,2% hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Producten van de aardolieindustrie waren in juli 42,7% duurder dan een jaar geleden. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wout-Jan van der Schans is niet langer bondscoach van de Nederlandse springruiters. De paardensportbond KNAS heeft besloten zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Onder leiding van Van der Schans eindigden de springruiters vorige week bij de wereldkampioenschappen in Aken als 13e in de eerste manche van de landenwedstrijd. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de finale en miste ook een kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zege op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt en begint het vrijwel overal droog. In het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Let op, er geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust wat krachtiger. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten nog enkele buien. Later wordt het even droog met opklaringen. Daarna komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust. Vannacht blijft het wisselvallig, met kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen is het ook onbestendig, met af en toe zon en enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De actiegroep Stop A2 Verbreding voert actie in en bij het Limburgse provinciehuis tegen het gebruik van bouwmateriaal Bomix. Dit restproduct kan volgens de actievoerders zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de nieuwe omgevingsverordening, waardoor bodemas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen blijven worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. Bodemas komt vrij bij het verbranden van huishoudelijk en bedrijfsafval. Een woordvoerster van de actiegroep noemde het tijdens de commissievergadering absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwater- en drinkwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering maakt voor dit omstreden project. Dit zou een groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater en daarmee uiteindelijk ook de drinkwatervoorziening.
18: Een ruime Kamermeerderheid van 110 zetels wil dat minister Rianne Letschert ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep.
0: Dat meldt RTL Nieuws. D66, VVD, Pro,

0: CDA, JA21, SGP, 50PLUS, DENK, Partij voor de Dieren en Volt zeggen dat de maat vol is en dat de omroep niet thuis hoort bij de NPO en dus van de televisie moet worden gehaald. Aanleiding is nieuwe ophef over een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. In de uitzending werd onder meer de vraag gesteld of Hitler gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme. Hoofdredacteur Joost Niemuller zei daarna dat Hitler bepaalde dingen gewoon heel goed zei en dat er bepaalde dingen van Hitler zijn die hij ook vindt, los van het antisemitisme van de nazi-leider. Premier Dick Schoof heeft zijn medeleven betuigd aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre na het overlijden van koning Harald. De premier schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners van Noorwegen veel sterkte. Hij benadrukt de warme band tussen Nederland en Noorwegen en de bijzondere vriendschap tussen beide koninklijke families. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, schrijft RTL Nieuws. Tweederde van dat bedrag, 2,4 miljard euro, ging naar tijdelijke noodopvang in hotels en op cruiseschepen. Het COA wil nu inzetten op flexibele AZC's die kunnen worden op- en afgeschaald. In Waddinxveen opent in december een nieuw asielzoekerscentrum met verplaatsbare prefab-woningen. Die woningen kunnen ook worden gebruikt voor andere doelgroepen, zoals starters of alleenstaande moeders, wanneer er minder asielzoekers zijn. Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar deed niets met die informatie. 2 jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld. Een ambulance op zonne-energie, ontwikkeld door studenten in Eindhoven, is succesvol getest in een afgelegen gebied in het westen van Kenia. De wagen, genaamd Stella Juva, is eigenlijk een mobiele kliniek met onder meer een defibrillator, een röntgenapparaat, een echoapparaat en koeling voor vaccins. Die apparatuur verbruikt samen minder energie dan de zonnepanelen op het dak opwekken, waardoor de ambulance volledig zelfstandig kan functioneren, zonder elektriciteitsnet of brandstof. Volgens de ontwikkelaars kan de ambulance in 2 dagen tijd ongeveer 200 mensen helpen. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-topman Mark Rutte is diep bedroefd over het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte prijst Harald als een militair die altijd opkwam voor de Noorse krijgsmacht en de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten. Hij werd opgeleid als cavalerist en had de rang van generaal en admiraal. Rutte plaatste op X een foto van Harald met voormalig NAVO-chef Jozef Luns. Politiek leiders buiten Noorwegen reageren bedroefd op de dood van koning Harald. De Zweedse premier Ulf Kristersson noemt Harald een veilige, gerespecteerde en verbindende kracht in Noorwegen en de Noordse regio. De Deense premier Mette Frederiksen zegt dat Harald een belangrijke rol speelde voor het Noorse volk en Noord-Europa. De Franse president Emmanuel Macron
0: herinnert Harald als iemand die onvermoeibaar werkte aan de banden tussen Noorwegen en Frankrijk. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.
2: Oekraïne is blij dat meerdere EU-landen opnieuw willen kijken naar het gebruik van bevroren Russische tegoeden om Oekraïne te steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha bedankte onder meer zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Volgens Sybiha is het eerlijk en logisch om Russische tegoeden te gebruiken in plaats van alleen geld van Europese belastingbetalers. Oekraïne krijgt vanuit de EU een lening van 90 miljard euro. Maar Nederland, Zweden, Spanje en Polen vinden dat onvoldoende. België, waar het merendeel van de tegoeden staat, blijft erg kritisch. Bij het paleis in Oslo hebben zich honderden mensen verzameld om te rouwen na het overlijden van koning Harald. Ze leggen bloemen neer en steken kaarsen aan. Koning Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo. Zijn zoon Hakon is sinds vrijdag automatisch de nieuwe koning van Noorwegen. In een buitengewone ministerraad om 11:30 maakt hij zijn koningsnaam bekend. Koninklijke families uit Europa reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo, na meer dan 35 jaar op de troon. Koning Carl Gustaf van Zweden noemt Harald zijn dierbare vriend die alles gaf voor Noorwegen. Het Deense koningspaar Frederik en Mary prijst Harald als een krachtig middelpunt die plicht combineerde met menselijkheid. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en herinneren zich de bijzondere vriendschap en gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo en verder noordwaarts. De nieuwe Noorse koning Hakon leidt om 11:30 een buitengewone ministerraad naar aanleiding van het overlijden van zijn vader, koning Harald. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra is daarbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst maakt Hakon bekend onder welke naam hij zal regeren en welk motto hij aanneemt. Daarna ontvangt hij minister-president Jonas Gahr Støre in audiëntie. Van 12 tot 13 uur luiden in heel Noorwegen de kerkklokken ter nagedachtenis aan koning Harald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal voor bepaalde schepen is heel vervelend voor de binnenvaart, zegt brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. Grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen mogen vanaf 1 september 's nachts niet door het kanaal varen vanwege personeelstekorten. De stremmingen gelden van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. De maatregel treft vooral tankers, die normaal 24 uur per dag doorvaren en nu een flinke dip in de omzet verwachten. De brancheorganisatie noemt de beslissing heftig en vindt dat er ook lichtere maatregelen mogelijk zijn, zoals dat schepen elkaar niet mogen passeren op smalle delen van het kanaal. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche zijn vastgelopen. Het gaat om grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes die onder meer kleding, linnengoed en ander textiel wassen voor de industrie, de zorg, hotels en horeca. De huidige CAO loopt eind deze maand af. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6%, automatische prijscompensatie en maatregelen om werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de hoge werkdruk te verminderen. De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten.
0: Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia.
3: Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet.
4: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panamakanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. 2 dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panamakanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
5: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Trainer Michel Sanchez vindt dat Ajax nog steeds te veel doelpunten tegenkrijgt. Na de 5-3 zegen op Sion, waarmee Ajax het hoofdtoernooi van de Conference League bereikte, zei hij dat het team beter moet verdedigen. Tolu Arokodare maakte bij zijn eerste basisplaats 2 doelpunten. Michel heeft vertrouwen in Marcos Leonardo, die een grote kans miste, maar volgens de trainer scherper was dan in eerdere duels. Ajax wil zich nog versterken met een controlerende middenvelder, een vervanger voor Mika Gods en een speler die op meerdere posities kan spelen. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
8: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de 2e treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
9: Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat.
7: Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend vaak bewolkt met hier en daar nog wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, al neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarvoor geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten, daarna tijdelijk droog. Later komt er in het noordwesten nieuwe neerslag. De wind neemt langs de westkust toe tot hard. Vannacht buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en kans op een enkele bui.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De drie coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, zijn nog bezig de begroting af te ronden. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zegt dat het alleen nog om fine-tuning gaat. Het kabinet neemt wat meer tijd en stuurt de begroting nu maandag naar de Raad van State in plaats van vandaag. Het is nog onduidelijk of oppositiepartijen steun toezeggen. CDA-vicepremier Bart van der Brink houdt er rekening mee dat die steun er maandag nog niet is.
16: De actiegroep Stop A2 Verbreding voert actie in en bij het Limburgse provinciehuis tegen het gebruik van bouwmateriaal Bomix. Dit restproduct kan volgens de actievoerders zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de nieuwe omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen blijven worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. Bodemmas komt vrij bij het verbranden van huishoudelijk en bedrijfsafval. Een woordvoerster van de actiegroep noemde het tijdens de commissievergadering absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwater- en drinkwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering maakt voor dit omstreden project. Dit zou een groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater en daarmee uiteindelijk ook de drinkwatervoorziening.
17: Een ruime Kamermeerderheid van 110 zetels wil dat minister Rianne Letschert ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt zeggen dat de maat vol is en dat de omroep niet thuis hoort bij de NPO en dus van de televisie moet worden gehaald. Aanleiding is nieuwe ophef over een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. In de uitzending werd onder meer de vraag gesteld of Hitler gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme. Hoofdredacteur Joost Niemuller zei daarna dat Hitler bepaalde dingen gewoon heel goed zei en dat er bepaalde dingen van Hitler zijn die hij ook vindt, los van het antisemitisme van de nazi-leider.
18: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, schrijft RTL Nieuws. Twee derde van dat bedrag, 2,4 miljard euro, ging naar tijdelijke noodopvang in hotels en op cruiseschepen. Het COA wil nu inzetten op flexibele AZC's die kunnen worden op- en afgeschaald. In Waddinxveen opent in december een nieuw asielzoekerscentrum met verplaatsbare prefabwoningen. Die woningen kunnen ook worden gebruikt voor andere doelgroepen, zoals starters of alleenstaande moeders, wanneer er minder asielzoekers zijn.
17: Premier Dick Schoof heeft zijn medeleven betuigd aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre na het overlijden van koning Harald. De premier schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners van Noorwegen veel sterkte. Hij benadrukt de warme band tussen Nederland en Noorwegen en de bijzondere vriendschap tussen beide koninklijke families.
18: Het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar deed niets met die informatie. Twee jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Minister Sophie Hermans zegt tegen Nieuwsuur dat deze man nooit in de begeleidingscommissie had mogen plaatsnemen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. Dat aantal loopt op, want sinds het nieuwsbericht van donderdag hebben zich nieuwe moeders gemeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt de komende dagen naar de Rode Salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar worden zijn kroon, scepter en rijksappel bij hem neergelegd. Daarna gaat het stoffelijk overschot naar de Paleiskapel, waar het publiek afscheid kan nemen. Komende zondag en woensdag om 11 uur worden in alle domkerken van het land rouwdiensten gehouden. De uitvaart begint met een besloten moment voor de familie in de Paleiskapel, gevolgd door een publieke dienst in de Domkerk van Oslo en een besloten dienst in de slotkerk van Akershus, waar Harald zijn laatste rust plaatsvindt.
21: Politiek leiders buiten Noorwegen reageren bedroefd op de dood van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Zweedse premier Ulf Kristersson noemt Harald een veilige en verbindende kracht in Noorwegen en de Noordse regio. De Deense premier Mette Frederiksen noemt Harald een verbindend persoon die een belangrijke rol speelde voor het Noorse volk en Noord-Europa. De Franse president Emmanuel Macron herinnert zich Harald als iemand die onvermoeibaar werkte aan de banden tussen Noorwegen en Frankrijk. De Finse president Alexander Stubb roemt Haralds vermogen om Nooren uit alle lagen van de bevolking te verenigen. Premier Rob Jetten noemt het overlijden een groot verlies en herinnert Harald als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk.
22: Koninklijke families reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed.
0: Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn dierbare vriend die alles gaf voor Noorwegen. Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken noemen Harald een krachtig middelpunt voor het Noorse volk, die plicht en verantwoordelijkheid combineerde met oprechte betrokkenheid. De Britse koning Charles typeert Harald als een groots figuur met rotsvaste toewijding, die Noorwegen door tijden van grote verandering leidde. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en bewaren de herinnering aan de bijzondere vriendschap met Harald in hun hart.
1: De Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, moet opnieuw op gesprek komen bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. White plaatste op Instagram een AI-beeld van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke met de tekst "Schaadt iedere vorm van levensvreugde." Als reactie op plannen om bij alcoholreclame de slogan "Alcohol schaadt de gezondheid" toe te voegen. Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een in België geaccrediteerde ambassadeur zich zo tegen een lid van de regering keert. White liet zich eerder ook al fel uit over Van den Broeke, omdat een partijgenoot van hem president Donald Trump had vergeleken met Hitler.
2: NAVO-topman Mark Rutte is diep bedroefd over het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte prijst Harald als een militair die altijd opkwam voor de Noorse krijgsmacht en de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten. Hij werd opgeleid als cavalerist en had de rang van generaal en admiraal. Rutte plaatste op X een foto van Harald met voormalig NAVO-chef Jozef Luns.
23: Oekraïne is blij dat meerdere EU-landen opnieuw willen kijken naar het gebruik van bevroren Russische tegoeden om Oekraïne te steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha bedankte onder meer zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Volgens Sybiha is het eerlijk en logisch om Russische tegoeden te gebruiken in plaats van alleen geld van Europese belastingbetalers. Oekraïne krijgt vanuit de EU een lening van 90 miljard euro. Maar Nederland, Zweden, Spanje en Polen vinden dat onvoldoende. België, waar het merendeel van de tegoeden staat, blijft erg kritisch.
24: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt dit aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 mensen in de textielverzorgingsbranche. De huidige cao loopt eind deze maand af en de leden van FNV hebben een eindbod van de werkgevers afgewezen. FNV eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie, zodat lonen voortaan meestijgen met de inflatie. De vakbond maakt later bekend waar en wanneer werknemers het werk neerleggen.
27: Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen vanaf 1 september 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Rijkswaterstaat neemt deze maatregel vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. De stremmingen gelden van 22 uur tot 6 uur. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de sluiting heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke dip in de omzet van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex wijst erop dat deze sluiting bovenop een stapeling van problemen komt waar de sector al mee kampt.
28: De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten. Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%,
3: mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia.
4: Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet.
5: Een tanker met vloeibaar gemaakt petroleumgas heeft een recordbedrag van ruim 4,5 miljoen euro betaald om door het Panama-kanaal te varen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf SK Gas kocht de voorrangsdoorgang voor de G-Spirit op 1 september. Twee dagen voordat de kanaalautoriteiten het aantal vaarten verminderden vanwege droogte door El Niño. Schepen zonder reservering wachten gemiddeld 5 dagen om door te varen, maar kunnen ook een last-minute doorgang kopen via een veiling. Vanaf 3 september mogen nog 34 schepen per dag door het kanaal. Later deze maand wordt dat aantal verder teruggebracht. Via het Panama-kanaal loopt 5% van de wereldwijde zeehandel en 40% van het Amerikaanse containervervoer.
6: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzan gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzan zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzan beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
10: Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag.
11: De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer.
29: AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht.
12: In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige Van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft grotendeels droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Bij die buien kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag geldt code geel voor enkele stevige onweersbuien. Vanavond nog enkele buien in het noordoosten, later opklaringen, maar in de nacht volgen er in het westen en noorden opnieuw buien, mogelijk met onweer. Morgen ook wisselvallig, met enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd door het overlijden van de Noorse koning Harald. Koning Harald diende zijn land met liefde, trots en overtuiging. Aldus het Nederlandse koningspaar en Beatrix. Ze bewaren de herinnering aan hun bijzondere vriendschap en de gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo en verder noordwaarts. Het koningspaar en Beatrix leven mee met koningin Sonja, de Noorse koninklijke familie en alle Nooren. De Nederlandse en Noorse koninklijke families zijn met elkaar bevriend. Harald was peetoom van prins Friso.
6: 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet zijn te duur, schrijft onderzoeksprogramma Argos. Verhuurders van te dure kamers vragen gemiddeld €231 meer dan wettelijk is toegestaan. Ze komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders zelf nauwelijks klachten indienen. In Amsterdam zijn bijna alle kamers te duur. Daar vragen verhuurders gemiddeld €421 per maand meer dan ze mogen. In Utrecht is 3/4 van de kamers te duur.
7: De 3 coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, zijn nog bezig de begroting af te ronden. VVD-leider Dylan Jezilgus zegt dat het alleen nog om fine-tuning gaat. Het kabinet neemt wat meer tijd en stuurt de begroting nu maandag naar de Raad van State in plaats van vandaag. Het is nog onduidelijk of oppositiepartijen steun toezeggen. CDA-vicepremier Bart van der Brink houdt er rekening mee dat die steun er maandag nog niet is.
8: De actiegroep Stop A2 Verbreding voert actie in en bij het Limburgse provinciehuis tegen het gebruik van bouwmateriaal Bomix. Dit restproduct kan volgens de actievoerders zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de nieuwe omgevingsverordening, waardoor bodemas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen blijven worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. Bodemas komt vrij bij het verbranden van huishoudelijk en bedrijfsafval. Een woordvoerster van de actiegroep noemde het tijdens de commissievergadering absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwater- en drinkwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering maakt voor dit omstreden project. Dit zou een groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater en daarmee uiteindelijk ook de drinkwatervoorziening.
9: Een ruime Kamermeerderheid van 110 zetels wil dat minister Rianne Letschert ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50PLUS, DENK, Partij voor de Dieren en Volt zeggen dat de maat vol is en dat de omroep niet thuishoort bij de NPO en dus

0: van de televisie moet worden gehaald. Aanleiding is nieuwe ophef over een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. In de uitzending werd onder meer de vraag gesteld of Hitler gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme. Hoofdredacteur Joost Niemuller zei daarna dat Hitler bepaalde dingen gewoon heel goed zei en dat er bepaalde dingen van Hitler zijn die hij ook vindt, los van het antisemitisme van de nazi-leider. Premier Dick Schoof heeft zijn medeleven betuigd aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre na het overlijden van koning Harald. De premier schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners van Noorwegen veel sterkte. Hij benadrukt de warme band tussen Nederland en Noorwegen en de bijzondere vriendschap tussen beide koninklijke families. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen.
3: Het dodental na de overstromingsramp in het Chinese grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist, melden Chinese staatsmedia. In Nepal vielen deze week honderden doden door overstromingen in het berggebied. In de Chinese regio Tibet worden nog reddingsoperaties uitgevoerd. Het waterpeil van een meer dat zich na de overstromingen vormde, is met ongeveer 10 meter gedaald.
2: Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt de komende dagen naar de Rode Salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar worden zijn kroon, scepter en rijksappel bij hem neergelegd. Daarna gaat het stoffelijk overschot naar de Paleiskapel, waar het publiek afscheid kan nemen. Komende zondag en woensdag om 11 uur worden in alle domkerken van het land rouwdiensten gehouden. De uitvaart begint met een besloten moment voor de familie in de Paleiskapel, gevolgd door een publieke dienst in de Domkerk van Oslo en een besloten dienst in de Slotkerk van Akershus, waar Harald zijn laatste rustplaats vindt.
4: De Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, moet opnieuw op gesprek komen bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevost. White plaatste op Instagram een AI-beeld van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke met de tekst "Schaadt iedere vorm van levensvreugde." Als reactie op plannen om bij alcoholreclame de slogan "Alcohol schaadt de gezondheid" toe te voegen. Prevost noemt het onaanvaardbaar dat een in België geaccrediteerde ambassadeur zich zo tegen een lid van de regering keert. White liet zich eerder ook al fel uit over Van den Broeke, omdat een partijgenoot van hem president Donald Trump had vergeleken met Hitler.
2: Politiek leiders buiten Noorwegen reageren bedroefd op de dood van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Zweedse premier Ulf Kristersson noemt Harald een veilige en verbindende kracht in Noorwegen en de Noordse regio. De Deense premier Mette Frederiksen noemt Harald een verbindend persoon die een belangrijke rol speelde voor het Noorse volk en Noord-Europa. De Franse president Emmanuel Macron herinnert zich Harald als iemand die onvermoeibaar werkte aan de banden tussen Noorwegen en Frankrijk. De Finse president Alexander Stubb
0: roemt Haralds vermogen om Noren uit alle lagen van de bevolking te verenigen. Premier Rob Jetten noemt het overlijden een groot verlies en herinnert Harald als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk.
2: Koninklijke families reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn dierbare vriend, die alles gaf voor Noorwegen. Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken noemen Harald een krachtig middelpunt voor het Noorse volk, die plicht en verantwoordelijkheid combineerde met oprechte betrokkenheid. De Britse koning Charles typeert Harald als een groots figuur met rotsvaste toewijding, die Noorwegen door tijden van grote verandering leidde. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en bewaren de herinnering aan de bijzondere vriendschap met Harald in hun hart.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Franse economie is ternauwernood aan een recessie ontsnapt. Het bruto binnenlands product bleef in het tweede kwartaal gelijk, na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hadden een grote impact op de landbouwproductie. De Franse minister van Financiën waarschuwt dat de zwakte in de landbouw ook gevolgen kan hebben voor de groei in het derde kwartaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf 1 september 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De sluiting geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregel heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke omzetdip van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex zegt dat de sluiting de betrouwbaarheid van de binnenvaart raakt en leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Rijkswaterstaat vindt de nachtelijke sluiting nodig om de veiligheid op het water te garanderen.
3: Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200.
5: De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten. Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia.
2: Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet.
3: Vastgoed Nederland roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook bij de branche zelf te melden. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten die bij de vereniging Eigen Huis zijn binnengekomen. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen daar 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen. Vastgoed Nederland heeft een eigen onafhankelijk klachtenloket waar consumenten terecht kunnen. Maar klachten die alleen bij de vereniging Eigen Huis binnenkomen, zijn voor de branche onzichtbaar. Alle bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars zijn volgens de organisatie al verplicht om een biedlogboek te gebruiken.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdellah Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zegen van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemmer zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt zo'n 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten nog enkele buien, mogelijk met onweer.
12: Later wordt het even droog met opklaringen, maar in het noordwesten komen nieuwe buien. De wind neemt langs de westkust toe tot hard. Vannacht buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer, bij een graad of 15. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en kans op een bui. Middagtemperatuur rond de 22 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Financiënminister Eelco Heijnen vindt het niet erg om een paar extra dagen te nemen voor de begroting. Het was de bedoeling dat er vrijdag een begroting klaar zou liggen in de ministerraad, maar Heijnen bestrijdt dat de deadline op deze dag lag. Volgens Heijnen is de echte deadline maandag, wanneer de begroting bij de Raad van State moet liggen. De afgelopen dagen bleken ook de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het onderling niet eens te zijn. Heijnen wil nu werken aan een begroting waarin ook de wensen van de oppositie zijn verwerkt. Eind dit jaar debatteert de Kamer over de begrotingen en kunnen partijen nog aanpassingen voorstellen.
17: Minister Sophie Hermans vindt dat goed moet worden uitgezocht wat misging bij het ministerie van Volksgezondheid rond een nieuwe massadonor. Nieuwsuur meldde dat de spermadonor minstens 121 kinderen heeft gewekt en dat het ministerie dit al in 2017 wist. Toch kwam deze donor in 2019 in de commissie die de nieuwe donorwet evalueert. Hermans betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren en gaat nu uitzoeken hoeveel medewerkers hiervan op de hoogte waren.
18: Actiegroep Stop A2 Verbreding roept bij het Limburgse provinciehuis op het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Dit restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken in een commissievergadering een wijziging waardoor bodemas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering maakt voor dit omstreden project. Ook het Graatheide-comité sprak zich uit tegen het gebruik van Bomix in het grondwatergebied.
19: De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 66-jarige Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank is bewezen dat N. heeft meegedaan aan de moordpartij in een stadion waarbij naar schatting 3000 Tutsi's werden afgeslacht. N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon de Nederlandse justitie een onderzoek en in 2024 werd hij opgepakt.
20: Zes van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet zijn te duur, schrijft onderzoeksprogramma Argos. Verhuurders van te dure kamers vragen gemiddeld €231 meer dan wettelijk is toegestaan. Ze komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders zelf nauwelijks klachten indienen. In Amsterdam zijn bijna alle kamers te duur. Daar vragen verhuurders gemiddeld €421 per maand meer dan ze mogen. In Utrecht is 3/4 van de kamers te duur.
21: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd door het overlijden van de Noorse koning Harald. Koning Harald diende zijn land met liefde, trots en overtuiging, aldus het Nederlandse koningspaar en Beatrix. Ze bewaren de herinnering aan hun bijzondere vriendschap en de gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo en verder noordwaarts. Het koningspaar en Beatrix leven mee met koningin Sonja, de Noorse koninklijke familie en alle Nooren. De Nederlandse en Noorse koninklijke families zijn met elkaar bevriend. Harald was peetoom van prins Friso.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
4: Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. President Xi Jinping leidde een vergadering over de ramp en wil beter toezicht op stuwmeren, bergen en gletsjers om nieuwe rampen te voorkomen. Over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid vanwege de vele vermisten.
23: De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
24: De Noorse koning Harald is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in Oslo. De Noorse krant Aftenposten schrijft dat Harald zijn taken als monarch van binnen en buiten kende en leefde voor het motto Alles voor Noorwegen. De krant Verdens Gang heeft de website in het zwart gehuld en kopt De koning is dood. Ook internationale media zoals The Guardian en Le Monde besteden veel aandacht aan zijn overlijden met uitgebreide portretten. Le Monde omschrijft Harald als een bijna gewone koning tot het einde.
25: De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen.
26: Koninklijke families reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn dierbare vriend die alles gaf voor Noorwegen. Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken noemen Harald een krachtig middelpunt voor het Noorse volk, die plicht en verantwoordelijkheid combineerde met oprechte betrokkenheid. De Britse koning Charles typeert Harald als een groots figuur met rotsvaste toewijding die Noorwegen door tijden van grote verandering leidde. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en bewaren de herinnering aan de bijzondere vriendschap met Harald in hun hart.
27: Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt de komende dagen naar de Rode Salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar worden zijn kroon, scepter en rijksappel bij hem neergelegd. Daarna gaat het stoffelijk overschot naar de Paleiskapel, waar het publiek afscheid kan nemen. Komende zondag en woensdag om 11 uur worden in alle domkerken van het land rouwdiensten gehouden. De uitvaart begint met een besloten moment voor de familie in de Paleiskapel, gevolgd door een publieke dienst in de Domkerk van Oslo en een besloten dienst in de Slotkerk van Akershus, waar Harald zijn laatste rustplaats vindt.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Google betaalt 303 miljoen euro om een Britse massaclaim te schikken. Het techconcern werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken door buitensporige commissies in rekening te brengen aan appontwikkelaars voor transacties via de appwinkel Google Play.
27: De vertegenwoordiger van de appontwikkelaars noemt het de grootste schikking tot nu toe onder het Britse stelsel voor massaclaims rond mededingingsrecht, dat in 2015 werd ingevoerd. De rechter moet zich in september nog over de deal uitspreken. Daarnaast loopt in het Verenigd Koninkrijk nog een andere massaclaim namens miljoenen Android-telefoongebruikers. De Franse economie is in het tweede kwartaal niet gegroeid. Het bruto binnenlands product bleef gelijk op nul, na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Daarmee is Frankrijk ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het Franse statistiekbureau INSEE wijt de tegenvallende cijfers aan de verslechterde staat van de landbouw door hittegolven. De koopkracht van huishoudens daalde in het tweede kwartaal met 0,5%. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf 1 september 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De sluiting geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregel heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke omzetdip van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex zegt dat de sluiting de betrouwbaarheid van de binnenvaart raakt en leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Rijkswaterstaat vindt de nachtelijke sluiting nodig om de veiligheid op het water te garanderen. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten. Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia. Google past zijn spambeleid aan in Europa om een mogelijke boete van de Europese Unie te voorkomen. Uitgevers hadden geklaagd dat Google hun websites lager liet rangschikken in zoekresultaten als daar ook inhoud van commerciële partners op stond. Vanaf zondag gelden de handmatige maatregelen om websites lager te plaatsen niet meer voor gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De Europese Commissie was een onderzoek gestart op grond van de wet Digitale Markten. Bij overtredingen kunnen bedrijven boetes krijgen tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3 zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen.
3: Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internazionale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemme verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op regen of onweer toe. Vanmiddag trekken er enkele buien over met kans op onweer. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en kan het lokaal hagelen. De middagtemperatuur komt rond de 22 graden uit. Vanmiddag geldt code geel voor stevige onweersbuien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond eerst nog wat buien in het noordoosten, daarna volgen opklaringen. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam wordt de overleden koning Harald met warme gevoelens herdacht. Voorzitter Thor Ragnar Larsen zegt dat de kerk de komende dagen open blijft voor belangstellenden die hun medeleven willen tonen. Vrijdag luiden de kerkklokken om 12 uur een uur lang, de vlag aan het halfstok. Volgens Larsen was Harald een goed mens die iedereen gelijk vond, van welke afkomst of religie dan ook. De stichting achter het cultuurhuis werkt aan het herstel van de Noorse Zeemanskerk, van oudsher een plek voor Noorse zeelui die Rotterdam aandeden.
10: De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 66-jarige Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank is bewezen dat N. heeft meegedaan aan de moordpartij in een stadion waarbij naar schatting 3000 Tutsi's werden afgeslacht. N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. De rechtbank acht bewezen dat N. actief betrokken was bij het extreme geweld
11: instructies gaf om niemand te laten ontsnappen en een handgranaat gooide. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
12: De regering van Nepal heeft aangekondigd voorlopig geen hulp nodig te hebben bij zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zou toch graag willen helpen en zoekt samen met de Europese Unie en de internationale gemeenschap naar andere manieren. Berendsen leeft mee met de mensen die zijn getroffen door de natuurramp. Hij spreekt van verschrikkelijke beelden met honderden doden en grote verwoesting.
13: In het overstromingsgebied in Nepal zijn zeker 3 Nederlanders vermist, meldt minister Tom Berendsen. Het contactcentrum van zijn ministerie is 24 uur per dag beschikbaar voor Nederlanders met vrienden of familie in Nepal. Berendsen zegt het te moeten doen met informatie van lokale autoriteiten en weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn. Nepalese autoriteiten spraken eerder van 2 vermiste Nederlanders.
14: Financiënminister Eelco Heijne vindt het niet erg om een paar extra dagen te nemen voor de begroting. Het was de bedoeling dat er vrijdag een begroting klaar zou liggen in de ministerraad, maar Heijne bestrijdt dat de deadline op deze dag lag. Volgens Heijne is de echte deadline maandag, wanneer de begroting bij de Raad van State moet liggen. De afgelopen dagen bleken ook de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het onderling niet eens te zijn. Heijne wil nu werken aan een begroting waarin ook de wensen van de oppositie zijn verwerkt. Eind dit jaar debatteert de Kamer over de begrotingen en kunnen partijen nog aanpassingen voorstellen.
15: Minister Sophie Hermans vindt dat goed moet worden uitgezocht wat misging bij het ministerie van Volksgezondheid rond een nieuwe massadonor. Nieuwsuur meldde dat de spermadonor minstens 121 kinderen heeft gewekt en dat het ministerie dit al in 2017 wist. Toch kwam deze donor in 2019 in de commissie die de nieuwe donorwet evalueert. Hermans betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren en gaat nu uitzoeken hoeveel medewerkers hiervan op de hoogte waren.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. President Xi Jinping leidde een vergadering over de ramp en wil beter toezicht op stuwmeren, bergen en gletsjers om nieuwe rampen te voorkomen. Over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid vanwege de vele vermisten.
20: De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
21: De Noorse koning Harald is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in Oslo. De Noorse krant Aftenposten schrijft dat Harald zijn taken als monarch van binnen en buiten kende en leefde voor het motto Alles voor Noorwegen. De krant Verdens Gang heeft de website in het zwart gehuld en kopt De koning is dood. Ook internationale media zoals The Guardian en Le Monde besteden veel aandacht aan zijn overlijden met uitgebreide portretten. Le Monde omschrijft Harald als een bijna gewone koning tot het einde.
31: De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic
0: zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen.
1: Koninklijke families reageren ontzet op het overlijden van de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn dierbare vriend, die alles gaf voor Noorwegen. Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken noemen Harald een krachtig middelpunt voor het Noorse volk, die plicht en verantwoordelijkheid combineerde met oprechte betrokkenheid. De Britse koning Charles typeert Harald als een groots figuur met rotsvaste toewijding, die Noorwegen door tijden van grote verandering leidde. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn intens bedroefd en bewaren de herinnering aan de bijzondere vriendschap met Harald in hun hart.
4: Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt de komende dagen naar de Rode Salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar worden zijn kroon, scepter en rijksappel bij hem neergelegd. Daarna gaat het stoffelijk overschot naar de Paleiskapel, waar het publiek afscheid kan nemen. Komende zondag en woensdag om 11 uur worden in alle domkerken van het land rouwdiensten gehouden. De uitvaart begint met een besloten moment voor de familie in de Paleiskapel, gevolgd door een publieke dienst in de Domkerk van Oslo en een besloten dienst in de Slotkerk van Akershus, waar Harald zijn laatste rust plaatsvindt.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het bbp.
25: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de tarieven voor huishoudens rond 2050 vier keer hoger kunnen zijn dan nu. Steeds meer huishoudens en bedrijven stappen over op duurzame energie, waardoor de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik betaalde vorig jaar €200 aan transporttarieven. Die kosten kunnen richting 2050 stijgen naar zo'n €790.
26: Google betaalt €303 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techconcern werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken door buitensporige commissies in rekening te brengen aan appontwikkelaars voor transacties via de appwinkel Google Play. De vertegenwoordiger van de appontwikkelaars noemt het de grootste schikking tot nu toe onder het Britse stelsel voor massaclaims rond mededingingsrecht, dat in 2015 werd ingevoerd. De rechter moet zich in september nog over de deal uitspreken. Daarnaast loopt in het Verenigd Koninkrijk nog een andere massaclaim namens miljoenen Android-telefoongebruikers.
27: Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf 1 september 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De sluiting geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregel heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke omzetdip van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex zegt dat de sluiting de betrouwbaarheid van de binnenvaart raakt en leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Rijkswaterstaat vindt de nachtelijke sluiting nodig om de veiligheid op het water te garanderen.
2: De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten. Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut te scoren door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Abdella Ouazzane gaf 2 assists bij de 5-3-zege van Ajax op FC Sion, waarmee de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelt nu op de linkerflank, omdat Ajax nog geen vervanger heeft voor Mika Gods. Ouazzane zegt dat hij bewust rustiger begon aan het duel en beter doseerde dan in eerdere wedstrijden. De bondscoach van Marokko zat op de tribune om hem te bekijken. Ouazzane beseft dat hij zijn plek in de A-selectie zelf moet afdwingen. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eerder trainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemme verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden van 60 tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond nog enkele buien, vooral in het noordoosten, met plaatselijk onweer. Later even droog met opklaringen, maar in de loop van de avond komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. Er is kans op een enkele bui. In de middag neemt de bewolking weer toe. Het wordt opnieuw ongeveer 22 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: De rechtbank in Den Haag heeft de 66-jarige Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank deed N. mee aan de moordpartij in een stadion, waarbij naar schatting 3000 Tutsi's werden afgeslacht. N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon justitie een onderzoek, waarna hij in 2024 werd opgepakt. De advocaten van N. gaan vrijwel zeker in hoger beroep.
14: In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam wordt de overleden koning Harald met warme gevoelens herdacht. Voorzitter Thor Ragnar Larsen zegt dat de Noorse kerk de komende dagen open blijft voor belangstellenden die hun medeleven willen tonen. Vrijdag luiden de kerkklokken om 12 uur een uur lang en de vlag hangt half stok. Bij de ambassade van Noorwegen in Den Haag is het vooralsnog rustig. De vlag hangt half stok, maar er zijn nog geen bloemen neergelegd.
28: In het overstromingsgebied in Nepal zijn zeker 3 Nederlanders vermist, meldt minister Tom Berendsen. Het contactcentrum van zijn ministerie is 24 uur per dag beschikbaar voor Nederlanders met vrienden of familie in Nepal. Berendsen zegt het te moeten doen met informatie van lokale autoriteiten en weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn. Nepalese autoriteiten spraken eerder van 2 vermiste Nederlanders.
29: De regering van Nepal heeft aangekondigd voorlopig geen hulp nodig te hebben bij zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zou toch graag willen helpen en zoekt samen met de Europese Unie en de internationale gemeenschap naar andere manieren. Berendsen leeft mee met de mensen die zijn getroffen door de natuurramp. Hij spreekt van verschrikkelijke beelden, met honderden doden en grote verwoesting.
30: Financiënminister Eelco Heijnen vindt het niet erg om een paar extra dagen te nemen voor de begroting. Het was de bedoeling dat er vrijdag een begroting klaar zou liggen in de ministerraad, maar Heijnen bestrijdt dat de deadline op deze dag lag. Volgens Heijnen is de echte deadline maandag, wanneer de begroting bij de Raad van State moet liggen. De afgelopen dagen bleken ook de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het onderling niet eens te zijn. Heijnen wil nu werken aan een begroting waarin ook de wensen van de oppositie zijn verwerkt. Eind dit jaar debatteert de Kamer over de begrotingen en kunnen partijen nog aanpassingen voorstellen.
32: Minister Sophie Hermans vindt dat goed moet worden uitgezocht wat misging bij het ministerie van Volksgezondheid rond een nieuwe massadonor. Nieuwsuur meldde dat de spermadonor minstens 121 kinderen heeft gewekt en dat het ministerie dit al in 2017 wist. Toch kwam deze donor in 2019 in de commissie die de nieuwe donorwet evalueert. Hermans betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren en gaat nu uitzoeken hoeveel medewerkers hiervan op de hoogte waren.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Vooral rond de rivier de Trishuli nemen de zorgen toe. Er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf. Deze week vielen honderden doden door overstromingen die volgens de hulporganisatie uitzonderlijk waren. Op sommige locaties steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Waar hulpverleners wel kunnen komen, is grote behoefte aan onderdak, voedsel, hygiënekits en schoon drinkwater. Het Rode Kruis voorspelt dat vooral de toegang tot drinkwater een grote uitdaging gaat worden. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. President Xi Jinping leidde een vergadering over de ramp en wil beter toezicht op stuwmeren, bergen en gletsjers om nieuwe rampen te voorkomen. Over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid vanwege de vele vermisten. De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen. De Noorse koning Harald is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in Oslo. De Noorse krant Aftenposten schrijft dat Harald zijn taken als monarch van binnen en buiten kende en leefde voor het motto "Alles voor Noorwegen". De krant Verdens Gang heeft de website in het zwart gehuld en kopt "De koning is dood". Ook internationale media zoals The Guardian en Le Monde besteden veel aandacht aan zijn overlijden met uitgebreide portretten. Le Monde omschrijft Harald als een bijna gewone koning tot het einde. De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Google betaalt ruim 300 miljoen euro om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van 430 miljoen euro, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En 460 miljoen euro vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan 1,5 miljard pond betalen. Huishoudens en bedrijven

0: gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is. De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het BBP. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf 1 september 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De sluiting geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregel heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke omzetdip van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex zegt dat de sluiting de betrouwbaarheid van de binnenvaart raakt en leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Rijkswaterstaat vindt de nachtelijke sluiting nodig om de veiligheid op het water te garanderen. De AEX-index op het Damrak is vrijdagochtend met 0,2% gestegen naar 1106,06 punten. Beleggers wachten op de toespraak van Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Ze hopen dat Warsh meer duidelijkheid geeft over hoe de Fed de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Warsh is nu 3 maanden de hoogste baas bij de Fed en heeft tot nu toe weinig losgelaten over toekomstige rentestappen. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq steeg donderdag 1,6%, mede door een koerswinst van 8,7% voor chipbedrijf Nvidia. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internazionale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crickboys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemme verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt, met hier en daar wat mist. En het blijft vrijwel overal droog. In het zuiden neemt de kans op een bui wel toe. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en valt er mogelijk hagel. Er geldt code geel voor enkele stevige onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noordoosten nog enkele buien met kans op onweer. Daarna volgen opklaringen. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind trekt aan langs de kust. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. Opnieuw rond de 22 graden.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws.
7: Iets meer dan de helft van de gemiddeld bijna 74.000 asielzoekers die het COA in 2025 opving, zat in noodopvanglocaties. Dat kostte de organisatie 2,4 miljard euro. Het dubbele van de kosten in reguliere opvang. Het afgelopen jaar openden 65 noodopvanglocaties en sloten er 87. Het COA kreeg er 4000 vaste opvangplekken bij, waarmee het totaal op een januari 2025 op 40.000 kwam. Gemiddeld kostte de opvang van een bewoner in een vaste locatie 33.400 euro. Tegenover 65.100 euro in een noodopvang.
8: Ongeveer 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences zijn ziek geworden tijdens een introductieweek op een camping in het Belgische Poppel. De hogeschool spreekt van hoogstwaarschijnlijk een grote uitbraak van voedselvergiftiging. Aan de introductie namen ruim 800 studenten deel. Zieken zijn ondersteund en waar mogelijk opgehaald door ouders. De overigen zijn door de hogeschool teruggebracht en opgevangen. Het resterende programma van vrijdagochtend is niet doorgegaan.
7: In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam wordt de overleden koning Harald met warme gevoelens herdacht. Voorzitter Thor Ragnar Larsen zegt dat de Noorse kerk de komende dagen open blijft voor belangstellenden die hun medeleven willen tonen. Vrijdag luiden de kerkklokken om 12 uur een uur lang en de vlag hangt half stok. Bij de ambassade van Noorwegen in Den Haag is het vooralsnog rustig. De vlag hangt half stok, maar er zijn nog geen bloemen neergelegd. De rechtbank in Den Haag heeft de 66-jarige Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank deed N. mee aan de moordpartij in een stadion, waarbij naar schatting 3000 Tutsi's werden afgeslacht. N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon justitie een onderzoek, waarna hij in 2024 werd opgepakt. De advocaten van N. gaan vrijwel zeker in hoger beroep. In het overstromingsgebied in Nepal zijn zeker 3 Nederlanders vermist, meldt minister Tom Berendsen. Het contactcentrum van zijn ministerie is 24 uur per dag beschikbaar voor Nederlanders met vrienden of familie in Nepal. Berendsen zegt het te moeten doen met informatie van lokale autoriteiten en weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn. Nepalese autoriteiten spraken eerder van 2 vermiste Nederlanders. De regering van Nepal heeft aangekondigd voorlopig geen hulp nodig te hebben bij zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zou toch graag willen helpen en zoekt samen met de Europese Unie en de internationale gemeenschap naar andere manieren. Berendsen leeft mee met de mensen die zijn getroffen door de natuurramp. Hij spreekt van verschrikkelijke beelden met honderden doden en grote verwoesting. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Vooral rond de rivier de Trishuli nemen de zorgen toe. Er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf. Deze week vielen honderden doden door overstromingen die volgens de hulporganisatie uitzonderlijk waren. Op sommige locaties steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Waar hulpverleners wel kunnen komen, is grote behoefte aan onderdak, voedsel, hygiënekits en schoon drinkwater. Het Rode Kruis voorspelt dat vooral de toegang tot drinkwater een grote uitdaging gaat worden. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. President Xi Jinping leidde een vergadering over de ramp en wil beter toezicht op stuwmeren, bergen en gletsjers om nieuwe rampen te voorkomen. Over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid vanwege de vele vermisten. De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart.
7: Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
10: De Noorse koning Harald is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in Oslo. De Noorse krant Aftenposten schrijft dat Harald zijn taken als monarch van binnen en buiten kende en leefde voor het motto Alles voor Noorwegen. De krant Verdens Gang heeft de website in het zwart gehuld en kopt De koning is dood. Ook internationale media zoals The Guardian en Le Monde besteden veel aandacht aan zijn overlijden met uitgebreide portretten. Le Monde omschrijft Harald als een bijna gewone koning tot het einde.
7: De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
11: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
12: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
7: De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het bbp.
13: Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken.
7: Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf 1 september 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De sluiting geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends vanwege personeelstekorten bij de scheepvaartbegeleiding. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregel heel vervelend en verwacht vooral voor tankers een flinke omzetdip van ongeveer 30%. Belangenorganisatie Evo Venedex zegt dat de sluiting de betrouwbaarheid van de binnenvaart raakt en leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Rijkswaterstaat vindt de nachtelijke sluiting nodig om de veiligheid op het water te garanderen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemmer zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vaak bewolkt, met hier en daar wat mist. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het zuiden neemt de kans op een bui toe. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Let op, er geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en is er kans op hagel. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen eerst vooral in het noordoosten nog enkele buien, plaatselijk met onweer. Daarna klaart het even op, maar later komen er in het noordwesten nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind later hard worden. Morgen is het wisselend bewolkt, met zon en enkele buien. Ook dan wordt het rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-minister Robert Tieman keert terug in de politiek. De BBB-fractie in Zuid-Holland heeft hem voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als provinciale staten volgende week woensdag instemmen, volgt de 50-jarige Tieman Mariette van Leeuwen op. Hij wordt dan verantwoordelijk voor onder meer de financiën en de stikstofaanpak van de provincie. Tieman was tussen juni vorig jaar en maart van dit jaar namens BBB minister van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet.
14: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin de stof PMMA is aangetroffen. Bij een van de testcentra zijn afgelopen week meerdere ecstasypillen ingeleverd die een zeer hoge hoeveelheid PMMA bleken te bevatten. Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop. De pil heeft twee kleuren en aan de voorkant staat een afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump. PMMA lijkt sterk op MDMA. Maar voordat de stof effect heeft, kunnen er uren voorbij gaan, waardoor het risico op overdosering toeneemt.
15: De brandweer is in Valkenswaard bezig met het blussen van een brand in een flatgebouw. Het vuur woedt in de spouwmuren en dat is, volgens de veiligheidsregio, een lastig bluskarwei. 5 woningen zijn ontruimd. De ongeveer 25 bewoners worden elders opgevangen.
16: Voor genocideonderzoeker Alma Mustafic komt het niet als een verrassing dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic in Servië met militaire en staatseer wordt begraven. De regering houdt de ideologie die tot genocide heeft geleid in stand door hem op deze wijze te begraven, zegt zij. Dat doet de regering ook door te stellen dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden. Het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden past volgens haar in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij.
17: Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan wil mogelijke maatregelen tegen wanpraktijken op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Ze reageert op de 921 meldingen die de vereniging Eigen Huis in enkele maanden ontving over makelaars en het koopproces. Het gaat bijvoorbeeld om voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Ik ben er klaar mee dat mensen een slaatje proberen te slaan naar deze woningnood, zegt de D66-minister. We hebben inmiddels een woonmarkt waarin overbieden de norm lijkt te zijn. En als er dan geen transparant proces is, dat kan gewoon niet.
18: Ongeveer 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences zijn ziek geworden tijdens een introductieweek op een camping in het Belgische Poppel. De hogeschool spreekt van hoogstwaarschijnlijk een grote uitbraak van voedselvergiftiging. Aan de introductie namen ruim 800 studenten deel.
15: Zieken zijn ondersteund en waar mogelijk opgehaald door ouders. De overigen zijn door de hogeschool teruggebracht en opgevangen. Het resterende programma van vrijdagochtend is niet doorgegaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws.
20: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Vooral rond de rivier de Trishuli nemen de zorgen toe. Er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf. Deze week vielen honderden doden door overstromingen die volgens de hulporganisatie uitzonderlijk waren. Op sommige locaties steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Waar hulpverleners wel kunnen komen, is grote behoefte aan onderdak, voedsel, hygiënekits en schoon drinkwater. Het Rode Kruis voorspelt dat vooral de toegang tot drinkwater een grote uitdaging gaat worden.
21: De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa.
22: Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen naar 5. Er worden nog 558 mensen vermist. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. President Xi Jinping leidde een vergadering over de ramp en wil beter toezicht op stuwmeren, bergen en gletsjers om nieuwe rampen te voorkomen. Over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid vanwege de vele vermisten.
23: De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
24: De Noorse koning Harald is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in Oslo. De Noorse krant Aftenposten schrijft dat Harald zijn taken als monarch van binnen en buiten kende en leefde voor het motto "Alles voor Noorwegen". De krant Verdens Gang heeft de website in het zwart gehuld en kopt "De koning is dood". Ook internationale media zoals The Guardian en Le Monde besteden veel aandacht aan zijn overlijden met uitgebreide portretten. Le Monde omschrijft Harald als een bijna gewone koning tot het einde.
25: De Servische regering wil de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met militaire eer begraven. Justitieminister Nenad Vujic zegt dat Mladic alle staatseer krijgt die hem volgens de Servische overheid toekomt. Servië wacht op bericht uit Den Haag over de overdracht van het lichaam. Mladic zat in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimjongens en mannen omkwamen.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
4: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen. In het tweede kwartaal boekt het bedrijf een omzet van $355,6 miljoen, ruim 18% meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Interim topman Stefan Tilger zegt dat dit vertrouwen geeft in het hersteltraject. Vorig jaar plaatste het kabinet Nexperia tijdelijk onder curatele uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen. Die kwestie leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen van de chipmaker.
7: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
8: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
9: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
10: De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het bbp.
11: Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van Real Madrid. Het team van trainer Hansi Flick won thuis met 2-0 van Athletic Club. Rafinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal in het doel te schuiven. Fermín López maakte in de slotfase de tweede treffer. Barcelona staat nu bovenaan met 6 punten uit 2 duels, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis, maar heeft het beste doelsaldo, 7-0.
28: Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3
27: en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. De temperatuur ligt rond de 22 graden. Er geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. Vanavond vallen vooral in het noordoosten nog enkele buien. Daarna wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Langs de westkust later mogelijk hard. Vannacht nog enkele buien in het westen en noorden. Minimaal 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en weer kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert het Rijk en gemeenten om het beleid te verleggen van zorg naar werk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Van de ruim 1 miljoen Nederlanders met een IQ tussen de 50 en 85 heeft bijna driekwart geen betaald werk, terwijl de meesten wel kunnen en willen werken. De Raad wil dat mensen bestaanszekerheid krijgen, zodat ze de stap naar werk durven te maken, en pleit voor meer investering in begeleiding en een leerbudget. Werkgevers en zorgorganisaties moeten volgens de Raad zorgen voor passend werk en ontwikkeling richting werk opnemen in zorgplannen. De kosten gaan weliswaar voor de baat uit, maar op termijn levert dit meer levensgeluk, minder zorgkosten en minder uitkeringen op.
6: Mediaminister Rianne Letschert zoekt naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij Ongehoord Nederland.
13: De omroep raakte deze week opnieuw in opspraak door een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Letschert kan de vergunning van een omroep intrekken als er twee sancties liggen van het Commissariaat voor de Media of als de NPO geen mogelijkheid ziet tot inhoudelijke samenwerking. Dat verzoek heeft ze nog niet liggen. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan wil mogelijke maatregelen tegen wanpraktijken op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. De vereniging Eigen Huis ontving in enkele maanden 921 meldingen over makelaars. Bijvoorbeeld over voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Buchholz O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen een slaatje proberen te slaan uit de woningnood. Ze schrijft dit najaar haar conclusies op in een brief aan de Kamer. PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt al aan een wetsvoorstel om dezelfde misstanden tegen te gaan. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin de stof PMMA is aangetroffen. De pillen hebben aan de voorkant een afbeelding van president Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL Trump. Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop. PMMA lijkt sterk op MDMA, maar het effect treedt pas na uren op, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten snel medische hulp in te schakelen.
14: De brandweer is in Valkenswaard bezig met het blussen van een brand in een flatgebouw. Het vuur woedt in de spouwmuren en dat is, volgens de veiligheidsregio, een lastig bluskarwei. 5 woningen zijn ontruimd. De ongeveer 25 bewoners worden elders opgevangen.
26: Voor genocideonderzoeker Alma Mustafic komt het niet als een verrassing dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic in Servië met militaire en staatseer wordt begraven. De regering houdt de ideologie die tot genocide heeft geleid in stand door hem op deze wijze te begraven, zegt zij. Dat doet de regering ook door te stellen dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden. Het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden past volgens haar in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Noorse koning heet Hakon het Achtste. Dat maakte het 53-jarige staatshoofd vrijdagmiddag bekend. Hakon volgt zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie.
18: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen en volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld.
19: Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engers.
4: Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Deze week vielen honderden doden door overstromingen. In buurland China staan 5 doden geregistreerd. De autoriteiten in Nepal hebben inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. Vooral uit India, maar ook uit landen als China en de Verenigde Staten. Nederland meldt dat zeker 3 Nederlanders vermist zijn. In totaal wordt uitgegaan van ruim 1400 vermisten.
7: De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaja Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa.
15: De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht, toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
23: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
24: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
25: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af.
0: Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
1: De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4%.

0: in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemme verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal. SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er regen- en onweersbuien over. Daarbij kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Het wordt rond de 22 graden met een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger. Er geldt code geel voor stevige onweersbuien. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten nog wat buien. Daarna klaart het tijdelijk op. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust waar het hard kan worden. Vannacht blijft het bewolkt, met buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer.

0: De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en later enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige vrouw uit Schiedam is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin van een woning in Bokstel. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 66-jarige man, een bekende van het slachtoffer, heeft zich diezelfde avond gemeld op het politiebureau en is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en aanleiding van het incident. Mediaminister Rianne Letschert zoekt naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. De omroep raakte deze week opnieuw in opspraak door een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Letschert kan de vergunning van een omroep intrekken bij twee sancties van het commissariaat voor de media, als het commissariaat daartoe een opdracht geeft, bij bijvoorbeeld financieel wanbeheer, of als de NPO geen inhoudelijke samenwerking meer ziet. De minister zegt dat de problemen met ON zich opstapelen, maar vindt het te vroeg om te zeggen of en hoe ze gaat ingrijpen. In het omstreden online programma met een toespraak van Hitler getoond, waarin hij ageerde tegen een ontwortelde internationale kliek. Waarna werd besproken of hij een punt had, wat Letschert onsmakelijk, vreselijk, kwetsend en onnodig noemt. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert het Rijk en gemeenten om het beleid te verleggen van zorg naar werk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Van de ruim 1 miljoen Nederlanders met een IQ tussen de 50 en 85 heeft bijna driekwart geen betaald werk, terwijl de meesten wel kunnen en willen werken. De Raad wil dat mensen bestaanszekerheid krijgen, zodat ze de stap naar werk durven te maken, en pleit voor meer investering in begeleiding en een leerbudget. Werkgevers en zorgorganisaties moeten volgens de Raad zorgen voor passend werk en ontwikkeling richting werk opnemen in zorgplannen. De kosten gaan weliswaar voor de baat uit, maar op termijn levert dit meer levensgeluk, minder zorgkosten en minder uitkeringen op. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin de stof PMMA is aangetroffen. De pillen hebben aan de voorkant een afbeelding van president Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL Trump. Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop. PMMA lijkt sterk op MDMA, maar het effect treedt pas na uren op, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten snel medische hulp in te schakelen. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan wil mogelijke maatregelen tegen wanpraktijken op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. De vereniging Eigen Huis ontving in enkele maanden 921 meldingen over makelaars. Bijvoorbeeld over voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen een slaatje proberen te slaan uit de woningnood. Ze schrijft dit najaar haar conclusies op in een brief aan de Kamer. PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt al aan een wetsvoorstel om dezelfde misstanden tegen te gaan. Voor genocideonderzoeker Alma Mustafic komt het niet als een verrassing dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic in Servië met militaire en staatseer wordt begraven. De regering houdt de ideologie die tot genocide heeft geleid in stand door hem op deze wijze te begraven, zegt zij. Dat doet de regering ook door te stellen dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden. Het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden past volgens haar in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Noorse koning heet Hakon de Achtste. Dat maakte het 53-jarige staatshoofd vrijdagmiddag bekend. Hakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen. En volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engels. Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Deze week vielen honderden doden door overstromingen. In buurland China staan 5 doden geregistreerd. De autoriteiten in Nepal hebben inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. Vooral uit India, maar ook uit landen als China en de Verenigde Staten. Nederland meldt dat zeker 3 Nederlanders vermist zijn. In totaal wordt uitgegaan van ruim 1400 vermisten. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit. Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media. Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen. Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is. De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het bbp. Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Vakbond FNV kondigt acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 8.000 tot 9.000 werknemers in de textielverzorgingsbranche. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers betreuren de situatie en wijzen erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. Zij bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Anouk Koevermans en Arantxa Rus moeten wachten op hun kans om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Hun wedstrijden in de laatste kwalificatieronde zijn vannacht stilgelegd door regen en worden vrijdagmiddag hervat. Koevermans won de eerste set tegen de Georgische Marian Bokvatse met 6-3 en het staat 3-3 in de tiebreak van de tweede set. Rus staat tegen de Zwitserse Susan Bandecchi met 4-1 achter in de eerste set. Het hoofdtoernooi begint zondag. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crickboys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemmer zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als zevende en plaatste zich voor Europees voetbal. SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er stevige regen- en onweersbuien over, met kans op windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en boven het IJsselmeer iets krachtiger. Vanavond vallen er vooral in het noordoosten eerst nog enkele buien. Daarna wordt het even droger met opklaringen. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. De wind is matig tot krachtig en neemt langs de westkust toe naar windkracht 7. Komende nacht blijft het in het westen en noorden onrustig met enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur zakt naar ongeveer 15 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui, later breekt soms de zon door. Temperatuur weer rond de 22 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Premier Rob Jetten heeft zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre namens Nederland gecondoleerd met het overlijden van koning Harald.
2: Jetten schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk, die altijd verbinding zocht. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners veel sterkte. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt het heel triest nieuws en wijst op de warme historische banden tussen beide landen. Of iemand namens de regering naar de uitvaart gaat, is nog niet bekend.
8: De onenigheid binnen de coalitie over de Prinsjesdagstukken gaat vooral over een tegemoetkoming aan Pro, meldt de NOS. Pro kan niet leven met het voornemen om op lange termijn 6,5 miljard euro te besparen op sociale zekerheid. Binnen de coalitie ligt nu een plan om de bezuinigingen te parkeren, zolang er gesprekken met vakbonden lopen. D66 en CDA hopen daarmee de steun van Pro te krijgen,
2: Maar de VVD vreest dat dit de verhoudingen met rechtse partijen schaadt. Het kabinet mikt nog steeds op breed draagvlak. Mediaminister Rianne Letschert zoekt naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. De omroep raakte deze week opnieuw in opspraak door een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Letschert kan de vergunning van een omroep intrekken bij twee sancties van het commissariaat voor de media, als het commissariaat daartoe een opdracht geeft, bij bijvoorbeeld financieel wanbeheer, of als de NPO geen inhoudelijke samenwerking meer ziet. De minister zegt dat de problemen met ON zich opstapelen, maar vindt het te vroeg om te zeggen of en hoe ze gaat ingrijpen. In het omstreden online programma met een toespraak van Hitler getoond, waarin hij ageerde tegen een ontwortelde internationale kliek. Waarna werd besproken of hij een punt had, wat Letschert onsmakelijk, vreselijk, kwetsend en onnodig noemt. Een 66-jarige vrouw uit Schiedam is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin van een woning in Bokstel. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 66-jarige man, een bekende van het slachtoffer, heeft zich diezelfde avond gemeld op het politiebureau en is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en aanleiding van het incident. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert het Rijk en gemeenten om het beleid te verleggen van zorg naar werk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Van de ruim 1 miljoen Nederlanders met een IQ tussen de 50 en 85 heeft bijna driekwart geen betaald werk, terwijl de meesten wel kunnen en willen werken. De Raad wil dat mensen bestaanszekerheid krijgen, zodat ze de stap naar werk durven te maken, en pleit voor meer investering in begeleiding en een leerbudget. Werkgevers en zorgorganisaties moeten volgens de Raad zorgen voor passend werk en ontwikkeling richting werk opnemen in zorgplannen. De kosten gaan weliswaar voor de baat uit, maar op termijn levert dit meer levensgeluk, minder zorgkosten en minder uitkeringen op. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan wil mogelijke maatregelen tegen wanpraktijken op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. De vereniging Eigen Huis ontving in enkele maanden 921 meldingen over makelaars. Bijvoorbeeld over voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Boekholt-O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen een slaatje proberen te slaan uit de woningnood. Ze schrijft dit najaar haar conclusies op in een brief aan de Kamer. PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt al aan een wetsvoorstel om dezelfde misstanden tegen te gaan.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 547. In buurland China staan 5 doden geregistreerd. En er zijn berichten dat lichamen door het water naar India zijn meegevoerd. De Nepalese autoriteiten zetten nog eens 1200 militairen in om te zoeken naar lichamen, onder meer bij rivieroevers. Veel slachtoffers zijn ver meegevoerd en moeilijk te identificeren. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, vooral uit India, maar ook uit landen als China, Zuid-Korea, Italië en de Verenigde Staten. De nieuwe Noorse koning heet Haakon de VIII. Dat maakte het 53-jarige staatshoofd vrijdagmiddag bekend. Haakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Haakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie.
3: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen. En volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld.
12: Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engels. Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is.
3: De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart. Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
12: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen. Mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
3: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
12: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd.
13: De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van 430 miljoen euro, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En 460 miljoen euro vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan 1,5 miljard pond betalen.
14: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar 200 euro aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot 790 euro. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
15: De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het bbp.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eretrainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer.
18: AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige Van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht.
19: Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg.
20: Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal.
21: SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skiff. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. De temperatuur ligt rond de 22 graden. Er geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten met mogelijk onweer. Daarna even droog met opklaringen, maar later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind trekt langs de westkust aan naar hard. Vannacht vooral in het westen en noorden nog kans op buien, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Morgen begint tamelijk bewolkt. Later breekt de zon door. Er is kans op een enkele bui. Middags eerst wat zon, daarna neemt de bewolking toe en trekken er buien over. Het wordt ongeveer 22 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen veel meer ruimte om te opereren. Het kabinet vindt dat nodig vanwege nieuwe dreigingen en technologische ontwikkelingen. De diensten kunnen sneller handelen en hoeven minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. Ook wordt meer samenwerking met bedrijven en organisaties mogelijk en moeten online platforms en banken gegevens aan de diensten verstrekken. Het kabinet benadrukt dat de waarborgen niet veranderen en er komt een nieuw onafhankelijk orgaan om de diensten te controleren. Vanaf maandag 5 oktober rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. Arriva gaat dagelijks met stop- en rechtstreekse treinen rijden. De provincie noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio.
26: Premier Rob Jette heeft zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre namens Nederland gecondoleerd met het overlijden van koning Harald. Jette schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk, die altijd verbinding zocht. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners veel sterkte. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt het heel triest nieuws en wijst op de warme historische banden tussen beide landen. Of iemand namens de regering naar de uitvaart gaat, is nog niet bekend.
27: De onenigheid binnen de coalitie over de Prinsjesdagstukken gaat vooral over een tegemoetkoming aan Pro, meldt de NOS. Pro kan niet leven met het voornemen om op lange termijn 6,5 miljard euro te besparen op sociale zekerheid. Binnen de coalitie ligt nu een plan om de bezuinigingen te parkeren zolang er gesprekken met vakbonden lopen. D66 en CDA hopen daarmee de steun van Pro te krijgen, maar de VVD vreest dat dit de verhoudingen met rechtse partijen schaadt. Het kabinet mikt nog steeds op breed draagvlak.
28: Mediaminister Rianne Letschert zoekt naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland.
26: De omroep raakte deze week opnieuw in opspraak door een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Letschert kan de vergunning van een omroep intrekken bij twee sancties van het commissariaat voor de media, als het commissariaat daartoe een opdracht geeft, bij bijvoorbeeld financieel wanbeheer, of als de NPO geen inhoudelijke samenwerking meer ziet. De minister zegt dat de problemen met ON zich opstapelen, maar vindt het te vroeg om te zeggen of en hoe ze gaat ingrijpen. In het omstreden online programma met een toespraak van Hitler getoond, waarin hij ageerde tegen een ontwortelde internationale kliek. Waarna werd besproken of hij een punt had, wat Letschert onsmakelijk, vreselijk, kwetsend en onnodig noemt. Een 66-jarige vrouw uit Schiedam is donderdagavond dood aangetroffen in een tuin van een woning in Bokstel. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 66-jarige man, een bekende van het slachtoffer, heeft zich diezelfde avond gemeld op het politiebureau en is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en aanleiding van het incident. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 547. In buurland China vielen 5 doden en er zijn berichten dat lichamen door het water naar India zijn meegevoerd. De autoriteiten zetten nog eens 1200 militairen in om te zoeken naar lichamen bij rivieren en in getroffen gebieden. Veel lichamen zijn ver meegevoerd en moeilijk te identificeren. En in het gebied Chitwan wordt een overheidsgebouw gebruikt als opslagruimte, omdat het mortuarium vol is. Nederland meldt dat zeker 3 Nederlanders vermist zijn, van in totaal ruim 1400 vermisten.
26: De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. Dat maakte het 53-jarige staatshoofd vrijdagmiddag bekend. Hakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen. En volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld.
26: Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engels. Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. De Noorse regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart.
2: Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. De regering heeft wel een richtlijn opgesteld met advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
7: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
8: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
3: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
2: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
3: De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie. Het bruto binnenlands product stagneerde in het tweede kwartaal na een krimp van 0,2% in het eerste kwartaal. Het Franse statistiekbureau INSEE herzag de cijfers vrijdag naar beneden door de verslechterde staat van de landbouw. Hittegolven hebben de landbouwproductie hard geraakt. De inflatie in Frankrijk liep in augustus op naar 2,4% door hogere energieprijzen. De zwakke groei bemoeilijkt de plannen van de regering om het begrotingstekort terug te brengen tot 5% van het BBP.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt bij Inter Miami opnieuw een landgenoot als trainer. De club uit Florida heeft de 52-jarige Kili González aangesteld als opvolger van Javier Mascherano, die in april opstapte. Interimtrainer Guillermo Hoyos blijft het elftal leiden totdat González de benodigde werkvergunningen heeft. González was eerder trainer bij Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense en speelde als international onder meer voor Zaragoza, Valencia en Internationale. Inter Miami wacht al 5 wedstrijden op een overwinning en pakte slechts 1 punt in de laatste 3 duels in de Major League Soccer.
11: AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crick Boys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht.
12: Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemmer zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg.
13: Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal.
14: SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over.
15: Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. En geldt code geel voor stevige onweersbuien. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 75 km per uur. En is er kans op hagel. Het wordt rond de 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond eerst nog buien in het noordoosten, mogelijk met onweer. Daarna wordt het even droog met opklaringen, maar later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt toe, langs de westkust mogelijk tot hard. Vannacht vooral in het westen en noorden nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later breekt de zon door. Er is kans op een enkele bui.
31: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De provincie Overijssel start een proef voor pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. Maximaal 30 boeren zonder vergunning kunnen meedoen en tot 70.000 euro subsidie krijgen. 10.000 euro is bedoeld voor een plan

0: genocideonderzoeker Alma Mustafić zegt dat de Servische regering de ideologie die tot genocide leidde in stand houdt door oud-generaal Ratko Mladic met militaire en staatseer te begraven. De regering stelt ook dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden, maar dat de Serviërs zich alleen verdedigden. Volgens Mustafić past het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij. In Den Haag zijn bij de gevangenis in Scheveningen en de ambassades van Servië en Bosnië-Herzegovina geen demonstranten of uitingen te zien. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen veel meer ruimte om te opereren. Het kabinet vindt dat nodig vanwege nieuwe dreigingen en technologische ontwikkelingen. De diensten kunnen sneller handelen en hoeven minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. Ook wordt meer samenwerking met bedrijven en organisaties mogelijk en moeten online platforms en banken gegevens aan de diensten verstrekken. Het kabinet benadrukt dat de waarborgen niet veranderen en er komt een nieuw onafhankelijk orgaan om de diensten te controleren. Vanaf maandag 5 oktober rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. Arriva gaat dagelijks met stop- en rechtstreekse treinen rijden. De provincie noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio. Premier Rob Jette heeft zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre namens Nederland gecondoleerd met het overlijden van koning Harald. Jette schrijft dat Harald herinnerd zal worden als een vorst met grote betrokkenheid bij het Noorse volk, die altijd verbinding zocht. Hij wenst de Noorse koninklijke familie en de inwoners veel sterkte. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt het heel triest nieuws en wijst op de warme historische banden tussen beide landen. Of iemand namens de regering naar de uitvaart gaat, is nog niet bekend. De onenigheid binnen de coalitie over de Prinsjesdagstukken gaat vooral over een tegemoetkoming aan Pro, meldt de NOS. Pro kan niet leven met het voornemen om op lange termijn 6,5 miljard euro te besparen op sociale zekerheid. Binnen de coalitie ligt nu een plan om de bezuinigingen te parkeren zolang er gesprekken met vakbonden lopen. D66 en CDA hopen daarmee de steun van Pro te krijgen, maar de VVD vreest dat dit de verhoudingen met rechtse partijen schaadt. Het kabinet mikt nog steeds op breed draagvlak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Noorse koning heet Hakon het Achtste. De 53-jarige Hakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie. Ook werd een nieuwe foto gedeeld van de koning samen met zijn dochter Ingrid Alexandra, die nu kroonprinses is. Bij een herdenkingsbijeenkomst in het Britse Haswell zijn meerdere voertuigen in brand gestoken. De bijeenkomst was voor Michael Cahill, een van de slachtoffers van een dodelijk auto-ongeluk afgelopen weekend in Middlesbrough. Zaterdag kwamen 5 inzittenden van een Volkswagen Passat om, toen die frontaal op een politieauto reed. Ook 2 agenten kwamen daarbij om. De politie sluit niet uit dat er een verband bestaat met een recente woningbrand, waarbij 2 mensen omkwamen.

0: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 547. In buurland China vielen 5 doden en er zijn berichten dat lichamen door het water naar India zijn meegevoerd. De autoriteiten zetten nog eens 1200 militairen in om te zoeken naar lichamen bij rivieren en in getroffen gebieden. Veel lichamen zijn ver meegevoerd en moeilijk te identificeren. En in het gebied Chitwan wordt een overheidsgebouw gebruikt als opslagruimte, omdat het mortuarium vol is. Nederland meldt dat zeker 3 Nederlanders vermist zijn, van in totaal ruim 1400 vermisten. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld, elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen en volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engels. Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt hem een ware Europeaan en een levenslange dienaar van zijn volk. Meer dan 30 jaar heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef, schrijft ze. Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa en EU-buitenlandschef Kaya Kallas reageren met groot verdriet. Harald was de oudste monarch van Europa. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD heeft voor het eerst in 5 kwartalen een stijgende winst geboekt. De netto-winst steeg in het tweede kwartaal met 30% tot omgerekend ruim 1 miljard euro. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China en van vraag naar duurdere modellen. De omzet daalde wel met 3%. Door toenemende concurrentie in China richtte BYD zich meer op Europa en Zuid-Amerika, waar nieuwe modellen voor meer verkopen zorgden. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit. Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media. Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is. Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ verhuurt aanvaller Sam van Duin voor een seizoen aan FC Utrecht. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 22-jarige van Duin tekende in juli nog een contract bij AZ tot de zomer van 2031. AZ nam hem in 2024 over van Crickboys. Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Telstar, waar hij speelde onder Anthony Correa, die nu werkzaam is bij FC Utrecht. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemmer verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemmer zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal. SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif. AZ en NEC spelen in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. AZ ontvangt Juventus thuis in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. NEC ontvangt Benfica in Nijmegen en speelt uit bij Juventus. Daarnaast treft AZ onder meer Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag, terwijl NEC ook speelt tegen Stade Rennes, Dynamo Zagreb en Omonia Nicosia. De eerste wedstrijden zijn op 16 of 17 september. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Hiervoor geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Tussendoor kan de zon even doorbreken. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien, plaatselijk met onweer. Daarna wordt het even droog met brede opklaringen, maar later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind kan langs de westkust toenemen naar hard. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. Vooral in de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt opnieuw rond de 22 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin een zeer hoge hoeveelheid PMMA is aangetroffen. De pil heeft twee kleuren, met aan de voorkant een afbeelding van Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL en Trump. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt pas na uren, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Gebruik kan leiden tot misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk dodelijke afloop. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten direct medische hulp in te schakelen. Drie Nederlanders worden nog vermist in Nepal. Een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk op reis zijn, en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels weer contact met alle andere Nederlanders over wie de afgelopen dagen is gebeld. In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist volgens het Nepalese toerismebureau, van wie 121 inmiddels zijn gered. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn 5 doden bevestigd. De provincie Overijssel start een proef voor zogeheten pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. Maximaal 30 melkveehouders kunnen meedoen en tot 70.000 euro subsidie krijgen voor een plan en maatregelen zoals minder eiwit in het voer en vaker weiden. Samen met de Universiteit van Wageningen is een aanpak ontwikkeld om met bedrijfsgegevens en monitoring aan te tonen dat de uitstoot daadwerkelijk daalt. Pasmelders hoefden aanvankelijk geen vergunning, maar dat veranderde na een uitspraak van de Raad van State. Deelname aan de pilot levert geen aangepaste natuurvergunning op, maar kan volgens de provincie wel meewegen bij een verzoek om handhaving. Genocideonderzoeker Alma Mustafic zegt dat de Servische regering de ideologie die tot genocide leidde in stand houdt door oud-generaal Ratko Mladic met militaire en staatseer te begraven. De regering stelt ook dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden, maar dat de Serviërs zich alleen verdedigden. Volgens Mustafic past het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij. In Den Haag zijn bij de gevangenis in Scheveningen en de ambassades van Servië en Bosnië-Herzegovina geen demonstranten of uitingen te zien. Vanaf maandag 5 oktober rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. Arriva gaat dagelijks met stop- en rechtstreekse treinen rijden. De provincie noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen veel meer ruimte om te opereren. Het kabinet vindt dat nodig vanwege nieuwe dreigingen en technologische ontwikkelingen. De diensten kunnen sneller handelen en hoeven minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. Ook wordt meer samenwerking met bedrijven en organisaties mogelijk en moeten online platforms en banken gegevens aan de diensten verstrekken. Het kabinet benadrukt dat de waarborgen niet veranderen en er komt een nieuw onafhankelijk orgaan om de diensten te controleren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde. Maar markeert het ook het begin van een nieuw tijdperk? Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd en werd direct opgevolgd door zijn zoon Hakon. Støre begroette koning Hakon de VIII en koningin Mette Marit, die hun nieuwe rol op zich nemen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. De minister-president herinnert Harald om zijn liefde voor zijn volk, zijn humor en warmte en zijn niet aflatende geloof in ons. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor een van de slachtoffers van een dodelijk auto-ongeluk in het Britse Middlesbrough zijn meerdere voertuigen in brand gestoken. Dat meldt Sky News. In Haswell werd donderdag Michael Cahill herdacht, een van de 5 omgekomen inzittenden van een Volkswagen Passat die zaterdag frontaal op een politieauto reed. Ook 2 agenten kwamen daarbij om. De politie sluit niet uit dat er een verband bestaat met een recente woningbrand waarbij 2 mensen omkwamen. De nieuwe Noorse koning heet Hakon het VIII. De 53-jarige Hakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie. Ook werd een nieuwe foto gedeeld van de koning samen met zijn dochter Ingrid Alexandra, die nu kroonprinses is. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 547. In buurland China vielen 5 doden en er zijn berichten dat lichamen door het water naar India zijn meegevoerd. De autoriteiten zetten nog eens 1200 militairen in om te zoeken naar lichamen bij rivieren en in getroffen gebieden. Veel lichamen zijn ver meegevoerd en moeilijk te identificeren. En in het gebied Chitwan wordt een overheidsgebouw gebruikt als opslagruimte, omdat het mortuarium vol is. Nederland meldt dat zeker 3 Nederlanders vermist zijn, van in totaal ruim 1400 vermisten. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. Deze week vielen honderden doden door overstromingen en volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk.
0: Op sommige plekken steeg het water binnen korte tijd met 8 tot 10 meter. Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. Zeker 93.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld.
8: Oekraïne heeft diep in Rusland een bommenwerper aangevallen. President Zelensky schrijft op X dat het gaat om een Tupolev Tu-95MS, een toestel waarmee Rusland vaak Oekraïne aanvalt. De aanval vond plaats bij de stad Engels. Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, ruim 1000 kilometer van het front, werd geraakt. Zelensky noemt de aanvallen een reactie op aanhoudende Russische bombardementen en zegt dat Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim 1 miljard euro, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
0: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
9: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
0: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
11: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
9: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken.
12: Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van 430 miljoen euro, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En 460 miljoen euro vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan 1,5 miljard pond betalen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Visma Lease a Bike heeft het contract van Bart Lemme verlengd tot eind 2029. De 30-jarige Nederlander werkte voor zijn profcarrière bij de luchtmacht en werd in 2023 volledig wielrenner. Hij kwam in 2024 over naar Visma Lease a Bike. Sportief directeur Mark Reef zegt dat Lemme zich voortdurend blijft ontwikkelen en goed past binnen de ploeg. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als zevende en plaatste zich voor Europees voetbal.
15: SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over.
16: Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif. AZ en NEC spelen in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. AZ ontvangt Juventus thuis in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. NEC ontvangt Benfica in Nijmegen en speelt uit bij Juventus. Daarnaast treft AZ onder meer Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag, terwijl NEC ook speelt tegen Stade Rennes, Dynamo Zagreb en Omonia Nicosia. De eerste wedstrijden zijn op 16 of 17 september. Ajax speelt in het hoofdtoernooi van de Conference League tegen onder meer Atalanta en Getafe. FC Twente treft onder meer SC Freiburg. Ajax speelt thuis tegen Atalanta, Getafe en FC Toen en uit tegen FC Midtjylland, Sint-Truiden en Hajduk Split. FC Twente ontvangt FC Pavos, Kairat Almaty en FC Toen en speelt uit bij SC Freiburg, Lincoln Red Imps en Aarhus GF. De eerste wedstrijden zijn op 15 oktober. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten van 60 tot 75 km per uur voorkomen. En er is kans op hagel. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt rond 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig.
18: Vanavond eerst nog enkele buien, vooral in het noordoosten, plaatselijk met onweer. Daarna even droog met opklaringen, maar later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind in de loop van de avond toenemen naar hard. Vannacht enkele buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen begint bewolkt. Later breekt hier en daar de zon door. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt opnieuw rond 22 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Premier Rob Jetten zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt nu heel goed op tafel wat er moet gebeuren. Het is aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. Jetten bevestigde dat er alleen binnen de coalitie gesprekken worden gevoerd en er geen oppositiepartijen langskomen. Vanaf maandag 5 oktober rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat eind 2015 een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. De brug is helemaal vervangen en is nu de grootste spoordraaibrug van West-Europa. De provincie Groningen noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin een zeer hoge hoeveelheid PMMA is aangetroffen. De pil heeft 2 kleuren, met aan de voorkant een afbeelding van Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL en Trump. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt pas na uren, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Gebruik kan leiden tot misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk dodelijke afloop. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten direct medische hulp in te schakelen. 3 Nederlanders worden nog vermist in Nepal. Een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk op reis zijn en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels weer contact met alle andere Nederlanders over wie de afgelopen dagen is gebeld. In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist volgens het Nepalese toerismebureau, van wie 121 inmiddels zijn gered. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn 5 doden bevestigd. De provincie Overijssel start een proef voor zogeheten pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. Maximaal 30 melkveehouders kunnen meedoen en tot €70.000 subsidie krijgen voor een plan en maatregelen zoals minder eiwit in het voer en vaker weiden. Samen met de Universiteit van Wageningen is een aanpak ontwikkeld om met bedrijfsgegevens en monitoring aan te tonen dat de uitstoot daadwerkelijk daalt. Pasmelders hoefden aanvankelijk geen vergunning, maar dat veranderde na een uitspraak van de Raad van State. Deelname aan de pilot levert geen aangepaste natuurvergunning op, maar kan volgens de provincie wel meewegen bij een verzoek om handhaving. Genocideonderzoeker Alma Mustafic zegt dat de Servische regering de ideologie die tot genocide leidde in stand houdt door oud-generaal Ratko Mladic met militaire en staatseer te begraven. De regering stelt ook dat er in Srebrenica geen genocide heeft plaatsgevonden, maar dat de Serviërs zich alleen verdedigden. Volgens Mustafic past het verheerlijken en ontkennen van zijn oorlogsmisdaden in een patroon van nieuwe genocide. De internationale gemeenschap zou zich fel moeten verzetten tegen deze indoctrinatie, vindt zij. In Den Haag zijn bij de gevangenis in Scheveningen en de ambassades van Servië en Bosnië-Herzegovina geen demonstranten of uitingen te zien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
22: De Europese Unie stuurt 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal vanwege verwoestende overstromingen. Het geld gaat naar voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Eerder dit jaar stelde de EU al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in Nepal. Door de overstromingen zijn honderden mensen omgekomen en zijn ruim 1400 mensen vermist, onder wie Europese toeristen. De EU activeerde ook het satellietensysteem Copernicus om beelden van het getroffen gebied te delen met de autoriteiten.
23: De Syrische president Ahmed al-Shara heeft Mazloum Abdi benoemd tot adviseur. Abdi stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten. Die groepering vocht met hulp van de Verenigde Staten tegen terreurorganisatie Islamitische Staat en kreeg de controle over grote gebieden in Syrië. Na de val van dictator Bashar al-Assad eind 2024 kwam het tot gevechten tussen de nieuwe Syrische leiding en de SDF. Abdi maakte deze week de ontbinding van de SDF bekend.
24: Twee hooggeplaatste militairen in China zijn ontheven uit hun functie binnen de Centrale Militaire Commissie. Tegen een van hen, Zhang Yuxia, de tweede in rang binnen de commissie, werd in januari al onderzoek ingesteld vanwege verdenkingen van ernstige overtredingen. Een veroordeling kan het einde van zijn carrière betekenen. President Xi Jinping zit zowel de staatscommissie als de partijcommissie voor.
25: Tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor een van de slachtoffers van een dodelijk auto-ongeluk in het Britse Middlesbrough zijn meerdere voertuigen in brand gestoken. Dat meldt Sky News. In Haswell werd donderdag Michael Cahill herdacht, een van de 5 omgekomen inzittenden van een Volkswagen Passat die zaterdag frontaal op een politieauto reed. Ook 2 agenten kwamen daarbij om. De politie sluit niet uit dat er een verband bestaat met een recente woningbrand waarbij 2 mensen omkwamen.
26: Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde. Maar markeert het ook het begin van een nieuw tijdperk? Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd en werd direct opgevolgd door zijn zoon Hakon. Støre begroette koning Hakon de 8e en koningin Mette Marit, die hun nieuwe rol op zich nemen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. De minister-president herinnert Harald om zijn liefde voor zijn volk, zijn humor en warmte en zijn niet aflatende geloof in ons.
27: De nieuwe Noorse koning heet Hakon het 8e. De 53-jarige Hakon volgde zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. De koning zei tegen de regeringsraad dat hij hetzelfde motto voortzet als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. In een officiële verklaring bedankte Hakon de regering en het Noorse volk voor de steun aan de koninklijke familie. Ook werd een nieuwe foto gedeeld van de koning samen met zijn dochter Ingrid Alexandra, die nu kroonprinses is.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim 1 miljard euro.
27: terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
0: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
4: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
5: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
7: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
8: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Doelman Robin Roefs heeft zijn contract bij Sunderland verlengd tot de zomer van 2031. De 23-jarige Oranje International kwam vorig jaar over van NEC en hield in zijn eerste seizoen 10 keer de nul in 35 competitiewedstrijden. Hij debuteerde afgelopen juni in het Nederlands elftal tegen Algerije en was op het WK reservekeeper achter Bart Verbrugge. Sunderland eindigde vorig seizoen als 7e en plaatste zich voor Europees voetbal.
3: SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif. AZ en NEC spelen in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. AZ ontvangt Juventus thuis in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. NEC ontvangt Benfica in Nijmegen en speelt uit bij Juventus. Daarnaast treft AZ onder meer Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag, terwijl NEC ook speelt tegen Stade Rennes, Dynamo Zagreb en Omonia Nicosia. De eerste wedstrijden zijn op 16 of 17 september. De wielrenners van het Noorse UnoX Mobility hebben voor de start van de 7e etappe van de Vuelta een minuut stilte gehouden. Dat deden ze ter nagedachtenis aan de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het peloton is inmiddels onderweg voor de etappe over bijna 150 kilometer van Valdalba naar Aramon Valdelinares. De Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar draagt de rode leiderstrui. Ajax en FC Twente kennen hun tegenstanders in het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen het Italiaanse Atalanta en Getafe uit Spanje. FC Twente ontmoet onder andere het Duitse SC Freiburg. Ajax plaatste zich donderdag voor het hoofdtoernooi door het Zwitserse FC Sion in de play-offs uit te schakelen. FC Twente was te sterk voor het Azerbeidzjaanse FK Karabakh. De eerste wedstrijden zijn op 15 oktober. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen en kan er hagel vallen. Tussendoor komt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vooral in het noordoosten nog enkele buien. Daarna tijdelijk droog. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. De wind neemt langs de westkust toe naar hard. Morgen eerst bewolking, later wat zon en vooral in het midden en westen enkele buien. Middagtemperatuur rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen.
1: Premier Rob Jette zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jette is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jette ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis. Vanaf maandag 5 oktober rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat eind 2015 een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. De brug is helemaal vervangen en is nu de grootste spoordraaibrug van West-Europa. De provincie Groningen noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin een zeer hoge hoeveelheid PMMA is aangetroffen. De pil heeft 2 kleuren, met aan de voorkant een afbeelding van Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL en Trump. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt pas na uren, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Gebruik kan leiden tot misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk dodelijke afloop. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten direct medische hulp in te schakelen. 3 Nederlanders worden nog vermist in Nepal. Een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk op reis zijn en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels weer contact met alle andere Nederlanders over wie de afgelopen dagen is gebeld. In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist volgens het Nepalese toerismebureau, van wie 121 inmiddels zijn gered. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn 5 doden bevestigd. De provincie Overijssel start een proef voor zogeheten pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. Maximaal 30 melkveehouders kunnen meedoen en tot €70.000 subsidie krijgen voor een plan en maatregelen zoals minder eiwit in het voer en vaker weiden. Samen met de Universiteit van Wageningen is een aanpak ontwikkeld om met bedrijfsgegevens en monitoring aan te tonen dat de uitstoot daadwerkelijk daalt. Pasmelders hoefden aanvankelijk geen vergunning, maar dat veranderde na een uitspraak van de Raad van State. Deelname aan de pilot levert geen aangepaste natuurvergunning op, maar kan volgens de provincie wel meewegen bij een verzoek om handhaving. Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Hij gebruikte hetzelfde motto als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. Met de Marit wordt koningin en Ingrid Alexandra is nu kroonprinses. Haralds weduwe Sonja blijft koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit. Bij een afvalcentrale in het noordoosten van Londen woedt een brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur op een paar honderd meter van het Wembley Stadion te bestrijden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Omwonenden krijgen het advies binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.
27: Door de brand is een deel van het openbaar vervoer in de buurt tijdelijk opgeschort.
2: De Europese Unie stuurt 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal vanwege verwoestende overstromingen. Het geld gaat naar voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Eerder dit jaar stelde de EU al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in Nepal. Door de overstromingen zijn honderden mensen omgekomen en zijn ruim 1400 mensen vermist, onder wie Europese toeristen. De EU activeerde ook het satellietensysteem Copernicus om beelden van het getroffen gebied te delen.

0: gebieden in Syrië. Na de val van dictator Bashar al-Assad eind 2024 kwam het tot gevechten tussen de nieuwe Syrische leiding en de SDF. Abdi maakte deze week de ontbinding van de SDF bekend. Twee hooggeplaatste militairen in China zijn ontheven uit hun functie binnen de Centrale Militaire Commissie. Tegen een van hen, Zhang Yuxia, de tweede in rang binnen de commissie, werd in januari al onderzoek ingesteld vanwege verdenkingen van ernstige overtredingen. Een veroordeling kan het einde van zijn carrière betekenen. President Xi Jinping zit zowel de staatscommissie als de partijcommissie voor. Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde. Maar markeert het ook het begin van een nieuw tijdperk? Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd en werd direct opgevolgd door zijn zoon Hakon. Støre begroette koning Hakon de VIII en koningin Mette Marit, die hun nieuwe rol op zich nemen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. De minister-president herinnert Harald om zijn liefde voor zijn volk, zijn humor en warmte en zijn niet aflatende geloof in ons. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim 1 miljard euro, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit. Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media. Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu,

0: steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is. Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur nodigt zaterdag de 7 gewonde supporters en hun gezinnen uit voor een bijeenkomst bij de club. Ook de burgemeester van Leeuwarden is daarbij aanwezig voor nazorg na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarnaast organiseert de club woensdagavond een inloopavond voor supporters, omdat het incident op veel aanwezigen in het stadion veel indruk heeft gemaakt. Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer geven uitleg en beantwoorden vragen van Cambuur-supporters. De club heeft meerdere keren overleg gevoerd met Feyenoord, politie en gemeente Leeuwarden, maar meldt daar vooralsnog geen nieuws over. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale, een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif. AZ en NEC spelen in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. AZ ontvangt Juventus thuis in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. NEC ontvangt Benfica in Nijmegen en speelt uit bij Juventus. Daarnaast treft AZ onder meer Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag, terwijl NEC ook speelt tegen Stade Rennes, Dynamo Zagreb en Omonia Nicosia. De eerste wedstrijden zijn op 16 of 17 september. Ajax en FC Twente kennen hun tegenstanders in het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen het Italiaanse Atalanta en Getafe uit Spanje. FC Twente ontmoet onder andere het Duitse SC Freiburg. Ajax plaatste zich donderdag voor het hoofdtoernooi door het Zwitserse FC Sion in de play-offs uit te schakelen. FC Twente was te sterk voor het Azerbeidzjaanse FK Karabakh. De eerste wedstrijden zijn op 15 oktober. De wielrenners van het Noorse UnoX Mobility hebben voor de start van de 7e etappe van de Vuelta een minuut stilte gehouden. Dat deden ze ter nagedachtenis aan de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het peloton is inmiddels onderweg voor de etappe over bijna 150 kilometer van Valdalba naar Aramon Valdelinares. De Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar draagt de rode leiderstrui. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp keren terug in het Davis Cup team voor de wedstrijd tegen Colombia in september. De twee beste Nederlandse tennissers hadden in februari afgezegd voor het duel met India en kozen voor hun eigen loopbaan. Griekspoor uitte daarna in de media kritiek op de tennisbond en het team van captain Paul Haarhuis. Haarhuis selecteerde ook Jesper de Jong en wil op 8 september het team compleet maken, afhankelijk van resultaten en fitheid. Nederland speelt op 18 en 19 september in Den Bosch tegen Colombia om een plek in de kwalificaties voor de finals van volgend jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Tussendoor breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en boven het IJsselmeer wat krachtiger. Er geldt code geel vanwege stevige onweersbuien. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten. Later wordt het tijdelijk droger. In de loop van de avond neemt de wind langs de westkust toe tot hard. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, mogelijk met onweer, en een minimumtemperatuur van rond de 15 graden. Morgen begint bewolkt. Later komt de zon er af en toe door. Vooral in het midden en westen vallen er buien. De temperatuur blijft rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Premier Rob Jetten zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jetten is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jetten ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis.
5: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen. Vanaf maandag 5 oktober rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat eind 2015 een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. De brug is helemaal vervangen en is nu de grootste spoordraaibrug van West-Europa. De provincie Groningen noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen, waarin een zeer hoge hoeveelheid PMMA is aangetroffen. De pil heeft 2 kleuren, met aan de voorkant een afbeelding van Donald Trump en aan de achterkant de tekst NL en Trump. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt pas na uren, waardoor het risico op overdosering toeneemt. Gebruik kan leiden tot misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en extreme oververhitting van het lichaam, met mogelijk dodelijke afloop. Het Trimbos adviseert de pil absoluut niet te gebruiken en bij heftige effecten direct medische hulp in te schakelen. 3 Nederlanders worden nog vermist in Nepal. Een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk op reis zijn en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels weer contact met alle andere Nederlanders over wie de afgelopen dagen is gebeld. In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist volgens het Nepalese toerismebureau, van wie 121 inmiddels zijn gered. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn 5 doden bevestigd. De provincie Overijssel start een proef voor zogeheten pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. Maximaal 30 melkveehouders kunnen meedoen en tot 70.000 euro subsidie krijgen voor een plan en maatregelen zoals minder eiwit in het voer en vaker weiden. Samen met de Universiteit van Wageningen is een aanpak ontwikkeld om met bedrijfsgegevens en monitoring aan te tonen dat de uitstoot daadwerkelijk daalt. Pasmelders hoefden aanvankelijk geen vergunning, maar dat veranderde na een uitspraak van de Raad van State. Deelname aan de pilot levert geen aangepaste natuurvergunning op, maar kan volgens de provincie wel meewegen bij een verzoek om handhaving. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Hij gebruikte hetzelfde motto als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. Met de Marit wordt koningin en Ingrid Alexandra is nu kroonprinses. Haralds weduwe Sonja blijft koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit. Bij een afvalcentrale in het noordoosten van Londen woedt een brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur op een paar honderd meter van het Wembley Stadion te bestrijden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Omwonenden krijgen het advies binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Door de brand is een deel van het openbaar vervoer in de buurt tijdelijk opgeschort. De Europese Unie stuurt 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal vanwege verwoestende overstromingen. Het geld gaat naar voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Eerder dit jaar stelde de EU al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in Nepal. Door de overstromingen zijn honderden mensen omgekomen en zijn ruim 1400 mensen vermist, onder wie Europese toeristen. De EU activeerde ook het satellietensysteem Copernicus om beelden van het getroffen gebied te delen met de autoriteiten. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft Mazloum Abdi benoemd tot adviseur. Abdi stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten. Die groepering vocht met hulp van de Verenigde Staten tegen terreurorganisatie Islamitische Staat en kreeg de controle over grote gebieden in Syrië. Na de val van dictator Bashar al-Assad eind 2024 kwam het tot gevechten tussen de nieuwe Syrische leiding en de SDF. Abdi maakte deze week de ontbinding van de SDF bekend. Twee hooggeplaatste militairen in China zijn ontheven uit hun functie binnen de Centrale Militaire Commissie. Tegen een van hen, Zhang Yuxia, de tweede in rang binnen de commissie, werd in januari al onderzoek ingesteld vanwege verdenkingen van ernstige overtredingen. Een veroordeling kan het einde van zijn carrière betekenen. President Xi Jinping zit zowel de staatscommissie als de partijcommissie voor. Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde. Maar markeert het ook het begin van een nieuw tijdperk? Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd en werd direct opgevolgd door zijn zoon Hakon. Støre begroette koning Hakon de VIII en koningin Mette Marit, die hun nieuwe rol op zich nemen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. De minister-president herinnert Harald om zijn liefde voor zijn volk, zijn humor en warmte en zijn niet aflatende geloof in ons. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
6: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar. Ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-2026.
8: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk. Maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
9: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen. Mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
10: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
11: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
7: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos.
14: In haar race tegen de Britse Lauren Henry nam Florijn na de start de leiding en hield ze lange tijd een bootlengte voorsprong. In de laatste 500 meter ging Henry er nog overheen, waarna Florijn haar energie leek te sparen voor de rest van het toernooi. Zaterdag roeit ze de halve finale. Een eventuele finale volgt zondag. Florijn werd eerder Olympisch kampioene in Parijs en is al 2 keer wereldkampioen in de skif. AZ en NEC spelen in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. AZ ontvangt Juventus thuis in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. NEC ontvangt Benfica in Nijmegen en speelt uit bij Juventus. Daarnaast treft AZ onder meer Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag, terwijl NEC ook speelt tegen Stade Rennes, Dynamo Zagreb en Omonia Nicosia. De eerste wedstrijden zijn op 16 of 17 september. De wielrenners van het Noorse UnoX Mobility hebben voor de start van de 7e etappe van de Vuelta een minuut stilte gehouden. Dat deden ze ter nagedachtenis aan de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het peloton is inmiddels onderweg voor de etappe over bijna 150 kilometer van Valdalba naar Aramon Valdelinares. De Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar draagt de rode leiderstrui. Ajax en FC Twente kennen hun tegenstanders in het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen het Italiaanse Atalanta en Getafe uit Spanje. FC Twente ontmoet onder andere het Duitse SC Freiburg. Ajax plaatste zich donderdag voor het hoofdtoernooi door het Zwitserse FC Sion in de play-offs uit te schakelen. FC Twente was te sterk voor het Azerbeidjaanse FK Karabakh. De eerste wedstrijden zijn op 15 oktober. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp keren terug in het Davis Cup team voor de wedstrijd tegen Colombia in september. De twee beste Nederlandse tennissers hadden in februari afgezegd voor het duel met India en kozen voor hun eigen loopbaan. Griekspoor uitte daarna in de media kritiek op de tennisbond en het team van captain Paul Haarhuis. Haarhuis selecteerde ook Jesper de Jong en wil op 8 september het team compleet maken, afhankelijk van resultaten en fitheid. Nederland speelt op 18 en 19 september in Den Bosch tegen Colombia om een plek in de kwalificaties voor de finals van volgend jaar. Giovanni van Bronckhorst vindt de aandacht voor het vuurgeweld bij SC Cambuur tegen Feyenoord terecht. De Feyenoord-trainer zegt dat de voorbereiding op wedstrijden anders is dan normaal en dat het incident de hele week in zijn systeem zit. Bij het geweld in Leeuwarden raakten 7 supporters van SC Cambuur gewond. Van Bronckhorst bood direct na de wedstrijd zijn excuses aan en noemt de beslissing om 2 duels zonder uitfans te spelen een goede stap. Hij vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan en zegt dat mensen al jaren dingen doen die niet mogen, ondanks duidelijke regels. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekt een gebied met onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daarbij kunnen windstoten tot 75 km per uur voorkomen, met kans op hagel en plaatselijk veel regen in korte tijd. Code geel is van kracht. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, daarna tijdelijk droog met opklaringen. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. Morgen is het wisselvallig met af en toe zon en buien, vooral in de middag. Ook dan wordt het zo'n 22 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het binnenlands nieuws. Het toezicht op de AIVD en MIVD wordt robuust onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. Dat zegt minister van Defensie Dylan Jezilgus. De huidige toezichthouders, CTIVD en TIB, worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Jeziel Gus benadrukt dat de waarborgen overeind moeten blijven, maar dat de wet moet worden aangepast als Nederland daardoor te laat is in het opkomen voor het Nederlands belang. De nieuwe wet staat nu online voor reacties. Op giro nummer 6868, voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal, is het eerste etmaal €740.000 gedoneerd. Het Rode Kruis opende het nummer donderdagmiddag. De organisatie zegt dat de humanitaire nood in het rampgebied nog altijd groeit. Het risico op nieuwe overstromingen baart hulpverleners zorgen. Het Rode Kruis benadrukt dat blijvende steun hard nodig is voor de lange hulpoperatie. De actiegroep Stop A2 Verbreding heeft in en bij het Limburgse provinciehuis opgeroepen het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Het restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering creëert voor juist het meest omstreden project. Gedeputeerde Michael Teuns zegt dat elke verontreiniging volledig moet worden uitgesloten bij infraprojecten in grondwaterbeschermingsgebieden en dat de provincie zich laat adviseren door het RIVM voordat er een besluit wordt genomen.
19: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen.
18: Premier Rob Jetten zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jetten is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jetten ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis. Vanaf maandag 5 oktober rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat eind 2015 een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. De brug is helemaal vervangen en is nu de grootste spoordraaibrug van West-Europa. De provincie Groningen noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft volgens minister van Energie Denis Shmyhal voldoende gas in voorraad om de winter door te komen. Het land heeft 14,6 miljard kubieke meter gas opgeslagen. Genoeg om Oekraïners van warmte te voorzien. Kiev verwijt Rusland herhaaldelijk aanvallen op de Oekraïnse energieinfrastructuur om de moraal van de bevolking te breken. Afgelopen winter kwamen duizenden inwoners zonder warmte te zitten door Russische aanvallen. Tegelijkertijd is volgens minister van Landbouwbeleid en Voedsel Taras Vyzotsky ongeveer 90% van de opslagfaciliteiten voor voedsel vernietigd.
20: waardoor wordt overwogen voedsel direct aan burgers te leveren.
21: De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet verder krimpen. De begroting van de UNHCR valt komend jaar 16% lager uit. En er zijn ongeveer 3.500 functies minder voorzien. De organisatie leidt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp. Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar.
22: De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Hij gebruikt hetzelfde motto als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. Met de Marit wordt koningin en Ingrid Alexandra is nu kroonprinses. Haralds weduwe Sonja blijft koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit.
23: Bij een afvalcentrale in het noordoosten van Londen woedt een brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur op een paar honderd meter van het Wembley Stadion te bestrijden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Omwonenden krijgen het advies binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Door de brand is een deel van het openbaar vervoer in de buurt tijdelijk opgeschort.
24: De Europese Unie stuurt 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal vanwege verwoestende overstromingen. Het geld gaat naar voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Eerder dit jaar stelde de EU al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in Nepal. Door de overstromingen zijn honderden mensen omgekomen en zijn ruim 1400 mensen vermist, onder wie Europese toeristen. De EU activeerde ook het satellietensysteem Copernicus om beelden van het getroffen gebied te delen met de autoriteiten.
25: Twee hooggeplaatste militairen in China zijn ontheven uit hun functie binnen de Centrale Militaire Commissie. Tegen een van hen, Zhang Yuxia, de tweede in rang binnen de commissie, werd in januari al onderzoek ingesteld vanwege verdenkingen van ernstige overtredingen. Een veroordeling kan het einde van zijn carrière betekenen. President Xi Jinping zit zowel de staatscommissie als de partijcommissie voor.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim 1 miljard euro, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
29: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
30: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar.
29: Het bedrijf kwam vorig jaar in een diplomatieke rel tussen Nederland en China terecht toen het kabinet de onderneming tijdelijk onder curatele plaatste. Bijna tegelijk schorste de ondernemingskamer de Chinese topman wegens vermoedens van wanbeleid, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355,6 miljoen, mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters. Interim-topman Stefan Tilger zegt dat de resultaten vertrouwen geven dat het hersteltraject op de goede weg zit.
0: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
1: Huishoudens en bedrijven gaan de komende 25 jaar steeds meer betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 4 keer zo hoog zijn als nu, omdat steeds minder mensen gas gebruiken en de kosten over een kleinere groep worden verdeeld. Een gemiddeld huishouden betaalde vorig jaar €200 aan transportkosten. Dat kan richting 2050 oplopen tot €790. Voor grote bedrijven stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller. Niet iedereen kan nu al van het gas af. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat het stroomnet overvol is.
2: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp keren terug in het Davis Cup team voor de wedstrijd tegen Colombia in september. De twee beste Nederlandse tennissers hadden in februari afgezegd voor het duel met India en kozen voor hun eigen loopbaan. Griekspoor uitte daarna in de media kritiek op de tennisbond en het team van captain Paul Haarhuis. Haarhuis selecteerde ook Jesper de Jong en wil op 8 september het team compleet maken, afhankelijk van resultaten en fitheid. Nederland speelt op 18 en 19 september in Den Bosch tegen Colombia om een plek in de kwalificaties voor de finals van volgend jaar.
6: Giovanni van Bronckhorst vindt alle aandacht voor het vuurgeweld bij SC Cambuur tegen Feyenoord terecht. De trainer van Feyenoord zegt dat de voorbereiding op een wedstrijd anders is dan normaal en dat het de hele week in zijn systeem zit. Hij vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan en noemt het een idee om met andere bonden en clubs te praten over hoe Spanje vuurwerk grotendeels heeft uitgebannen. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.
8: PSV-aanvaller Alassane Plea heeft de individuele training hervat nadat hij 2 weken geleden een blessure opliep. Dat zegt trainer Peter Bos in aanloop naar de competitiewedstrijd bij FC Utrecht van zondag. Voor de rest is iedereen erbij. Bos ging ook in op de loting voor de Champions League, waarin PSV onder meer Real Madrid en Atletico Madrid treft. Hij kijkt vooral naar de kansen en wijst erop dat PSV vorig jaar de punten vooral pakte tegen ploegen waar je het niet direct tegen verwacht.
9: Voetballer Yael Trepi is uit het ziekenhuis ontslagen nadat hij eerder deze maand bijna was verdronken bij een zwembadongeluk. Dat meldt zijn Italiaanse club Cagliari. De 20-jarige Franse aanvaller kwam na het ongeluk op de intensive care, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden.
10: Ruim een week geleden ontwakte hij uit zijn coma en was hij aanspreekbaar zonder tekenen van neurologische schade. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Trepi de training kan hervatten. Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club. Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. Olympisch kampioene Caroline Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan. Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar honderd meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voer dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daarbij is code geel afgegeven. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur en valt plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook hagel is mogelijk. In het zuiden en later het midden breekt de zon door na de buien. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en boven het IJsselmeer iets krachtiger. Vanavond eerst nog enkele buien in het noordoosten, daarna tijdelijk droog met opklaringen. Later komen er in het noordwesten nieuwe buien. Morgen begint bewolkt met enkele buien, later komt de zon er af en toe door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het toezicht op de AIVD en MIVD wordt robuust onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. Dat zegt minister van Defensie Dylan Jezielgus. De huidige toezichthouders, CTIVD en TIB, worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Jezielgus benadrukt dat de waarborgen overeind moeten blijven, maar dat de wet moet worden aangepast als Nederland daardoor te laat is in het opkomen voor het Nederlands belang. De nieuwe wet staat nu online voor reacties. Op Giro nummer 6868, voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal, is het eerste etmaal €740.000 gedoneerd. Het Rode Kruis opende het nummer donderdagmiddag. De organisatie zegt dat de humanitaire nood in het rampgebied nog altijd groeit. Het risico op nieuwe overstromingen baart hulpverleners zorgen. Het Rode Kruis benadrukt dat blijvende steun hard nodig is voor de lange hulpoperatie. De actiegroep Stop A2 Verbreding heeft in en bij het Limburgse provinciehuis opgeroepen het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Het restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering creëert voor juist het meest omstreden project. Gedeputeerde Michael Teuns zegt dat elke verontreiniging volledig moet worden uitgesloten bij infraprojecten in grondwaterbeschermingsgebieden en dat de provincie zich laat adviseren door het RIVM voordat er een besluit wordt genomen.
3: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen.
7: Premier Rob Jette zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jette is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jette ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis.
3: Vanaf maandag 5 oktober rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding lag er 10 jaar uit nadat eind 2015 een vrachtschip de spoorbrug over de Ems grotendeels vernielde. Sindsdien werden reizigers met bussen vervoerd. De brug is helemaal vervangen en is nu de grootste spoordraaibrug van West-Europa. De provincie Groningen noemt de verbinding belangrijk voor reizigers, studenten en de economie in de grensregio.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Zweden helpt Finland de komende maanden bij de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en krijgt regelmatig te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers zijn gebracht. De Finse krijgsmacht verwacht dat er nog meer drones zullen volgen. En de regering in Helsinki heeft bondgenoten om hulp gevraagd. De Zweedse krijgsmacht meldt dat de hulp bij het bewaken van het Finse luchtruim met Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten begint en doorgaat gedurende de herfst.
3: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vrijdagavond om 18:30 van het Rijkshospitalet in Oslo naar het Koninklijk Paleis gebracht. Koning Haakon, koningin Mette Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise volgen de kist. Tot de dag van de uitvaart blijft de kist in de paleiskapel staan, waar kadetten van de landmacht, marine en luchtmacht de wacht houden. Het paleis heeft een online condoleanceregister geopend dat tot en met de uitvaart beschikbaar blijft. Voor het paleis is een grote bloemenzee ontstaan en laten veel Noren kaartjes met condoleances achter.
15: Oekraïne heeft volgens minister van Energie Denis Shmyhal voldoende gas in voorraad om de winter door te komen. Het land heeft 14,6 miljard kubieke meter gas opgeslagen. Genoeg om Oekraïners van warmte te voorzien. Kiev verwijt Rusland herhaaldelijk aanvallen op de Oekraïnse energieinfrastructuur om de moraal van de bevolking te breken. Afgelopen winter kwamen duizenden inwoners zonder warmte te zitten door Russische aanvallen. Tegelijkertijd is volgens minister van Landbouwbeleid en Voedsel Taras Vyzotsky ongeveer 90% van de opslagfaciliteiten voor voedsel vernietigd, waardoor wordt overwogen voedsel direct aan burgers te leveren.
3: De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet verder krimpen. De begroting van de UNHCR valt komend jaar 16% lager uit. En er zijn ongeveer 3.500 functies minder voorzien.
16: De organisatie leidt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp. Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar.
17: De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Hij gebruikt hetzelfde motto als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. Met de Marit wordt koningin en Ingrid Alexandra is nu kroonprinses. Haralds weduwe Sonja blijft koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit.
18: Bij een afvalcentrale in het noordoosten van Londen woedt een brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur op een paar honderd meter van het Wembley Stadion te bestrijden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Omwonenden krijgen het advies binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Door de brand is een deel van het openbaar vervoer in de buurt tijdelijk opgeschort.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
22: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
23: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar. Ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
24: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk. Maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
25: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink.
0: Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media. Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse

0: en 460 miljoen euro vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan 1,5 miljard pond betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Voetballer Yael Trepi is uit het ziekenhuis ontslagen nadat hij eerder deze maand bijna was verdronken bij een zwembadongeluk. Dat meldt zijn Italiaanse club Cagliari. De 20-jarige Franse aanvaller kwam na het ongeluk op de intensive care, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden. Ruim een week geleden ontwakte hij uit zijn coma en was hij aanspreekbaar, zonder tekenen van neurologische schade. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Trepi de training kan hervatten.
2: PSV-aanvaller Alassane Plea heeft de individuele training hervat nadat hij 2 weken geleden een blessure opliep. Dat zegt trainer Peter Bos in aanloop naar de competitiewedstrijd bij FC Utrecht van zondag. Voor de rest is iedereen erbij. Bos ging ook in op de loting voor de Champions League, waarin PSV onder meer Real Madrid en Atletico Madrid treft. Hij kijkt vooral naar de kansen en wijst erop dat PSV vorig jaar de punten vooral pakte tegen ploegen waar je het niet direct tegen verwacht.
3: Giovanni van Bronckhorst vindt alle aandacht voor het vuurgeweld bij SC Cambuur tegen Feyenoord terecht. De trainer van Feyenoord zegt dat de voorbereiding op een wedstrijd anders is dan normaal en dat het de hele week in zijn systeem zit. Hij vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan en noemt het een idee om met andere bonden en clubs te praten over hoe Spanje vuurwerk grotendeels heeft uitgebannen. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.
4: Olympisch kampioene Caroline Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan. Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar 100 meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voert dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi.
3: Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club. Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi.
5: Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod, na aanleiding van het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het matchen van gezichten op camerabeelden met pasfoto's van uitkaarthouders. Personen die worden herkend verliezen hun uitkaart en krijgen een lokaal stadionverbod. Ook worden ze bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die zelf vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om mensen die medeplichtig waren, door bijvoorbeeld te coördineren of een van de grote vlaggen langdurig omhoog te houden om daders onzichtbaar tot hun acties te laten overgaan.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekt een gebied met onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen in korte tijd. In het zuiden en later ook in het midden komt de zon weer door. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Daarna volgen opklaringen, maar later komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien. De wind neemt toe, vooral langs de westkust waar het hard kan worden. Morgen begint bewolkt met hier en daar enkele buien, maar later komt de zon er ook bij. In de middag neemt

0: neemt de bewolking weer toe en gaat het af en toe regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zorgverzekeraars zijn woedend op apothekers die hen beschuldigen bij te dragen aan medicijntekorten, meldt de Telegraaf. De verzekeraars eisen dat minister Hermans van Volksgezondheid publiekelijk stelling neemt tegen de apothekers. Anders dreigen zij uit het bestuurlijk overleg te stappen. De apothekers noemen de houding van de verzekeraars belachelijk. In 2025 hadden ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders last van medicijntekorten. Het toezicht op de AIVD en MIVD wordt robuust onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. Dat zegt minister van Defensie Dilan Yeşilgöz. De huidige toezichthouders, CTIVD en TIB, worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Yeşilgöz benadrukt dat de waarborgen overeind moeten blijven, maar dat de wet moet worden aangepast als Nederland daardoor te laat is in het opkomen voor het Nederlands belang. De nieuwe wet staat nu online voor reacties. Op giro nummer 6868, voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal, is het eerste etmaal €740.000 gedoneerd. Het Rode Kruis opende het nummer donderdagmiddag. De organisatie zegt dat de humanitaire nood in het rampgebied nog altijd groeit. Het risico op nieuwe overstromingen baart hulpverleners zorgen. Het Rode Kruis benadrukt dat blijvende steun hard nodig is voor de lange hulpoperatie. De actiegroep Stop A2 Verbreding heeft in en bij het Limburgse provinciehuis opgeroepen het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Het restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering creëert voor juist het meest omstreden project. Gedeputeerde Michael Teuns zegt dat elke verontreiniging volledig moet worden uitgesloten bij infraprojecten in grondwaterbeschermingsgebieden en dat de provincie zich laat adviseren door het RIVM voordat er een besluit wordt genomen. Premier Rob Jetten zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jetten is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jetten ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis.
3: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlandsnieuws.
2: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg. Zweden helpt Finland de komende maanden bij de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en krijgt regelmatig te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers zijn gebracht. De Finse krijgsmacht verwacht dat er nog meer drones zullen volgen. En de regering in Helsinki heeft bondgenoten om hulp gevraagd. De Zweedse krijgsmacht meldt dat de hulp bij het bewaken van het Finse luchtruim met Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten begint en doorgaat gedurende de herfst. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vrijdagavond om 18:30 van het Rijkshospitalet in Oslo naar het Koninklijk Paleis gebracht. Koning Hakon, koningin Mette Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise volgen de kist. Tot de dag van de uitvaart blijft de kist in de paleiskapel staan, waar kadetten van de landmacht, marine en luchtmacht de wacht houden. Het paleis heeft een online condoleanceregister geopend dat tot en met de uitvaart beschikbaar blijft. Voor het paleis is een grote bloemenzee ontstaan en laten veel Noren kaartjes met condoleances achter.
5: Oekraïne heeft volgens minister van Energie Denis Shmyhal voldoende gas in voorraad om de winter door te komen. Het land heeft 14,6 miljard kubieke meter gas opgeslagen, genoeg om Oekraïners van warmte te voorzien. Kiev verwijt Rusland herhaaldelijk aanvallen op de Oekraïnse energieinfrastructuur om de moraal van de bevolking te breken. Afgelopen winter kwamen duizenden inwoners zonder warmte te zitten door Russische aanvallen. Tegelijkertijd is volgens minister van Landbouwbeleid en Voedsel Taras Vyzotsky ongeveer 90% van de opslagfaciliteiten voor voedsel vernietigd, waardoor wordt overwogen voedsel direct aan burgers te leveren.
6: De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet verder krimpen. De begroting van de UNHCR valt komend jaar 16% lager uit. En er zijn ongeveer 3.500 functies minder voorzien. De organisatie leidt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp. Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar.
5: De nieuwe Noorse koning heet Hakon de VIII. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Hij gebruikt hetzelfde motto als zijn vader, grootvader en overgrootvader. Alles voor Noorwegen. Met de Marit wordt koningin en Ingrid Alexandra is nu kroonprinses. Haralds weduwe Sonja blijft koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen. Wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen.
5: In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld. Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media. Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Giovanni van Bronckhorst vindt alle aandacht voor het vuurgeweld bij SC Cambuur tegen Feyenoord terecht. De trainer van Feyenoord zegt dat de voorbereiding op een wedstrijd anders is dan normaal en dat het de hele week in zijn systeem zit. Hij vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan en noemt het een idee om met andere bonden en clubs te praten over hoe Spanje vuurwerk grotendeels heeft uitgebannen. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle. Olympisch kampioene Caroline Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan.
7: Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar honderd meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voert dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi. Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club. Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod, en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte, maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen. AZ-trainer Leroy Echtold kan zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer een beroep doen op verdediger Elijah Dijkstra. Dijkstra werd vorige week gewisseld tijdens de gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard, maar trainde deze week gewoon mee. Middenvelder Jordi Klaasie maakte tegen Fortuna als invaller zijn rentree na blessureleed en wordt steeds fitter. Denzo Casius traint nog apart en is niet beschikbaar. Echtold zei ook dat het mooi is om in de Europa League tegen clubs als Benfica en Juventus te spelen en dat AZ met een goede voorbereiding kans maakt om door te gaan. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er onweersbuien van zuid naar noord over het land. Er geldt code geel. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur en er kan hagel vallen. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen in korte tijd. Later klaart het in het zuiden en midden op. De temperatuur komt uit rond 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond vallen er vooral in het noordoosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar later komen er in het noordwesten nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind in de avond toenemen tot hard. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe zon. Vooral morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zorgverzekeraars zijn woedend op apothekers die hen beschuldigen bij te dragen aan medicijntekorten, meldt de Telegraaf. De verzekeraars eisen dat minister Hermans van Volksgezondheid publiekelijk stelling neemt tegen de apothekers. Anders dreigen zij uit het bestuurlijk overleg te stappen. De apothekers noemen de houding van de verzekeraars belachelijk. In 2025 hadden ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders last van medicijntekorten. Het toezicht op de AIVD en MIVD wordt robuust onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. Dat zegt minister van Defensie Dylan Jezielgus. De huidige toezichthouders, CTIVD en TIB, worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Jezielgus benadrukt dat de waarborgen overeind moeten blijven, maar dat de wet moet worden aangepast als Nederland daardoor te laat is in het opkomen voor het Nederlands belang. De nieuwe wet staat nu online voor reacties. Op giro nummer 6868, voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal, is het eerste etmaal €740.000 gedoneerd. Het Rode Kruis opende het nummer donderdagmiddag. De organisatie zegt dat de humanitaire nood in het rampgebied nog altijd groeit. Het risico op nieuwe overstromingen baart hulpverleners zorgen. Het Rode Kruis benadrukt dat blijvende steun hard nodig is voor de lange hulpoperatie. De actiegroep Stop A2 Verbreding heeft in en bij het Limburgse provinciehuis opgeroepen het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Het restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering creëert voor juist het meest omstreden project. Gedeputeerde Michael Teuns zegt dat elke verontreiniging volledig moet worden uitgesloten bij infraprojecten in grondwaterbeschermingsgebieden en dat de provincie zich laat adviseren door het RIVM voordat er een besluit wordt genomen. Premier Rob Jette zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer onderhandelen met het kabinet over de begroting. Volgens Jette is het nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming te doen. De premier stelt dat gesprekken met de oppositie genoeg hebben opgeleverd voor een begroting waarin andere partijen hun prioriteiten herkennen. Maandag moet een concept ter beoordeling bij de Raad van State liggen. Volgens de NOS zijn D66 en het CDA het niet eens met de VVD, maar Jette ontkent dat er sprake is van een dreigende coalitiecrisis. De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden na het gooien van vuurwerk naar het supportersvak van SC Cambuur afgelopen zondag. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord besloot woensdag om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zondag komen vooralsnog geen extra maatregelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
5: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het Fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg. Zweden helpt Finland de komende maanden bij de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en krijgt regelmatig te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers zijn gebracht. De Finse krijgsmacht verwacht dat er nog meer drones zullen volgen. En de regering in Helsinki heeft bondgenoten om hulp gevraagd. De Zweedse krijgsmacht meldt dat de hulp bij het bewaken van het Finse luchtruim met Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten begint en doorgaat gedurende de herfst. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vrijdagavond om 18:30 van het Rijkshospitalet in Oslo naar het Koninklijk Paleis gebracht. Koning Hakon, koningin Mette Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise volgen de kist. Tot de dag van de uitvaart blijft de kist in de paleiskapel staan, waar kadetten van de landmacht, marine en luchtmacht de wacht houden. Het paleis heeft een online condoleanceregister geopend dat tot en met de uitvaart beschikbaar blijft. Voor het paleis is een grote bloemenzee ontstaan en laten veel Noren kaartjes met condoleances achter. Oekraïne heeft volgens minister van Energie Denis Shmyhal voldoende gas in voorraad om de winter door te komen. Het land heeft 14,6 miljard kubieke meter gas opgeslagen, genoeg om Oekraïners van warmte te voorzien. Kiev verwijt Rusland herhaaldelijk aanvallen op de Oekraïnse energieinfrastructuur om de moraal van de bevolking te breken. Afgelopen winter kwamen duizenden inwoners zonder warmte te zitten door Russische aanvallen. Tegelijkertijd is volgens minister van Landbouwbeleid en Voedsel Taras Vyzotsky ongeveer 90% van de opslagfaciliteiten voor voedsel vernietigd, waardoor wordt overwogen voedsel direct aan burgers te leveren. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet verder krimpen. De begroting van de UNHCR valt komend jaar 16% lager uit. En er zijn ongeveer 3.500 functies minder voorzien. De organisatie leidt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp. Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
11: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
12: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
13: Google betaalt ruim €300 miljoen om een Britse massaclaim te schikken. Het techbedrijf werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en te hoge commissies te vragen aan appontwikkelaars in de Google Play-winkel. De schikking moet in september nog door de rechter worden goedgekeurd. De Europese Commissie legde Google vorige maand boetes op van €430 miljoen, omdat het geen ruimte geeft aan appontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels. En €460 miljoen vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine. Concurrent Apple verloor vorig jaar een vergelijkbare zaak in het Verenigd Koninkrijk en moet mogelijk meer dan £1,5 miljard betalen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Giovanni van Bronckhorst vindt alle aandacht voor het vuurgeweld bij SC Cambuur tegen Feyenoord terecht. De trainer van Feyenoord zegt dat de voorbereiding op een wedstrijd anders is dan normaal en dat het de hele week in zijn systeem zit. Hij vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan en noemt het een idee om met andere bonden en clubs te praten over hoe Spanje vuurwerk grotendeels heeft uitgebannen. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.
16: Olympisch kampioene Caroline Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan. Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar 100 meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voer dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi.
15: Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club.
17: Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod, en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte, maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen. AZ-trainer Leroy Echtold kan zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer een beroep doen op verdediger Elijah Dijkstra. Dijkstra werd vorige week gewisseld tijdens de gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard, maar trainde deze week gewoon mee. Middenvelder Jordi Klaasie maakte tegen Fortuna als invaller zijn rentree na blessureleed en wordt steeds fitter. Denzo Casius traint nog apart en is niet beschikbaar. Echtold zei ook dat het mooi is om in de Europa League tegen clubs als Benfica en Juventus te spelen, en dat AZ met een goede voorbereiding kans maakt om door te gaan. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daarbij kunnen stevige windstoten optreden tot 75 km per uur, met kans op hagel en lokaal veel regen in korte tijd. Daarom geldt code geel. Later in de middag breekt in het zuiden en midden de zon door. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond vallen er eerst nog buien in het noordoosten, daarna wordt het tijdelijk droog. Later komen er in het noordwesten weer nieuwe buien. Langs de westkust kan de wind toenemen naar krachtig. Vannacht blijft het wisselvallig met buien in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen start bewolkt, later breekt de zon door. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het weer regenen. Het wordt opnieuw rond de 22 graden met aan de kust een krachtige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Windturbines moeten in principe 2 keer zo ver van woningen staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Dat schrijven staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en minister Van Veldhoven van Klimaat in een brief. Vorig jaar nam een Kamermeerderheid nog een motie aan om strengere regels in te voeren, waardoor tenminste 80% van de zoekgebieden voor windturbines zou afvallen. Als de landelijke regels ingaan, vervallen strengere provinciale normen. Een kleinere afstand kan in sommige gevallen wel, bijvoorbeeld bij vervanging van bestaande windparken of voor de bouw van grote aantallen woningen.
3: De man die donderdag in Bokstel is aangehouden na de vondst van een dode 66-jarige vrouw, is René P. Dat schrijft de Telegraaf.
2: Hij was eerder ook verdachte in de zaak van de in 1998 verdwenen drugscrimineel Rachid El Ouriachi. Rachid uit Helmond verdween op 12 oktober 1998 na een afspraak in Bokstel. Er is nooit meer een teken van leven ontvangen. René P. werd toen al als verdachte gezien in die zaak. Zorgverzekeraars zijn woedend op apothekers die hen beschuldigen bij te dragen aan medicijntekorten, meldt de Telegraaf. De verzekeraars eisen dat minister Hermans van Volksgezondheid publiekelijk stelling neemt tegen de apothekers. Anders dreigen zij uit het bestuurlijk overleg te stappen. De apothekers noemen de houding van de verzekeraars belachelijk. In 2025 hadden ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders last van medicijntekorten. Het toezicht op de AIVD en MIVD wordt robuust onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. Dat zegt minister van Defensie Dilan Yeşilgöz. De huidige toezichthouders, CTIVD en TIB, worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Yeşilgöz benadrukt dat de waarborgen overeind moeten blijven, maar dat de wet moet worden aangepast als Nederland daardoor te laat is in het opkomen voor het Nederlands belang. De nieuwe wet staat nu online voor reacties. Op Giro nummer 6868, voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal, is het eerste etmaal €740.000 gedoneerd. Het Rode Kruis opende het nummer donderdagmiddag. De organisatie zegt dat de humanitaire nood in het rampgebied nog altijd groeit. Het risico op nieuwe overstromingen baart hulpverleners zorgen. Het Rode Kruis benadrukt dat blijvende steun hard nodig is voor de lange hulpoperatie. De actiegroep Stop A2 Verbreding heeft in en bij het Limburgse provinciehuis opgeroepen het bouwmateriaal Bomix te verbieden. Het restproduct kan, volgens de actievoerders, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De Limburgse statenfracties bespreken een wijziging in de omgevingsverordening, waardoor bodemmas, zoals Bomix, gebruikt zou mogen worden voor infrastructurele projecten als de verbreding van de A2. De actiegroep vindt het absurd dat Limburg strengere regels wil voor grondwaterbescherming, maar tegelijk een uitzondering creëert voor juist het meest omstreden project. Gedeputeerde Michael Teuns zegt dat elke verontreiniging volledig moet worden uitgesloten bij infraprojecten in grondwaterbeschermingsgebieden en dat de provincie zich laat adviseren door het RIVM voordat er een besluit wordt genomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
20: Vier Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij vier ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. Drie van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden.
0: De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
21: Koning Haakon legt komende dinsdag voor het Noorse parlement officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani vrijdag. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen.
22: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte. Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg.
23: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vrijdagavond om 18:30 van het Rijkshospitalet in Oslo naar het Koninklijk Paleis gebracht. Koning Haakon, koningin Mette Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise volgen de kist. Tot de dag van de uitvaart blijft de kist in de paleiskapel staan, waar kadetten van de landmacht, marine en luchtmacht de wacht houden. Het paleis heeft een online condoleanceregister geopend dat tot en met de uitvaart beschikbaar blijft. Voor het paleis is een grote bloemenzee ontstaan en laten veel Noren kaartjes met condoleances achter.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In zijn eerste toespraak sinds hij in mei aantrad, zei hij op het jaarlijkse symposium in Jackson Hole dat beleidsmakers er zeker van moeten zijn dat dit wel gebeurt en dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Warsh benadrukte dat de primaire focus van de Fed momenteel op de prijzen moet liggen, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. De door Donald Trump uitgekozen Fed-baas kreeg eerder kritiek omdat hij tijdens een persconferentie de afwegingen van de centrale bank niet goed kon onderbouwen. Ook vermeed hij toen elke suggestie dat de Fed de rente in de nabije toekomst mogelijk zou moeten verhogen.
27: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
28: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen,
4: terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
5: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
6: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
7: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club. Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de Eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi.
11: Olympisch kampioene Carolien Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan. Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar 100 meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voert dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi.
12: Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod, en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte, maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen.
13: De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen.
1: Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35. AZ-trainer Leroy Echtold kan zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer een beroep doen op verdediger Elijah Dijkstra. Dijkstra werd vorige week gewisseld tijdens de gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard, maar trainde deze week gewoon mee. Middenvelder Jordi Klaasie maakte tegen Fortuna als invaller zijn rentree na blessureleed en wordt steeds fitter. Denzo Casius traint nog apart en is niet beschikbaar.

0: Vorst was drievoudig Olympiër in het zeilen en droeg de vlag bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City, 1968, en München, 1972. Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de Jeugdwinterspelen van 2016, beide in het Noorse Lillehammer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekt er een gebied met onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daarbij kunnen windstoten optreden tot 75 km per uur en is er kans op hagel. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen in korte tijd. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Later in de middag volgen in het zuiden en midden zonnige perioden. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer iets krachtiger. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien in het noordoosten. Daarna wordt het even droger. Later komen er in het noordwesten opnieuw buien. De wind trekt aan, vooral langs de westkust. Vannacht blijft het wisselvallig met her en der buien en een graad of 15. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden die zondag vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden en weet niet wanneer dat onderzoek is afgerond. Feyenoord heeft inmiddels tientallen personen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De politie laat weten door te gaan met het eigen onderzoek en op dit moment geen actie te ondernemen. Natuurminister Jamie van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de doelen van de Europese Natuurherstelverordening kan halen. Hij heeft een concept van het Nederlandse natuurplan ingediend bij de Europese Commissie, waarin de effecten van de stikstofplannen nog niet zijn verwerkt. Als die stikstofmaatregelen eenmaal zijn verwerkt, heeft Nederland volgens Van Essen de allergrootste stappen gezet. Over een jaar dient het kabinet het definitieve natuurplan in. Komende donderdag debatteert de Kamer over de huidige versie. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een crisis bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag werkt aan de begroting. Hij vindt het onverantwoord dat het zo op het allerlaatste moment aankomt. Volgens Klaver ligt er een groot conflict onder dat ingebakken zat in dit minderheidskabinet. Hij eist dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. Klaver spreekt van een laatste aanmoediging aan de coalitie om uit de impasse te komen en het land niet in crisis te storten. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz belooft robuust toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. De twee huidige toezichthouders worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Yeşilgöz zegt dat de waarborgen overeind blijven, maar dat de wet moet worden aangepast omdat de diensten nu te laat zijn. Als voorbeeld noemt ze een Russische hacker die al weg is tegen de tijd dat de diensten toestemming hebben voor actie. De minister zegt de privacy van Nederlanders te willen beschermen, maar niet die van Poetin en zijn vrienden. Het Hoogheemraadschap van Delfland repareert scheuren in dijken die door de droogte zijn ontstaan. Vrijdag werkte het schap aan een dijk in de polder Berkel in Lansingerland. Vorige week aan een dijk bij de Korte en Reinerwatering op de grens van Rijswijk en Den Haag. Binnenkort volgen herstelwerkzaamheden aan

0: een dijk in Wateringen. Inspecteurs constateerden deze maand op 284 plekken scheurvorming op een traject van 42 kilometer. De scheuren die de meeste zorgen baren, worden snel aangepakt. De rest volgt later dit jaar.
1: De man die donderdag in Bokstel is aangehouden na de vondst van een dode 66-jarige vrouw, is René P. Dat schrijft de Telegraaf. Hij was eerder ook verdachte in de zaak van de in 1998 verdwenen drugscrimineel Rachid El Ouriachi. Rachid uit Helmond verdween op 12 oktober 1998 na een afspraak in Bokstel. Er is nooit meer een teken van leven ontvangen. René P. werd toen al als verdachte gezien in die zaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
4: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
5: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
6: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
7: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
1: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld. Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten.
8: Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord tegen FC Barcelona in de Champions League. De trainer van de Rotterdammers noemt Barcelona zijn droomclub. Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 meer dan 100 wedstrijden als linksback van de Spaanse club. Feyenoord speelt verder thuis tegen Internationale, Como, FC Porto en Leipzig en uit tegen Real Betis, Galatasaray en Viking. De club plaatste zich als nummer 2 van de eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi.
12: Olympisch kampioene Caroline Florijn spaarde vrijdag haar krachten in de kwartfinale van de WK roeien op de bosbaan. Ze liet de Britse Lauren Henry in de laatste paar 100 meter gaan om energie te bewaren voor de halve finale van zaterdag. Florijn vond haar race zwaar en denkt dat het frisser kan. Ze heeft na de Spelen van Parijs een jaar pauze genomen en voert dit jaar nog weinig wedstrijden. Florijn wil in ieder geval de finale halen en kijkt open naar het vervolg van het toernooi. De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35.
13: Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod, en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte, maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen.
14: AZ-trainer Leroy Echtold kan zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer een beroep doen op verdediger Elijah Dijkstra. Dijkstra werd vorige week gewisseld tijdens de gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard, maar trainde deze week gewoon mee. Middenvelder Jordi Klaasie maakte tegen Fortuna als invaller zijn rentree na blessureleed en wordt steeds fitter. Denzo Casius traint nog apart en is niet beschikbaar. Echtold zei ook dat het mooi is om in de Europa League tegen clubs als Benfica en Juventus te spelen en dat AZ met een goede voorbereiding kans maakt om door te gaan.
15: Het Internationaal Olympisch Comité noemt de nalatenschap van de Noorse koning Harald een inspiratiebron voor de Olympische wereld. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De Noorse vorst was drievoudig Olympiër in het zeilen en droeg de vlag bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City, 1968, en München, 1972. Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de Jeugdwinterspelen van 2016, beide in het Noorse Lillehammer. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Op een enkele plaats met onweer. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog buien in het oosten. Mogelijk met onweer. Later wordt het van het westen uit droog met brede opklaringen. Maar in het noordwesten komen nieuwe buien.
19: Daar geldt code geel vanwege onweersbuien. Langs de westkust kan de wind in de loop van de avond toenemen naar hard. Komende nacht nog enkele buien, vooral in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen eerst veel bewolking, later breekt hier en daar de zon door. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen, met een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlanders, de 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike, zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakten half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep.
22: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden die zondag vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden en weet niet wanneer dat onderzoek is afgerond. Feyenoord heeft inmiddels tientallen personen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De politie laat weten door te gaan met het eigen onderzoek en op dit moment geen actie te ondernemen.
23: Natuurminister Jamie van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de doelen van de Europese Natuurherstelverordening kan halen. Hij heeft een concept van het Nederlandse natuurplan ingediend bij de Europese Commissie, waarin de effecten van de stikstofplannen nog niet zijn verwerkt. Als die stikstofmaatregelen eenmaal zijn verwerkt, heeft Nederland volgens Van Essen de allergrootste stappen gezet. Over een jaar dient het kabinet het definitieve natuurplan in. Komende donderdag debatteert de Kamer over de huidige versie.
24: GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een crisis bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag werkt aan de begroting. Hij vindt het onverantwoord dat het zo op het allerlaatste moment aankomt. Volgens Klaver ligt er een groot conflict onder dat ingebakken zat in dit minderheidskabinet. Hij eist dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. Klaver spreekt van een laatste aanmoediging aan de coalitie om uit de impasse te komen en het land niet in crisis te storten.
25: Het Hoogheemraadschap van Delfland repareert scheuren in dijken die door de droogte zijn ontstaan. Vrijdag werkte het schap aan een dijk in de polder Berkel in Lansingerland. Vorige week aan een dijk bij de Korte en Reinerwatering op de grens van Rijswijk en Den Haag. Binnenkort volgen herstelwerkzaamheden aan een dijk in Wateringen. Inspecteurs constateerden deze maand op 284 plekken scheurvorming op een traject van 42 kilometer. De scheuren die de meeste zorgen baren worden snel aangepakt. De rest volgt later dit jaar.
26: Minister van Defensie Dylan Yeşilgöz belooft robuust toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. De twee huidige toezichthouders worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Yeşilgöz zegt dat de waarborgen overeind blijven, maar dat de wet moet worden aangepast omdat de diensten nu te laat zijn. Als voorbeeld noemt ze een Russische hacker die al weg is tegen de tijd dat de diensten toestemming hebben voor actie. De minister zegt de privacy van Nederlanders te willen beschermen, maar niet die van Poetin en zijn vrienden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
0: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
2: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
4: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
5: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
6: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
7: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt.
3: In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
8: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
3: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
8: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
9: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuine Sloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
10: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte,
12: maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen. De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35. AZ-trainer Leroy Echtold kan zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer een beroep doen op verdediger Elijah Dijkstra. Dijkstra werd vorige week gewisseld tijdens de gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard, maar trainde deze week gewoon mee. Middenvelder Jordi Klaasie maakte tegen Fortuna als invaller zijn rentree na blessureleed en wordt steeds fitter. Denzo Casius traint nog apart en is niet beschikbaar. Echtold zei ook dat het mooi is om in de Europa League tegen clubs als Benfica en Juventus te spelen en dat AZ met een goede voorbereiding kans maakt om door te gaan. Het Internationaal Olympisch Comité noemt de nalatenschap van de Noorse koning Harald een inspiratiebron voor de Olympische wereld. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De Noorse vorst was drievoudig Olympier in het zeilen en droeg de vlag bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City, 1968, en München, 1972. Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de Jeugdwinterspelen van 2016, beide in het Noorse Lillehammer. Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan worden vrijdag hervat na een kleine 2 uur uitstel. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17:50 afgewerkt. De mannen Simon van Dorp en Melvin Twellaar starten in de dubbel 2 om 18:39. De vrouwen Bente Boonstra en Roos de Jong, regerend wereldkampioenen, starten om 18:57. De wedstrijden werden stilgelegd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Hier en daar met onweer. In het noordwesten geldt code geel voor onweersbuien. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanavond eerst nog buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later wordt het van het westen uit droog met opklaringen, maar in het noordwesten komen nieuwe buien opzetten. De wind is matig tot vrij krachtig, langs de westkust later mogelijk hard. Vannacht blijft het vooral in het westen en noorden af en toe regenen, met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen begint bewolkt met wat buien, later breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag. Rijkswaterstaat en Port of Twente bekijken wanneer het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag.
0: twee Nederlanders. De 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakten half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep.
18: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden die zondag vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden en weet niet wanneer dat onderzoek is afgerond. Feyenoord heeft inmiddels tientallen personen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De politie laat weten door te gaan met het eigen onderzoek en op dit moment geen actie te ondernemen.
19: Natuurminister Jamie van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de doelen van de Europese Natuurherstelverordening kan halen. Hij heeft een concept van het Nederlandse natuurplan ingediend bij de Europese Commissie, waarin de effecten van de stikstofplannen nog niet zijn verwerkt. Als die stikstofmaatregelen eenmaal zijn verwerkt, heeft Nederland volgens Van Essen de allergrootste stappen gezet. Over een jaar dient het kabinet het definitieve natuurplan in. Komende donderdag debatteert de Kamer over de huidige versie.
20: Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz belooft robuust toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD onder een nieuwe wet die de diensten meer ruimte geeft. De twee huidige toezichthouders worden samengevoegd in een nieuw college van toetsing en toezicht. Yeşilgöz zegt dat de waarborgen overeind blijven, maar dat de wet moet worden aangepast omdat de diensten nu te laat zijn. Als voorbeeld noemt ze een Russische hacker die al weg is tegen de tijd dat de diensten toestemming hebben voor actie. De minister zegt de privacy van Nederlanders te willen beschermen, maar niet die van Poetin en zijn vrienden.
21: GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een crisis bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag werkt aan de begroting. Hij vindt het onverantwoord dat het zo op het allerlaatste moment aankomt. Volgens Klaver ligt er een groot conflict onder dat ingebakken zat in dit minderheidskabinet. Hij eist dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. Klaver spreekt van een laatste aanmoediging aan de coalitie om uit de impasse te komen en het land niet in crisis te storten.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
25: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Gharahkhani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991.
21: Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
1: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
21: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
1: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
21: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
1: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
25: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips.
3: Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
5: Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
6: Mediamarkt versobert zijn spaarprogramma flink. Klanten moeten vanaf 28 september 5000 punten sparen voor een kortingsbon van €20 in plaats van 1000 punten. Iedere uitgegeven euro levert 1 punt op. Mediamarkt zegt dat het programma hierdoor op lange termijn behouden kan blijven en dat er vaker kortingsacties en speciale aanbiedingen komen. Begin augustus kondigde Albert Heijn al aan dat klanten 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol spaarboekje, wat leidde tot veel boze reacties op sociale media.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De roeiwedstrijden op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vrijdag uitgesteld vanwege slecht weer. De Wereldroeibond maakte dat halverwege de wedstrijddag bekend. Het KNMI gaf code geel af voor heel Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Door het uitstel gaan ook de finales van de dubbel 2 niet door, waarin Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen kans maakt op medailles. Simon van Dorp en Melvin Twellaar zouden om 17:17 starten, regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong om 17:35.
10: Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die een stadionverbod kunnen krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig om gezichten op beelden te koppelen aan pasfoto's van uitkaarthouders. Betrokkenen krijgen hun uitkaart ingenomen, een lokaal stadionverbod en worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het gaat niet alleen om mensen die vuurwerk of fakkels hebben afgestoken, maar ook om medeplichtigen die coördineerden, vlaggen omhoog hielden of bivakmutsen droegen. Bij het geweld vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte, maar de politie verrichtte nog geen aanhoudingen.
26: Het Internationaal Olympisch Comité noemt de nalatenschap van de Noorse koning Harald een inspiratiebron voor de Olympische wereld. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De Noorse vorst was drievoudig Olympier in het zeilen en droeg de vlag bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City, 1968, en München, 1972. Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de Jeugdwinterspelen van 2016, beide in het Noorse Lillehammer. De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan worden vrijdag hervat na een kleine 2 uur uitstel. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17:50 afgewerkt. De mannen Simon van Dorp en Melvin Twellaar starten in de dubbel 2 om 18:39. De vrouwen Bente Boonstra en Roos de Jong, regerend wereldkampioenen, starten om 18:57. De wedstrijden werden stilgelegd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. NEC heeft de Duitse middenvelder Dennis Geiger vastgelegd. De 28-jarige speler komt over van Hoffenheim en tekent een contract voor 2 seizoenen. Geiger werkte bij Hoffenheim eerder samen met NEC-trainer Dick Schreuder, die daar assistent was van zijn broer Alfred. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Geiger meer opties geeft op het middenveld na het vertrek van Kodai Sano. De wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle komt nog te vroeg, maar daarna is Geiger inzetbaar. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Hier en daar met onweer. In het noordwesten geldt code geel voor onweersbuien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanavond eerst nog buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later wordt het van het westen uit droog met opklaringen. Maar in het noordwesten komen nieuwe buien opzetten. Aan de kust kan de wind later toenemen naar hard. Vannacht blijven er vooral in het westen en noorden nog enkele buien hangen, mogelijk met onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe wat zon. Middagtemperatuur rond de 22 graden. Aan de kust blijft het stevig waaien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag. Rijkswaterstaat en Port of Twente bekijken wanneer het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag.
0: Twee Nederlanders, de 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike, zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakte half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep.
15: De politie Noord-Nederland heeft nog geen verdachte aangehouden die zondag vuurwerk gooide naar het supportersvak van SC Cambuur. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog bezig met het bestuderen van camerabeelden en weet niet wanneer dat onderzoek is afgerond. Feyenoord heeft inmiddels tientallen personen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De politie laat weten door te gaan met het eigen onderzoek en op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Natuurminister Jamie van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de doelen van de Europese Natuurherstelverordening kan halen.
21: Hij heeft een concept van het Nederlandse natuurplan ingediend bij de Europese Commissie, waarin de effecten van de stikstofplannen nog niet zijn verwerkt. Als die stikstofmaatregelen eenmaal zijn verwerkt, heeft Nederland volgens Van Essen de allergrootste stappen gezet. Over een jaar dient het kabinet het definitieve natuurplan in. Komende donderdag debatteert de Kamer over de huidige

0: maar dat de wet moet worden aangepast omdat de diensten nu te laat zijn. Als voorbeeld noemt ze een Russische hacker die al weg is tegen de tijd dat de diensten toestemming hebben voor actie. De minister zegt de privacy van Nederlanders te willen beschermen, maar niet die van Poetin en zijn vrienden.
1: GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een crisis bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag werkt aan de begroting. Hij vindt het onverantwoord dat het zo op het allerlaatste moment aankomt. Volgens Klaver ligt er een groot conflict onder dat ingebakken zat in dit minderheidskabinet. Hij eist dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. Klaver spreekt van een laatste aanmoediging aan de coalitie om uit de impasse te komen en het land niet in crisis te storten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
6: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
7: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
8: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
9: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist. En bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.

0: Een 81-jarige man is in Koblenz veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op een Amerikaanse toerist in 1994. Amy Lopez werd destijds doodgevonden bij het Fort Ehrenbreitstein aan de Rijn. Ze was neergestoken en gewurgd. De politie kon de dader, Hans S., na ruim 30 jaar alsnog pakken doordat de DNA-technologie is verbeterd. De rechter concludeerde dat S. Lopez naar een afgelegen pad had geleid door te doen alsof hij haar de weg wees naar een jeugdherberg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Internationaal Olympisch Comité noemt de nalatenschap van de Noorse koning Harald een inspiratiebron voor de Olympische wereld. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De Noorse vorst was drievoudig Olympier in het zeilen en droeg de vlag bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City, 1968, en München, 1972. Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de Jeugdwinterspelen van 2016, beide in het Noorse Lillehammer. De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de bosbaan worden vrijdag hervat na een kleine 2 uur uitstel. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17:50 afgewerkt. De mannen Simon van Dorp en Melvin Twellaar starten in de dubbel 2 om 18:39. De vrouwen Bente Boonstra en Roos de Jong, regerend wereldkampioenen, starten om 18:57. De wedstrijden werden stilgelegd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. NEC heeft de Duitse middenvelder Dennis Geiger vastgelegd. De 28-jarige speler komt over van Hoffenheim en tekent een contract voor 2 seizoenen. Geiger werkte bij Hoffenheim eerder samen met NEC-trainer Dick Schreuder, die daar assistent was van zijn broer Alfred. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Geiger meer opties geeft op het middenveld na het vertrek van Kodai Sano. De wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle komt nog te vroeg, maar daarna is Geiger inzetbaar. Feyenoord heeft nog geen stadionverboden opgelegd aan de tientallen mensen die de club in beeld heeft na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder is dat geen kwestie van minuten, uren of dagen en loopt het identificatieproces nog. Bij het geweld in het stadion vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte. De politie heeft nog niemand aangehouden. Feyenoord neemt bij de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle geen supporters mee. Andreas Leknessund heeft de 7e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramón Valdelinares, op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed. Leknessund droeg een zwarte rouwband en vierde zijn eerste overwinning in een grote ronde. Zijn landgenoot Tobias Halland Johannessen werd tweede op 34 seconden, de Belg Wout van Aert derde op 47 seconden. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op de Spanjaard Enric Mas.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen er in het oosten eerst nog buien voor, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het op, maar later vanavond krijgt het noordwesten opnieuw te maken met buien. Daar geldt code geel vanwege onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig en kan later zelfs hard worden. Vannacht blijven er vooral in het westen en noorden enkele buien hangen, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 15 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, later breekt af en toe de zon door. In het midden en westen vallen enkele buien. Morgenmiddag begint met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgenavond is het bewolkt met buien, vooral aan de kust met kans op onweer. De wind aan de westkust wordt mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De koepelorganisatie voor de provincies vindt het goed dat het kabinet een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het interprovinciaal overleg zegt dat een eind komt aan een lange periode van onzekerheid. Door die onzekerheid zijn veel projecten voor wind op land stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken. In de praktijk gaat het om enkele honderden meters, omdat turbines tot de top gemiddeld zo'n 190 tot 240 meter zijn. 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. De politie meldt dat het zestal de illegale middelen verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. Informatie over de aangeschafte middelen en de gevolgen kan volgens de politie zeer waardevol zijn voor het onderzoek. PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt aan een initiatiefwet waarin makelaars zich moeten registreren en zich moeten houden aan gedragsregels. Hij hoopt daarmee misstanden op de woningmarkt tegen te gaan. De vereniging Eigen Huis kreeg eerder dit jaar 921 meldingen over makelaars en het koopproces. Als de wet het haalt, komt er een beroepsinstituut van woningmakelaars dat het beroepsregister controleert en optreedt als toezichthouder. Mooijman wil de wet ergens in de komende maanden indienen. 2 van de Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt een woordvoerder van de Isha Foundation, de organisatie achter de reis, na berichtgeving van de Telegraaf. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian zijn onderdeel van een groep van 80 mensen die vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu waren vertrokken naar de als heilig beschouwde Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Een derde Nederlander die wordt vermist is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag. Rijkswaterstaat en Port of Twente bekijken wanneer het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag. 2 Nederlanders, de 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike, zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakten half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
5: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
6: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers. Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd. Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones. 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend. In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal.
7: altijd nu.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26. Vastgoedondernemer Henny van der Most uit Schuinersloot moet zijn 35 hectare grote landgoed De Haar in Gorssel verkopen, meldt RTV Oost. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard en zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. Om schuldeisers te kunnen betalen is beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder het landgoed dat hij in 2009 kocht voor ongeveer €4,5 miljoen. Op het landgoed staat een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Hoeveel geld de veiling kan opbrengen is onduidelijk, maar volgens veilingdirecteur Richard Dieteren gaat het om serieus geld.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan worden vrijdag hervat na een kleine 2 uur uitstel. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17.50 uur afgewerkt.
7: De mannen Simon van Dorp en Melvin Twellaar starten in de dubbel 2 om 18:39. De vrouwen Bente Boonstra en Roos de Jong, regerend wereldkampioenen, starten om 18:57. De wedstrijden werden stilgelegd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. NEC heeft de Duitse middenvelder Dennis Geiger vastgelegd. De 28-jarige speler komt over van Hoffenheim en tekent een contract voor 2 seizoenen. Geiger werkte bij Hoffenheim eerder samen met NEC-trainer Dick Schreuder, die daar assistent was van zijn broer Alfred. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Geiger meer opties geeft op het middenveld na het vertrek van Kodai Sano. De wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle komt nog te vroeg, maar daarna is Geiger inzetbaar. Feyenoord heeft nog geen stadionverboden opgelegd aan de tientallen mensen die de club in beeld heeft na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder is dat geen kwestie van minuten, uren of dagen en loopt het identificatieproces nog. Bij het geweld in het stadion vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte. De politie heeft nog niemand aangehouden. Feyenoord neemt bij de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle geen supporters mee. Andreas Leknessund heeft de 7e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramon Valdelinares, op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed. Leknessund droeg een zwarte rouwband en vierde zijn eerste overwinning in een grote ronde. Zijn landgenoot Tobias Halland Johannessen werd tweede op 34 seconden, de Belg Wout van Aert derde op 47 seconden. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op de Spanjaard Enric Mas. Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 22-jarige tennisster won in de derde ronde van de kwalificaties van Marian Bolkvatse uit Georgië met 6-3 en 7-6. Koevermans maakt in New York haar debuut op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus kan zich nog kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er in het oosten eerst nog buien over, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het daarna op, maar later vanavond bereiken nieuwe buien het noordwesten. Let op, daar geldt code geel vanwege onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later vanavond zelfs hard gaan waaien. Het wordt vannacht ongeveer 15 graden, met vooral in het westen en noorden nog enkele buien. Morgen begint bewolkt, later breekt af en toe de zon door. Vooral in het midden en westen vallen enkele buien. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. De temperatuur komt uit rond de 22 graden. De wind blijft matig, aan de kust krachtig.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag.
13: Rijkswaterstaat en Port of Twente kijken samen hoe het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag. 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. De politie meldt dat het zestal de illegale middelen verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. Informatie over de aangeschafte middelen en de gevolgen kan volgens de politie zeer waardevol zijn voor het onderzoek. PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt aan een initiatiefwet waarin makelaars zich moeten registreren en zich moeten houden aan gedragsregels. Hij hoopt daarmee misstanden op de woningmarkt tegen te gaan. De vereniging Eigen Huis kreeg eerder dit jaar 921 meldingen over makelaars en het koopproces. Als de wet het haalt, komt er een beroepsinstituut van woningmakelaars dat het beroepsregister controleert en optreedt als toezichthouder. Mooijman wil de wet ergens in de komende maanden indienen. 2 van de Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt een woordvoerder van de Isha Foundation, de organisatie achter de reis, na berichtgeving van de Telegraaf. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian zijn onderdeel van een groep van 80 mensen die vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu waren vertrokken naar de als heilig beschouwde Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Een derde Nederlander die wordt vermist is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. De koepelorganisatie voor de provincies vindt het goed dat het kabinet een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het interprovinciaal overleg zegt dat een eind komt aan een lange periode van onzekerheid. Door die onzekerheid zijn veel projecten voor wind op land stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken. In de praktijk gaat het om enkele honderden meters, omdat turbines tot de top gemiddeld zo'n 190 tot 240 meter zijn. 2 Nederlanders, de 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike, zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakte half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs
13: en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
15: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
13: Koning Hakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd. Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
15: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
13: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Den Haag.
13: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten daar een grote rol in de oliesector opeisen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Een mogelijk vertrek van Venezuela kan op termijn voor lagere olieprijzen zorgen, wat ook lagere prijzen aan de Nederlandse pomp kan betekenen. Energiedeskundigen waarschuwen wel voor meer schommelingen op de oliemarkt als de macht van OPEC afrokkelt.
15: De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus.
6: Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
18: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
6: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
18: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
19: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard. Terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan worden vrijdag hervat na een kleine 2 uur uitstel. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17:50 afgewerkt. De mannen, Simon van Dorp en Melvin Twellaar, starten in de dubbel 2 om 18:39. De vrouwen, Bente Boonstra en Roos de Jong, regerend wereldkampioenen, starten om 18:57. De wedstrijden werden stilgelegd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
21: Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. NEC heeft de Duitse middenvelder Dennis Geiger vastgelegd. De 28-jarige speler komt over van Hoffenheim en tekent een contract voor 2 seizoenen. Geiger werkte bij Hoffenheim eerder samen met NEC-trainer Dick Schreuder, die daar assistent was van zijn broer Alfred. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Geiger meer opties geeft op het middenveld na het vertrek van Kodai Sano. De wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle komt nog te vroeg, maar daarna is Geiger inzetbaar. Feyenoord heeft nog geen stadionverboden opgelegd aan de tientallen mensen die de club in beeld heeft na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder is dat geen kwestie van minuten, uren of dagen en loopt het identificatieproces nog. Bij het geweld in het stadion vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte. De politie heeft nog niemand aangehouden. Feyenoord neemt bij de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle geen supporters mee. Andreas Leknessund heeft de 7e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramón Valdelinares, op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed. Leknessund droeg een zwarte rouwband en vierde zijn eerste overwinning in een grote ronde. Zijn landgenoot Tobias Halland Johannessen werd tweede op 34 seconden, de Belg Wout van Aert derde op 47 seconden. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op de Spanjaard Enric Mas. Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 22-jarige tennisster won in de derde ronde van de kwalificaties van Marian Bolkvatse uit Georgië met 6-3 en 7-6. Koevermans maakt in New York haar debuut op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus kan zich nog kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er in het oosten eerst buien, soms met onweer. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen. Maar later komen er in het noordwesten opnieuw buien. In die regio geldt code geel vanwege onweer. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan de westkust kan het later hard gaan waaien. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt rond de 15 graden. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. In het midden en westen vallen verspreid buien. In de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond blijft het buiig, met vooral aan de kust kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. 5 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de middelen hebben verkocht via powercaps.nl en powercaps.vip, websites die inmiddels offline zijn. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden, onder meer uit Nut, Geleen en Heerlen. 1 van hen is inmiddels vrijgelaten. De politie roept mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen op zich te melden, omdat die informatie waardevol kan zijn voor het onderzoek. De koepelorganisatie voor de provincies noemt het een goede zaak dat het kabinet vrijdag een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het IPO zegt dat daarmee een eind komt aan een lange periode van onzekerheid, waardoor veel projecten voor wind op land zijn stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken. In de praktijk enkele honderden meters. De afstand is een heikel punt in drukbevolkte gebieden, vanwege klachten over geluidsoverlast, slagschaduwen en waardedaling van woningen.
3: Het IPO gaat het kabinetsvoorstel verder bestuderen, samen met de koepel van gemeenten en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
5: Twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China, waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt de Isha Foundation, de organisatie achter de reis. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian maakten deel uit van een groep van 80 mensen die vanuit Kathmandu waren vertrokken naar de heilige Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag net bij de grensovergang aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer. De Indiase yogi Sadhguru, die de Isha Foundation leidt, zegt dat het er, gezien de omvang van de verwoesting, slecht uitziet. Een derde vermiste Nederlander is volgens Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont.
7: De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag. Rijkswaterstaat en Port of Twente kijken samen hoe het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag.
8: PVV-kamerlid Jeremy Mooijman werkt aan een initiatiefwet waarin makelaars zich moeten registreren en zich moeten houden aan gedragsregels. Hij hoopt daarmee misstanden op de woningmarkt tegen te gaan. De vereniging Eigen Huis kreeg eerder dit jaar 921 meldingen over makelaars en het koopproces. Als de wet het haalt, komt er een beroepsinstituut van woningmakelaars dat het beroepsregister controleert en optreedt als toezichthouder. Mooijman wil de wet ergens in de komende maanden indienen.
5: Twee Nederlanders, de 29-jarige Christian en de 51-jarige Maaike, zijn vermist na een overstroming in Tibet, schrijft de Telegraaf. Ze maakten half augustus een pelgrimsreis naar de heilige berg Mount Kailash met de spirituele beweging Isha. Op de terugweg naar Nepal werd hun groep getroffen door een verwoestende overstroming bij het immigratiekantoor in Girong. Het gebouw en een groot deel van de omliggende plaats werden overspoeld. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
26: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook drie Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
27: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen.
0: Dat bevestigde voorzitter Masoud Karakhani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
4: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones.

0: het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
1: Vier Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij vier ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola in maart. Drie van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
2: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder drie Nederlanders, een Belg, vier Fransen en twee Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Vier maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
6: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
7: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
8: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
9: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele uit angst

0: dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar. Ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-2026. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Viktor Tsigankov is speelgerechtigd voor Ajax. De laatste aandienst van de club heeft zijn werkvergunning binnen, maar debuteert zondag niet in het uitduel met Telstar. Trainer Michel Sanchez wil hem rustig brengen. Ajax heeft Tsigankov overgenomen van Girona, waar hij ook onder Michel speelde. De rechtsbuiten trainde vrijdag mee met zijn nieuwe ploeggenoten. NEC heeft de Duitse middenvelder Dennis Geiger vastgelegd. De 28-jarige speler komt over van Hoffenheim en tekent een contract voor 2 seizoenen. Geiger werkte bij Hoffenheim eerder samen met NEC-trainer Dick Schreuder, die daar assistent was van zijn broer Alfred. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Geiger meer opties geeft op het middenveld na het vertrek van Kodai Sano. De wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle komt nog te vroeg, maar daarna is Geiger inzetbaar. Feyenoord heeft nog geen stadionverboden opgelegd aan de tientallen mensen die de club in beeld heeft na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder is dat geen kwestie van minuten, uren of dagen en loopt het identificatieproces nog. Bij het geweld in het stadion vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte. De politie heeft nog niemand aangehouden. Feyenoord neemt bij de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle geen supporters mee. Andreas Leknessund heeft de 7e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramón Valdelinares, op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed. Leknessund droeg een zwarte rouwband en vierde zijn eerste overwinning in een grote ronde. Zijn landgenoot Tobias Halland Johannessen werd 2e op 34 seconden, de Belg Wout van Aert 3e op 47 seconden. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op de Spanjaard Enric Mas. Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 22-jarige tennisster won in de 3e ronde van de kwalificaties van Marian Bolkvatse uit Georgië met 6-3 en 7-6. Koevermans maakt in New York haar debuut op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus kan zich nog kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. De Nederlandse volleybalsters hebben de groepsfase van het EK als 2e afgesloten. De ploeg van bondscoach Felix Kozlovski won in Baku het laatste groepsduel van thuisland Azerbeidzjan met 1-3. Oranje treft dinsdag in Istanbul Duitsland in de 8e finales. Nederland ontloopt daarmee toplanden Polen en titelverdediger Turkije. Bij het vorige EK, 3 jaar geleden, eindigde Nederland als 3e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er in het oosten eerst nog buien over, met kans op onweer. Vanuit het westen klaart het op, maar later vanavond komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien aan. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het in de loop van de avond zelfs hard gaan waaien. Vannacht blijft het wisselvallig met buien, vooral in het westen en noorden, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 15 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen vallen enkele buien. Morgenmiddag begint het nog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het regenen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. Morgenavond blijft het buiig, vooral langs de kust met kans op onweer en harde wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. De koepelorganisatie voor de provincies noemt het een goede zaak dat het kabinet vrijdag een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het IPO zegt dat daarmee een eind komt aan een lange periode van onzekerheid, waardoor veel projecten voor wind op land zijn stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel twee keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken, in de praktijk enkele honderden meters. De afstand is een heikel punt in drukbevolkte gebieden, vanwege klachten over geluidsoverlast, slagschaduwen en waardedaling van woningen. Het IPO gaat het kabinetsvoorstel verder bestuderen, samen met de koepel van gemeenten en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
5: Vijf verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de middelen hebben verkocht via powercaps.nl en powercaps.vip, websites die inmiddels offline zijn. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit Limburg aangehouden, onder meer uit Nut, Geleen en Heerlen. Eén van hen is inmiddels vrijgelaten. De politie roept mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen op zich te melden, omdat die informatie waardevol kan zijn voor het onderzoek. Twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt de Isha Foundation, de organisatie achter de reis. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian maakten deel uit van een groep van 80 mensen die vanuit Kathmandu waren vertrokken naar de heilige Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag net bij de grensovergang aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer. De Indiase yogi Sadhguru, die de Isha Foundation leidt, zegt dat het er, gezien de omvang van de verwoesting, slecht uitziet. Een derde vermiste Nederlander is volgens Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont.
6: De sluis in Eefde gaat zaterdag weer gedeeltelijk open na geslaagde proefschuttingen. Daardoor worden de Twentekanalen weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was sinds eind juli gesloten door de droogte. Vanaf zaterdag kunnen schepen 5 keer per dag door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer per dag. Rijkswaterstaat en Port of Twente kijken samen hoe het aantal schuttingen kan worden uitgebreid naar 10 per dag.
5: PVV-Kamerlid Jeremy Mooijman werkt aan een initiatiefwet waarin makelaars zich moeten registreren en zich moeten houden aan gedragsregels. Hij hoopt daarmee misstanden op de woningmarkt tegen te gaan. De vereniging Eigen Huis kreeg eerder dit jaar 921 meldingen over makelaars en het koopproces. Als de wet het haalt, komt er een beroepsinstituut van woningmakelaars dat het beroepsregister controleert en optreedt als toezichthouder. Mooijman wil de wet ergens in de komende maanden indienen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
8: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
9: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
10: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
11: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
12: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit.
13: Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist. En bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
18: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
19: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
20: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
21: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
22: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen.
0: De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft nog geen stadionverboden opgelegd aan de tientallen mensen die de club in beeld heeft na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder is dat geen kwestie van minuten, uren of dagen en loopt het identificatieproces nog. Bij het geweld in het stadion vielen 7 gewonden en SC Cambuur deed aangifte. De politie heeft nog niemand aangehouden. Feyenoord neemt bij de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle geen supporters mee.
23: Andreas Leknessund heeft de 7e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramón Valdelinares, op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed. Leknessund droeg een zwarte rouwband en vierde zijn eerste overwinning in een grote ronde. Zijn landgenoot Tobias Halland Johannessen werd tweede op 34 seconden, de Belg Wout van Aert derde op 47 seconden. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op de Spanjaard Enric Mas. Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 22-jarige tennisster won in de derde ronde van de kwalificaties van Marian Bolkvatse uit Georgië met 6-3 en 7-6. Koevermans maakt in New York haar debuut op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus kan zich nog kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Mathieu van der Poel zegt dat de wereldtitel mountainbike een belangrijk doel is, maar geen obsessie. De 31-jarige renner geniet na de Tour de France van zijn terugkeer op de mountainbike en vindt de afdalingen in Valle di Sole geweldig. Zondag start hij in Italië vanaf de 5e rij, omdat hij dit jaar weinig op de mountainbike in actie kwam. Van der Poel kwam in goede vorm uit de Tour, mede dankzij zijn overwinning op de Champs-Élysées. De overstap naar de mountainbike verliep dit jaar veel soepeler dan vorig jaar. De Nederlandse volleybalsters sluiten de groepsfase van het EK als tweede af. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku het laatste groepsduel van Thuisland-Azerbeidzjan met 1-3. In de 8e finale treft Oranje Duitsland en ontloopt het daarmee toplanden Polen en titelverdediger Turkije. Nederland won eerder van Roemenië, Portugal en Spanje, maar verloor van België. Voor de 8e finale van dinsdag reist Oranje af naar Istanbul. Roeier Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben de wereldtitel in de dubbel 2 veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor. Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start en diepte die in de laatste 500 meter uit tot ruim 3 seconden. Het is de eerste wereldtitel voor Team NL op de WK in eigen land. De roeiwedstrijden lagen door onweersbuien bijna 2 uur stil, waarna de A-finales naar voren werden gehaald.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het oosten eerst nog wat buien, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het op, maar later vannacht komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het in de loop van de avond hard gaan waaien. Vannacht zo'n 15 graden. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. In het midden en westen vallen er enkele buien. Middagtemperatuur rond de 22 graden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het af en toe regenen. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral aan de kust kans op onweer. Langs de westkust kan de wind hard worden met windstoten tot 70 km per uur.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
4: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
6: De politie concludeert na onderzoek dat er is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Woensdagavond waren roetvlekken zichtbaar aan het pand aan de Leenderweg en waren meerdere ruiten vernield. Mogelijk is er iets vlambaars tegen het gebouw gegooid. 1,5 week eerder keurde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de plannen voor de locatie goed, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers komen te wonen. De politie roept getuigen op zich te melden.
7: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
8: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
9: De koepelorganisatie voor de provincies noemt het een goede zaak dat het kabinet vrijdag een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het IPO zegt dat daarmee een eind komt aan een lange periode van onzekerheid, waardoor veel projecten voor wind op land zijn stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken. In de praktijk enkele honderden meters. De afstand is een heikel punt in drukbevolkte gebieden, vanwege klachten over geluidsoverlast, slagschaduwen en waardedaling van woningen. Het IPO gaat het kabinetsvoorstel verder bestuderen, samen met de koepel van gemeenten en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
10: 2 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt de Isha Foundation, de organisatie achter de reis. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian maakten deel uit van een groep van 80 mensen die vanuit Kathmandu waren vertrokken naar de heilige Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag net bij de grensovergang aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer. De Indiase yogi Sadhguru, die de Isha Foundation leidt, zegt dat het er, gezien de omvang van de verwoesting, slecht uitziet. Een derde vermiste Nederlander is volgens Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
14: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
15: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
16: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
17: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
18: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Roeier Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben de wereldtitel in de dubbel 2 veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor. Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start en diepte die in de laatste 500 meter uit tot ruim 3 seconden. Het is de eerste wereldtitel voor Team NL op de WK in eigen land. De roeiwedstrijden lagen door onweersbuien bijna 2 uur stil, waarna de A-finales naar voren werden gehaald. Mathieu van der Poel zegt dat de wereldtitel mountainbike een belangrijk doel is, maar geen obsessie. De 31-jarige renner geniet na de Tour de France van zijn terugkeer op de mountainbike en vindt de afdalingen in Valle di Sole geweldig. Zondag start hij in Italië vanaf de 5e rij, omdat hij dit jaar weinig op de mountainbike in actie kwam. Van der Poel kwam in goede vorm uit de Tour, mede dankzij zijn overwinning op de Champs-Élysées. De overstap naar de mountainbike verliep dit jaar veel soepeler dan vorig jaar. De Nederlandse volleybalsters sluiten de groepsfase van het EK als 2e af. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku het laatste groepsduel van Thuisland-Azerbeidzjan met 1-3. In de 8e finales treft Oranje Duitsland en ontloopt het daarmee toplanden Polen en titelverdediger Turkije. Nederland won eerder van Roemenië, Portugal en Spanje, maar verloor van België. Voor de 8e finale van dinsdag reist Oranje af naar Istanbul. Hoeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen in de dubbel 2 op de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het Nederlandse duo eindigde nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cramen. Boonstra en de Jong hadden de beste start, maar werden in de laatste 250 meter ingehaald door Ierland. De voorsprong van de Ieren bedroeg aan de finish een halve bootlengte. Door onweersbuien lagen de wedstrijden vrijdagmiddag bijna 2 uur stil, waardoor de start van de finale uiteindelijk 1 uur en 20 minuten later dan gepland plaatsvond. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolk-Watze uit Georgië in de 3e ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het oosten eerst nog wat buien, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het op, maar later vannacht komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het in de loop van de avond hard gaan waaien. Vannacht zo'n 15 graden. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. In het midden en westen vallen er enkele buien. Middagtemperatuur rond de 22 graden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het af en toe regenen. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral aan de kust kans op onweer. Langs de westkust kan de wind hard worden met windstoten tot 70 km per uur.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
23: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is
10: en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. NetZero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
4: De politie concludeert na onderzoek dat er is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Woensdagavond waren roetvlekken zichtbaar aan het pand aan de Leenderweg en waren meerdere ruiten vernield. Mogelijk is er iets vlambaars tegen het gebouw gegooid. Anderhalve week eerder keurde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de plannen voor de locatie goed, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers komen te wonen. De politie roept getuigen op zich te melden.
10: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
4: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. De koepelorganisatie voor de provincies noemt het een goede zaak dat het kabinet vrijdag een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het IPO zegt dat daarmee een eind komt aan een lange periode van onzekerheid, waardoor veel projecten voor wind op land zijn stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken, in de praktijk enkele honderden meters. De afstand is een heikel punt in drukbevolkte gebieden, vanwege klachten over geluidsoverlast, slagschaduwen en waardedaling van woningen. Het IPO gaat het kabinetsvoorstel verder bestuderen, samen met de koepel van gemeenten en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
10: Twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt de Isha Foundation, de organisatie achter de reis. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian maakten deel uit van een groep van 80 mensen die vanuit Kathmandu waren vertrokken naar de heilige Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag net bij de grensovergang aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer. De Indiase yogi Sadhguru, die de Isha Foundation leidt, zegt dat het er, gezien de omvang van de verwoesting, slecht uitziet. Een derde vermiste Nederlander is volgens Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
7: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
8: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
9: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
12: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
13: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden.
0: Vier maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
1: De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus.

0: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Roeier Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben de wereldtitel in de dubbel 2 veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor. Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start en diepte die in de laatste 500 meter uit tot ruim 3 seconden. Het is de eerste wereldtitel voor Team NL op de WK in eigen land. De roeiwedstrijden lagen door onweersbuien bijna 2 uur stil, waarna de A-finales naar voren werden gehaald. Mathieu van der Poel zegt dat de wereldtitel mountainbike een belangrijk doel is, maar geen obsessie. De 31-jarige renner geniet na de Tour de France van zijn terugkeer op de mountainbike en vindt de afdalingen in Valle di Sole geweldig. Zondag start hij in Italië vanaf de 5e rij, omdat hij dit jaar weinig op de mountainbike in actie kwam. Van der Poel kwam in goede vorm uit de Tour, mede dankzij zijn overwinning op de Champs-Élysées. De overstap naar de mountainbike verliep dit jaar veel soepeler dan vorig jaar. De Nederlandse volleybalsters sluiten de groepsfase van het EK als 2e af. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku het laatste groepsduel van thuisland Azerbeidzjan met 1-3. In de 8e finales treft Oranje Duitsland en ontloopt het daarmee toplanden Polen en titelverdediger Turkije. Nederland won eerder van Roemenië, Portugal en Spanje, maar verloor van België. Voor de 8e finale van dinsdag reist Oranje af naar Istanbul. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen in de dubbel 2 op de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het Nederlandse duo eindigde nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret.

0: Kramen. Boonstra en de Jong hadden de beste start, maar werden in de laatste 250 meter ingehaald door Ierland. De voorsprong van de Ieren bedroeg aan de finish een halve bootlengte. Door onweersbuien lagen de wedstrijden vrijdagmiddag bijna 2 uur stil, waardoor de start van de finale uiteindelijk 1 uur en 20 minuten later dan gepland plaatsvond. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolk-Watze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Vanuit het westen wordt het droog met brede opklaringen, maar later in de avond komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien aan. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan de wind later hard worden. Vannacht vooral in het westen en noorden nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. De zuidwestenwind blijft matig, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking, later breekt af en toe de zon door. In het midden en westen enkele buien. Morgenmiddag eerst nog wat zon, daarna neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Morgenavond veel bewolking met buien. Vooral langs de kust kans op onweer en harde wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
5: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
6: De politie concludeert na onderzoek dat er is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Woensdagavond waren roetvlekken zichtbaar aan het pand aan de Leenderweg en waren meerdere ruiten vernield. Mogelijk is er iets vlambaars tegen het gebouw gegooid.
5: Anderhalve week eerder keurde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de plannen voor de locatie goed. Maar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers komen te wonen. De politie roept getuigen op zich te melden. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. De koepelorganisatie voor de provincies noemt het een goede zaak dat het kabinet vrijdag een norm heeft vastgesteld voor de minimale afstand tussen windturbines en woningbouw. Het IPO zegt dat daarmee een eind komt aan een lange periode van onzekerheid, waardoor veel projecten voor wind op land zijn stopgezet of vertraagd. De turbines op land moeten in beginsel 2 keer zo ver van woningen afstaan als de hoogte tot de bovenste tip van hun wieken. In de praktijk enkele honderden meters. De afstand is een heikel punt in drukbevolkte gebieden, vanwege klachten over geluidsoverlast, slagschaduwen en waardedaling van woningen. Het IPO gaat het kabinetsvoorstel verder bestuderen, samen met de koepel van gemeenten en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
7: Twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt de Isha Foundation, de organisatie achter de reis. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian maakten deel uit van een groep van 80 mensen die vanuit Kathmandu waren vertrokken naar de heilige Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag net bij de grensovergang aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer. De Indiase yogi Sadhguru, die de Isha Foundation leidt, zegt dat het er, gezien de omvang van de verwoesting, slecht uitziet. Een derde vermiste Nederlander is volgens Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
10: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
11: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen.
7: Dat bevestigde voorzitter Masoud Karakhani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Hakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
12: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
13: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
14: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
15: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
18: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten,
19: nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen.
20: Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
21: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
22: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
23: De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar. Ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Roeier Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben de wereldtitel in de dubbel 2 veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor. Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start en diepte die in de laatste 500 meter uit tot ruim 3 seconden. Het is de eerste wereldtitel voor Team NL op de WK in eigen land. De roeiwedstrijden lagen door onweersbuien bijna 2 uur stil, waarna de A-finales naar voren werden gehaald.
26: De Nederlandse volleybalsters sluiten de groepsfase van het EK als tweede af. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku het laatste groepsduel van thuisland Azerbeidzjan met 1-3. In de 8e finales treft Oranje Duitsland en ontloopt het daarmee toplanden Polen en titelverdediger Turkije. Nederland won eerder van Roemenië, Portugal en Spanje, maar verloor van België. Voor de 8e finale van dinsdag reist Oranje af naar Istanbul.
27: Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK Mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolk-Watze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen in de dubbel 2 op de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos.
26: Het Nederlandse duo eindigde nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cramen. Boonstra en de Jong hadden de beste start, maar werden in de laatste 250 meter ingehaald door Ierland. De voorsprong van de Ieren bedroeg aan de finish een halve bootlengte. Door onweersbuien lagen de wedstrijden vrijdagmiddag bijna 2 uur stil, waardoor de start van de finale uiteindelijk 1 uur en 20 minuten later dan gepland plaatsvond. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Beijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog 2 keer scoorden uit een strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er in het oosten nog wat buien over. Hier en daar met onweer. Vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. Maar later vanavond komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien aan. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later op de avond zelfs hard gaan waaien. Vannacht blijft het vooral in het westen en noorden onrustig met enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgenochtend is het eerst nog bewolkt. Later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen vallen enkele buien. Morgenmiddag eerst nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. De middagtemperatuur loopt op naar 1 graad of 22. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral langs de kust met kans op onweer en harde wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
6: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
8: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
28: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
7: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid.
28: Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
9: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
13: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
14: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
15: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim.
28: Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
16: Vier Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij vier ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in maart. Drie van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
17: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder drie Nederlanders, een Belg, vier Fransen en twee Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist en bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Vier maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
21: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
22: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
23: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
24: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar.
0: Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen. Wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar. Ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022-26.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen in de dubbel 2 op de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het Nederlandse duo eindigde nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cramen. Boonstra en de Jong hadden de beste start, maar werden in de laatste 250 meter ingehaald door Ierland. De voorsprong van de Ieren bedroeg aan de finish een halve bootlengte. Door onweersbuien lagen de wedstrijden vrijdagmiddag bijna 2 uur stil, waardoor de start van de finale uiteindelijk 1 uur en 20 minuten later dan gepland plaatsvond. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marian Bolkwadze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK Mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog 2 keer scoorden uit een strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met 1 uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Gisper na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er in het oosten nog wat buien over. Hier en daar met onweer. Vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. Maar later vanavond komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien aan. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later op de avond zelfs hard gaan waaien. Vannacht blijft het vooral in het westen en noorden onrustig met enkele buien. Mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgenochtend is het eerst nog bewolkt. Later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen vallen enkele buien. Morgenmiddag eerst nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 22. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral langs de kust met kans op onweer en harde wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
24: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
25: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
28: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
26: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
27: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
10: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
11: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigt de voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
12: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
13: 4 Britten hebben voor een Londense rechtbank schuld bekend aan de branden bij 4 ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola in maart. 3 van hen stichtten brand bij de ambulances in de wijk Golders Green, waar van oudsher veel Joden wonen. De gerichte aanval werd nadien opgeheist door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah. Aanklager Emma Haraway zei dat er significant bewijs is dat het gaat om een gerichte en voorbereide aanval tegen Joden. De aanval heeft naar schatting 1,17 miljoen euro schade berokkend.
14: In Nepal worden nog 622 toeristen vermist als gevolg van overstromingen. Van de 743 toeristen naar wie werd gezocht, zijn er inmiddels 121 gered, meldt de Nepalese toerismeautoriteit.
27: Onder de vermisten zijn naast Nepalezen ook mensen uit India, Maleisië, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ook worden enkele Europeanen vermist, waaronder 3 Nederlanders, een Belg, 4 Fransen en 2 Italianen. Naast toeristen zijn nog honderden bewoners van de getroffen gebieden vermist. En bijna 100.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat al aan meer dan 500 mensen het leven kostte.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. De Chinese autofabrikant BYD heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in 5 kwartalen weer winst zien stijgen. De netto-winst steeg met 30% tot ruim €1 miljard, terwijl de omzet met 3% daalde. BYD profiteerde van meer verkopen buiten China, vooral in Europa en Zuid-Amerika, en van vraag naar duurdere modellen. In China zelf blijft de verkoop achter, met 1.800.000 auto's in het eerste halfjaar, ver onder de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen.
1: De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd na klachten over Chinese staatssteun. En BYD heeft de opening van zijn Hongaarse fabriek uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Hoeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen in de dubbel 2 op de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het Nederlandse duo eindigde nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cramen. Boonstra en de Jong hadden de beste start, maar werden in de laatste 250 meter ingehaald door Ierland. De voorsprong van de Ieren

0: Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Vrij tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit een strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met een uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Gispert na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er in het oosten eerst nog buien, soms met onweer. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen. Maar later komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan de wind later toenemen naar hard, windkracht 7. Vannacht vooral in het westen en noorden nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 15 graden. Morgenochtend eerst veel bewolking, later af en toe zon. In het midden en westen enkele buien. Morgenmiddag begint het met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral aan de kust kans op onweer. Langs de westkust kan het hard waaien met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden

0: handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
2: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
3: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
4: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
9: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
10: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven.
11: Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
12: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
13: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
14: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-corvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
7: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram doet dat via paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Eerder deze week schikte Meta met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde toen aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta wil voorkomen dat tieners uitwijken naar andere platforms, maar ze geen last hebben van beperkingen.
16: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
17: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%.
18: Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
19: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
20: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
21: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolk-Watze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK Mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit de strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met 1 uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Guispert na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er in het oosten eerst nog buien, soms met onweer. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen. Maar later komen er in het noordwesten alweer nieuwe buien. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan de wind later toenemen naar hard, windkracht 7. Vannacht vooral in het westen en noorden nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 15 graden. Morgenochtend eerst veel bewolking, later af en toe zon. In het midden en westen enkele buien. Morgenmiddag begint het met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgenavond veel bewolking en buien, vooral aan de kust kans op onweer. Langs de westkust kan het hard waaien met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
26: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
27: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
28: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
29: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid.
4: Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. NetZero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
5: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
11: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogzet en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
12: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
13: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
14: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op,
27: die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
6: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram doet dat via paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Eerder deze week schikte Meta met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde toen aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta wil voorkomen dat tieners uitwijken naar andere platforms, maar ze geen last hebben van beperkingen.
18: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
19: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
20: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
21: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
22: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips.
0: Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolkwadze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. De hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pietersen werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Beijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit de strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met 1 uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Gisper na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er in het oosten eerst nog buien over, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het op, maar later vanavond komen er in het noordwesten opnieuw buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later zelfs hard gaan waaien. Vannacht blijven er vooral in het westen en noorden nog wat buien hangen, mogelijk met onweer. Het wordt 1 graad of 15. Morgenochtend begint bewolkt, later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen vallen nog enkele buien. Morgenmiddag eerst wat zon, daarna neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind aan de kust trekt weer aan. Morgenavond veel bewolking met buien, vooral langs de kust kans op onweer en harde wind met uitschieters tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
7: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
27: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
7: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
27: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk
9: Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlandsnieuws. De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
11: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
12: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
13: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook drie Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
14: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
25: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times.
6: Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
15: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolk-Watze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi.
19: Puk Pietersen ziet zichzelf niet als topfavoriet voor het WK Mountainbike zondag in Valle di Sole. Volgens Pietersen behoren Jenny Risvets en Sina Frey tot de grote kanshebbers. Ze vindt het parcours in Italië pittig en technisch uitdagend. Die hindernissen volgen elkaar snel op en je hebt al vermoeidheid in je benen als je bij de afdalingen aankomt, zegt de renster uit Amersfoort. Pieterse werd in 2024 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op een mountainbike. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wagenenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit de strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië. Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met 1 uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Guispert na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken in het oosten eerst nog wat buien over, soms met onweer. Vanaf het westen wordt het droog en klaart het op. Maar later vanavond volgen in het noordwesten alweer nieuwe buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later hard gaan waaien. Vannacht blijft het vooral in het westen en noorden af en toe buien, met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen vroeg begint het grijs, later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen zijn er enkele buien. Morgenmiddag eerst nog wat zon, daarna neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond is het bewolkt met buien, vooral aan de kust met kans op onweer. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. En langs de westkust mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
22: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij.
4: Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
5: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de

0: gekocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
1: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
2: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
5: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
6: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
7: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist.

0: Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers. Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Gharahkhani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd. Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht. De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,1% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
2: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole. Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marian Bolkwadze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wageningenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit een strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië.
5: Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met 1 uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Gisper na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilde aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Bondscoach Jeroen Delmee vindt dat de Nederlandse hockeyers terecht hebben verloren van Spanje in de halve finale van het WK. Het werd 4-3. Volgens Delmee haalde Spanje het tempo uit de wedstrijd en sloeg op de juiste momenten toe. Nederland ging met 1-1 het laatste kwart in, maar kwam in ondertal na een tijdstraf van 10 minuten voor Duco Telgekamp. Die gaf een duw aan de Spaanse verdediger Xavier Gisper tijdens een woordenwisseling. Delmee noemt de actie niet slim en zegt dat Telgekamp zich niet had moeten laten provoceren.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken in het oosten eerst nog wat buien over, soms met onweer. Vanaf het westen wordt het droog en klaart het op. Maar later vanavond volgen in het noordwesten alweer nieuwe buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Langs de westkust kan het later hard gaan waaien. Vannacht blijft het vooral in het westen en noorden af en toe buien, met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen vroeg begint het grijs, later breekt de zon af en toe door. In het midden en westen zijn er enkele buien. Morgenmiddag eerst nog wat zon, daarna neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond is het bewolkt met buien, vooral aan de kust met kans op onweer. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. En langs de westkust mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
12: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogzet en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
13: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
14: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
15: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
16: Zweden helpt Finland de komende maanden met de bescherming tegen binnenvliegende drones. Zweden zet daarvoor gevechtsvliegtuigen, marineschepen en radar- en luchtverdedigingssystemen in. Finland deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland en kreeg de laatste maanden meermaals te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Russische jammers uit koers waren gebracht.
17: De Zweedse Gripen-jachtvliegtuigen en Visby-korvetten beginnen in de herfst met het bewaken van het Finse luchtruim. Finland en Zweden zetten met andere bondgenoten aan de Oostzee ook een werkgroep op voor de verdediging tegen drones.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
21: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
22: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
23: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
24: Chipbedrijf Marvell Technology zakte vrijdag 7% op de beurs in New York, ondanks een recordomzet door de sterke vraag naar AI-chips. Beleggers namen winst na tegenvallende margeverwachtingen, terwijl het aandeel dit jaar al 170% in waarde was gestegen. Betaalbedrijf PayPal kelderde 14% nadat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe afzagen van een overname van ruim $53 miljard. De Dow Jones-index stond kort na opening 0,3% hoger, de S&P 500 een fractie hoger en de Nasdaq 0,1% lager. Alle aandacht gaat uit naar de toespraak van centrale bankpresident Kevin Warsh later op de dag in Jackson Hole.
25: Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen ziet de omzet weer stijgen na een turbulent jaar. Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen, wat leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 18% naar $355 miljoen. Nexperia schaalt de productie in Maleisië en de Filipijnen op om het wegvallen van de Chinese tak te compenseren. De omzetgroei komt mede door de sterke vraag naar chips voor datacenters vanwege kunstmatige intelligentie.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Anouk Koevermans heeft het hoofdtoernooi van de US Open bereikt. De 22-jarige tennister versloeg Marianne Bolkwadze uit Georgië in de derde ronde van het kwalificatietoernooi met 6-3 en 7-6. Koevermans debuteert in New York op een Grand Slam toernooi. Ook Arantxa Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi door de Zwitserse Susan Bandecchi te verslaan met 1-6, 6-3 en 6-4. Bij de mannen staan Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong in het hoofdtoernooi. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK gemist. In de halve finale verloor Oranje in het Amstelveense Wagenenstadion met 3-4 van Spanje. Koen Bijen opende de score voor Nederland, maar José Basterra bracht Spanje gelijk. In het vierde kwart kreeg Duco Telgekamp een tijdstraf van 10 minuten na een duw aan een Spanjaard. Spanje liep uit naar 4-1, waarna Jip Jansen en Joep de Mol nog twee keer scoorden uit een strafcorner. Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Duitsland en Argentinië.
3: Wereldkampioenen Simon van Dorp en Melvin Twellaar hebben goud gewonnen in de dubbel 2 op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Door onweersbuien werd de wedstrijd met een uur en 20 minuten uitgesteld, maar het duo omarmde de omstandigheden. Van Dorp werd bij de start verrast door de zon en had zijn zonnebril niet bij zich, waardoor hij de eerste 1000 meter weinig kon zien. Toch noemde hij het een van hun beste races tot nu toe. Voor Van Dorp is het zijn eerste grote titel. Twellaar werd eerder al wereldkampioen in de dubbel 2. Hockeyer Duco Telgekamp zegt dat hij zich in de verloren halve finale tegen Spanje uit de tent heeft laten lokken. Bij een 1-1 stand kreeg de spits van Oranje een tijdstraf van 10 minuten, waarna Nederland de wedstrijd verloor met 3-4. Telgekamp duwde de Spanjaard Xavier Gisper na een woordenwisseling. Hij noemt het de onvolwassenheid die nog in zijn spel zit en neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Roeisters Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Bondscoach Jeroen Delmee vindt dat de Nederlandse hockeyers terecht hebben verloren van Spanje in de halve finale van het WK. Het werd 4-3. Volgens Delmee haalde Spanje het tempo uit de wedstrijd en sloeg op de juiste momenten toe. Nederland ging met 1-1 het laatste kwart in, maar kwam in ondertal na een tijdstraf van 10 minuten voor Duco Telgekamp. Die gaf een duw aan de Spaanse verdediger Xavier Gisper tijdens een woordenwisseling. Delmee noemt de actie niet slim en zegt dat Telgekamp zich niet had moeten laten provoceren.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noorden enkele buien voor. Aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Later breekt de zon door. Vooral boven de grote rivieren vallen er buien. De wind blijft uit het zuidwesten. Aan de kust nog even krachtig. In de middag is er eerst af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen de avond gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgenavond trekt een regengebied noordoostwaarts over. Later komen er in het zuidwesten buien met kans op onweer aan de kust. Langs de westkust kan de wind bij buien uitkomen op windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
7: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
8: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
9: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
10: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
11: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
14: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
15: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogzet en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
16: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
17: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
18: Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
28: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves krijgen door een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en een Venezolaanse zakenman. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het Pentagon zou samenwerken met Alejandro Betancourt, die leiding geeft aan North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het zou gaan om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. President Trump heeft meerdere keren gezegd dat hij de Venezolaanse olieindustrie wil heropbouwen.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%.
0: een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
1: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
2: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
3: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
4: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft schommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Roeisteus Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Bondscoach Jeroen Delmee vindt dat de Nederlandse hockeyers terecht hebben verloren van Spanje in de halve finale van het WK. Het werd 4-3. Volgens Delmee haalde Spanje het tempo uit de wedstrijd en sloeg op de juiste momenten toe. Nederland ging met 1-1 het laatste kwart in, maar kwam in ondertal na een tijdstraf van 10 minuten voor Duco Telgenkamp. Die gaf een duw aan de Spaanse verdediger Xavier Gisper tijdens een woordenwisseling. Delmee noemt de actie niet slim en zegt dat Telgenkamp zich niet had moeten laten provoceren.
23: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
22: De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noorden enkele buien voor. Aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Later breekt de zon door. Vooral boven de grote rivieren vallen er buien. De wind blijft uit het zuidwesten. Aan de kust nog even krachtig. In de middag is er eerst af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen de avond gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgenavond trekt een regengebied noordoostwaarts over. Later komen er in het zuidwesten buien met kans op onweer aan de kust. Langs de westkust kan de wind bij buien uitkomen op windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
10: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
12: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten.
13: Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
14: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
15: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
15: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest, zonder innovaties, en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
14: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt. De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven.
16: Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
17: In Nepal worden 1945

0: zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers. Koning Haakon legt komende dinsdag voor de storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Karakani vrijdag aan de Noorse omroep NRK. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had 4 dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves krijgen door een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en een Venezolaanse zakenman. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het Pentagon zou samenwerken met Alejandro Betancourt, die leiding geeft aan North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het zou gaan om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. President Trump heeft meerdere keren gezegd dat hij de Venezolaanse olieindustrie wil heropbouwen.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
4: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
0: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
3: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
0: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
3: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de Centrale Bank in Jackson Hole.

0: Paul, zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Roeisteus Bente Boonstra en Roos de Jong hebben zilver gewonnen op de WK in de dubbel 2 op de bosbaan. Het Nederlandse duo greep de leiding in de finale, maar werd uiteindelijk door de Ierse vrouwen verslagen met een halve bootlengte. De Jong zegt dat ze hun wereldtitel wilden aanvallen en niet verdedigen. Boonstra merkt dat de titel van vorig jaar extra druk gaf, omdat ze overal groot met hun hoofd hingen. De Jong voelde tijdens de race dat de opeenvolging van wedstrijden deze week zijn tol begon te eisen. Bondscoach Jeroen Delmee vindt dat de Nederlandse hockeyers terecht hebben verloren van Spanje in de halve finale van het WK. Het werd 4-3. Volgens Delmee haalde Spanje het tempo uit de wedstrijd en sloeg op de juiste momenten toe. Nederland ging met 1-1 het laatste kwart in, maar kwam in ondertal na een tijdstraf van 10 minuten voor Duco Telgenkamp. Die gaf een duw aan de Spaanse verdediger Xavier Gisper tijdens een woordenwisseling. Delmee noemt de actie niet slim en zegt dat Telgenkamp zich niet had moeten laten provoceren. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noorden enkele buien voor. Aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Later breekt de zon hier en daar door. Ten noorden van de grote rivieren vallen er enkele buien. In de middag is er eerst af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen de avond gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is matig en neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Morgenavond trekt een regengebied noordoostwaarts. Later komen er in het zuidwesten buien met kans op onweer aan de kust. Langs de westkust kan het af en toe hard waaien met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
6: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
7: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
8: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
9: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd, omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
10: In Nepal worden 1924 mensen vermist na de overstromingsramp. Het dodental is opgelopen tot 579. Eerder werd geschat dat er ongeveer 1400 mensen waren verdwenen, onder wie honderden toeristen. Ook 3 Nederlanders worden vermist. Veel gevonden slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hulpverleners en militairen zoeken naar slachtoffers in het rampgebied, onder meer langs rivieroevers.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
15: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
16: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
17: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
18: Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve anders nog het nodige te doen heeft. Daarmee zinspeelde hij op een mogelijke renteverhoging, al nuanceerde hij zijn woorden ook. Warsh benadrukte dat de Fed zich nu vooral op de prijzen moet richten, nu de inflatie boven de 2% blijft gommelen. Economen zijn verdeeld over de vraag of de Fed de rente moet verhogen om de inflatie te beteugelen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jeroen Delmee vindt dat de Nederlandse hockeyers terecht hebben verloren van Spanje in de halve finale van het WK. Het werd 4-3. Volgens Delmee haalde Spanje het tempo uit de wedstrijd en sloeg op de juiste momenten toe. Nederland ging met 1-1 het laatste kwart in, maar kwam in ondertal na een tijdstraf van 10 minuten voor Duco Telgenkamp. Die gaf een duw aan de Spaanse verdediger Xavier Gisper tijdens een woordenwisseling. Delmee noemt de actie niet slim en zegt dat Telgenkamp zich niet had moeten laten provoceren.
21: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
22: De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland.
21: Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noorden wat buien voor. Aan de kust kan het daarbij onweren. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt hier en daar de zon door. Boven de grote rivieren vallen enkele buien. De zuidwestenwind is matig, langs de kust aanvankelijk nog krachtig. Morgenmiddag eerst af en toe zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en tegen de avond gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De matige zuidwestenwind steekt langs de kust weer op tot krachtig. Morgenavond veel bewolking en een regengebied dat naar het noordoosten trekt. Later komen er in het zuidwesten buien, langs de kust mogelijk met onweer. Aan de westkust kan het af en toe hard waaien met windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
26: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
27: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
0: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
4: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
27: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
7: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
8: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta.
5: Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
9: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
10: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
11: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft. Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
15: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
29: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
30: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren.
28: Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
2: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,6%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
17: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha. Daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noorden wat buien voor. Aan de kust kan het daarbij onweren. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt hier en daar de zon door. Boven de grote rivieren vallen enkele buien. De zuidwestenwind is matig, langs de kust aanvankelijk nog krachtig. Morgenmiddag eerst af en toe zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en tegen de avond gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De matige zuidwestenwind steekt langs de kust weer op tot krachtig. Morgenavond veel bewolking en een regengebied dat naar het noordoosten trekt. Later komen er in het zuidwesten buien, langs de kust mogelijk met onweer. Aan de westkust kan het af en toe hard waaien met windstoten tot 70 km per uur.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
22: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
24: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
5: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
7: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
8: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
9: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
10: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
11: De Servische president Aleksandar Vučić noemt het VN-tribunaal onbeschaafd omdat het weigerde de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het tribunaal een afdeling heeft.
1: Vučić klaagt dat het hof niets laat horen over het lichaam en zegt dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven. Het hof weigerde Mladic over te plaatsen omdat zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995 legerleider van de Serviërs en werd later door het VN-tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
25: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
26: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
27: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een

0: Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met vier treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht wat buien in het westen en noorden. Aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt hier en daar de zon door. Boven de grote rivieren vallen enkele buien. In de middag eerst nog wat zon. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen de avond gaat het in het zuidwesten regenen, met zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust weer krachtig. Morgenavond trekt een regengebied noordoostwaarts over. Later komen er in het zuidwesten buien, met aan de kust kans op onweer. Langs de westkust af en toe harde wind, met bij buien windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jacht.

0: trofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
2: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
3: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
4: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
9: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
10: Radko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt,
11: onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
12: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
13: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
14: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
18: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
20: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
21: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times.
0: Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
22: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
25: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
26: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
27: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht wat buien in het westen en noorden. Aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt hier en daar de zon door. Boven de grote rivieren vallen enkele buien. In de middag eerst nog wat zon. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen de avond gaat het in het zuidwesten regenen, met zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust weer krachtig. Morgenavond trekt een regengebied noordoostwaarts over. Later komen er in het zuidwesten buien, met aan de kust kans op onweer. Langs de westkust af en toe harde wind, met bij buien windstoten tot 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
8: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
9: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
28: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
29: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
10: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
14: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
15: Radko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
16: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
17: Londen heeft een tijdelijk exportverbod afgekondigd voor een schilderij van Rembrandt uit 1657. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat de nationale schat naar het buitenland gaat. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro en is al sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië. Het schilderij toont Katrina Hoogset en mag tot zeker 27 december het land niet uit. De hoop is dat een Britse koper het voor die tijd koopt.
18: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
20: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
22: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
23: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
24: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
25: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha. Daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de grote rivieren een enkele bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. In de middagperiode met zon. Aan het eind gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten later ook kans op onweer. Langs de westkust neemt de wind toe tot windkracht 7, met uitschieters tot 75 km per uur. Morgen geregeld zon met enkele buien en tegen de avond in het westen mogelijk weer onweer. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel
6: en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
7: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
8: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
9: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
10: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
11: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
29: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen.
28: Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
0: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
1: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
14: De ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov gaat werken als adviseur voor het Italiaanse ministerie van Defensie. President Zelensky ontsloeg Fedorov in juli, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Fedorov gaat Italië helpen bij het ontwikkelen van technologie voor moderne oorlogsvoering en blijft in Oekraïne wonen. De relatie tussen Fedorov en Zelensky is bekoeld sinds zijn ontslag. Fedorov heeft eerder gezegd dat Oekraïne de oorlog langzaam verliest zonder innovaties en heeft opgeroepen tot democratische verkiezingen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
18: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen.
2: Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
3: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
4: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
20: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
21: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
24: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal.
5: de 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt zo'n 15 graden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel wolken, later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er een enkele bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en aanvankelijk droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust weer krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later kan er in het noordwesten onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgen geeft meer van hetzelfde. Zon en buien, met maxima rond 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
11: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
12: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
25: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
26: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero
25: noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Netzero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.

0: Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995. Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Over.

0: Al, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
2: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
3: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
4: De AEX-index is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fed-baas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 0,6%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
7: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart.
8: Dayot Upamecano kopte Bayer na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met vier treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt zo'n 15 graden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel wolken, later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er een enkele bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en aanvankelijk droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust weer krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later kan er in het noordwesten onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgen geeft meer van hetzelfde. Zon en buien, met maxima rond 21 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
16: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft drie verdachten aangehouden en zoekt nog naar een vierde verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan.
20: Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
21: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
22: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
23: Radko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
24: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
29: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
0: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
1: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
2: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
3: De AEX-index is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 1112,28 punten. Bijna alle 30 bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex eindigden in de plus. Fedbaas Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog het nodige te doen heeft, waarmee hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. In de AEX won chemicaliedistributeur IMCD ruim 2%, terwijl Philips onderaan eindigde met een verlies van 16%. Ook de Europese beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de handelsweek met winst uit.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
6: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
7: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
8: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld.
9: Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral buien aan de kust, soms met onweer en flinke regenval. Het wordt ongeveer 15 graden met een matige zuidwestenwind die langs de kust af en toe krachtig is. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. In het noorden valt nog een enkele bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en eerst op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige zuidwestenwind. Langs de kust neemt de wind weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later mogelijk met onweer in het noordwesten. De wind wordt hard aan de westkust, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen nog wat buien, maar ook perioden met zon. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
15: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
16: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
17: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
18: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is
19: en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. NetZero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
20: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
24: De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
25: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
26: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
27: Radko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
0: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap hebben verkregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves meer dan. Hij stelt dat de deal de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk zal verlagen. Washington probeert sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, een stabiele aanvoer van Venezolaanse ruwe olie veilig te stellen.
5: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
6: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fedbaas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
28: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
29: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
30: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral buien aan de kust, soms met onweer en flinke regenval. Het wordt ongeveer 15 graden met een matige zuidwestenwind die langs de kust af en toe krachtig is. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. In het noorden valt nog een enkele bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en eerst op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige zuidwestenwind. Langs de kust neemt de wind weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later mogelijk met onweer in het noordwesten. De wind wordt hard aan de westkust, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen nog wat buien, maar ook perioden met zon. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg,